0: Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden op 102-jarige leeftijd. In de jaren 50 speelde ze in klassiekers als North by Northwest van Alfred Hitchcock en de film On the Waterfront met Marlon Brando. Hiervoor won ze een Oscar. Zelfs op hogere leeftijd bleef ze actief in Hollywood. Zo won ze een Emmy Award voor haar rol in de serie People Like Us in de jaren 90. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Als de mist oplost, wordt het een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Hogeveen heeft de politie afgelopen avond 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is er al dagen onrustig. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Krista Pike gaat gebeuren. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexter-kamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Kwaadaardige huidkanker kan rond 2045 uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waarover het AD schrijft. Experts maken zich al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Tegen Benin werd het 3-0. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexterkamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. Het aantal diagnoses huidkanker stijgt de komende 20 jaar met bijna 60%. Dat schrijft NRC op basis van nieuwe cijfers. Kwaadaardige huidkanker kan zelfs uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Experts maken zich bijvoorbeeld al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. In Israël worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanslagen van 7 oktober, precies 3 jaar geleden. Ook in Nederland wordt erbij stilgestaan. Zo is er een herdenking in het Vredespaleis in Den Haag. Een rabbijn, een predikant en een imam gaan daar spreken. De gemeente neemt extra zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd zijn er vanwege de oorlog in Gaza ook pro-Palestijnse demonstraties. Onder meer op de Dam in Amsterdam en op verschillende grote treinstations. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Christa Pike gaat gebeuren. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Het werd 3-0 tegen Benin. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. En dan nog het weer. Vanochtend kan een regionaal mist ontstaan. Als dat opklaart wordt het een mooie nazomerdag. Met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

met Repeat It op Radio 538. Goedemorgen. Mijn naam is Martijn. Goed dat je er al bij bent. Dat je al naast je klamme lappen staat en klaar bent om de woensdag met twee gestrekte benen aan te vangen. Dat gaat sowieso goed komen met de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur Tim, Rick, Niels en Florentien natuurlijk hier op Radio 538. En voor het zover is, voordat zij gaan beginnen, blikken wij even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Gisteren was er aandacht voor een hele grote hack in Denemarken. Waardoor hackers toegang hebben gekregen tot heel veel persoonsgegevens. Dat is natuurlijk aan de orde van de dag tegenwoordig. Team Ochtendshow belde even met cyberdeskundige Ben van der Burg om te kijken of we ons nou heel erg zorgen moeten maken met z'n allen. Dat gesprek hoor je zo meteen nog even terug. Verder is Team Ochtendshow bezig met de zoektocht naar het allerlelijkste kunstwerk wat we binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben. De aanmeldingen stromen binnen via 538.nl/kunstwerk. En Rick, die dit hele ding een beetje in gang geschoten heeft een paar dagen terug, die had zelf een kunstwerk aangedragen. En dat kunstwerk, daar is iets bijzonders mee gebeurd. Daar vertelt hij later meer over. Dat hoor je straks terug. En gisteren was er een hele bijzondere voicemail binnengekomen bij Team Ochtendshow. En ook die ga je zo meteen nog eventjes horen, want het was een vrij apart verhaal van een, nou ja, vrij aparte vriend van de show. Vandaag een beetje mistig, althans 's ochtends vroeg. Rond een uurtje of 9 is het 10 tot 14 graden. Einde ochtend 16 tot 19 graden. Dit is

0: Cry For Me, The Weeknd. Je luistert Radio 538. We werken langzaamaan toe naar de start van de 538-ochtendshow. Straks om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien, je vrienden plus vriendin. In de ochtend met hun allerleukste ochtendshow van heel Nederland. En gisteren was het ook een uitstekende show. Bomvol, zoals je van ze gewend bent. Het ging gisteren ook even kort over een grote hack in Denemarken, waarbij heel veel persoonsgegevens zijn buitgemaakt door hackers. De vraag is, ja, moeten we ons daarna nog heel erg druk om maken? Kunnen we er een beetje onze schouders over ophalen? Iets wat in Denemarken gebeurt, hoe beïnvloedt ons dat? Dat waren allemaal vragen die opkwamen. En die vragen zijn voorgelegd door Team Ochtendshow aan cyberdeskundige Ben van den Burg. En dat gesprek ging zo. Luister maar.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wordt er nog iets gevierd vandaag?
2: Gevierd weet ik niet, maar ik hoor...
3: Nou, ergens in het land wordt iets gevierd.
2: Dat is altijd in het jaar.
4: Nou, het is aardappeldinsdag, jongens.
2: Ja.
4: Oh ja. Ja, dat...
3: Kartoffeltienstaak. Potato Tuesday.
4: Maar zou dit iets internationaals zijn, of is het typisch Nederlands?
3: Dit klinkt mij als iets Nederlands.
4: Ja, aardappeldinsdag. Ja. Eventjes iets serieus, want in Denemarken hebben hackers toegang gekregen tot de persoonsgegevens van miljoenen inwoners. En experts waarschuwen nu, dit kan in Nederland ook gebeuren.
3: Maar is dat gekomen, hebben ze gewoon willen waarschuwen van jongens, overheid, jullie systemen zijn lek? Of gaan ze ook echt ermee aan de gang en betalen, want anders doen we...
4: Dat is een goede vraag, maar gelukkig hebben wij een expert aan de telefoon. Ja. Dat is Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
5: Schaatsen? Ja, goedemorgen.
4: Ja, en de tech-expert natuurlijk ook. Hey, Ben, als ik dit zo lees en hoor, 9 miljoen Denen, daarvan zijn de persoonsgegevens gestolen. Dat bekruipt me toch het gevoel dat het allemaal niet zo waterdicht is opgeborgen.
5: Nee, dat gevoel is terecht. Nee, wat het probleem is, kijk, trouwens, dat is grappig. Denemarken heeft maar 6 miljoen inwoners. Dus er zijn veel meer mensen zijn de persoonsgegevens kwijt dan er mensen wonen. Maar dat komt omdat mensen emigreren en dan staan ze toch nog in die database. Dat doet er niet toe.
4: Ja.
5: Hey, kijk, het is zo. Dus ze zetten al die gegevens in een database.
4: Ja.
5: Maar er zijn er altijd bedrijven die toegang hebben tot die database... Ja. Om bijvoorbeeld te controleren, ben je echt wie je zegt, wie je bent en waar je woont. Nou, zo'n bedrijfje is dus gehackt, waarschijnlijk. Ja. En die hebben in 10 dagen lang die 8,8 miljoen mensen gedownload.
4: Mijn hemel.
5: Ja.
4: Maar
5: dat is ook grappig, hè, dat niemand zegt dan na een dag van... Hè, waarom
3: wat
5: heeft iemand 880.000 mensen nodig? Wat gebeurt hier? Heeft niemand gedaan.
4: Maar als dit in Denemarken kan... en ik heb altijd het idee... er wordt heel vaak vanuit Nederland naar Denemarken gekeken... zo van ja, dat land lijkt wel een beetje op Nederland... Ja. Ook hoe het is ingericht. Dan denk ik, dat kan bij ons ook gebeuren.
5: Ja, het gaat erom... heb jij al jouw gegevens centraal staan? Dus van alle bewoners met de BSN heb je dat centraal staan. En ik denk natuurlijk gelijk aan de Odido-hack.
3: Ja.
5: Dat waren ook 6,4 miljoen mensen. En het verwijt was natuurlijk... ja, weet je, waarom heb je al die mensen bij elkaar staan? Je moet dat een beetje verdelen... dat ze er maar 2 of 3 miljoen kunnen pakken. En dat is al veel te veel natuurlijk.
4: Ja.
5: Kijk, in principe kan dat in Nederland ook gebeuren. Dus vooral hoe meer connecties je hebt met je database... met externe partijen... Ja, als die externe partijen worden gehackt, ja, dan pakken ze de grote database en dan hebben ze al je gegevens. Dus ja, die controle is natuurlijk onwijs belangrijk.
4: Maar de terechte vraag hier, is dit dan een soort waarschuwing? Is er zometeen een partij die zegt...
3: Overheid, let op.
4: Ja, we wilden hier eventjes duidelijk maken dat het echt niet allemaal goed is. Of zit hier gewoon een kwade genius achter die de slag...
3: Shiny, hoe heet die ook weer?
4: De Shiny,
5: Shiny Hunters. Nee, die hebben het nog niet opgeëist en... Kijk, je merkt iedere dag, weet je, zie je gewoon weer een hack. Het komt heel veel in de publiciteit. Dus dat is natuurlijk ook van, pas op, weet je, je moet niet in phishing mails trappen. Iedere keer opletten. Dus iedere dag gebeurt dus. Het is aan de ene kant een waarschuwing van mensen. Let op wie jou benaderen. Maar ook voor de bedrijven, ja, weet je, dat ze zorgen dat ze wel alles op orde hebben. Helemaal op orde kan nooit. Maar goed, dat ze wel die controles beter uitvoeren. En ook, en dat is bij deze case zo belangrijk, met wie je samenwerkt. Want jij kan veilig zijn, maar heb je een connectie, wat ik net zei, met een derde? Ja, die kan niet veilig zijn. En hoe controleer je dan die derde?
4: Ja.
5: Ja, dat is onwijs lastig.
4: En er zijn natuurlijk heel veel mensen nu de dupe van iets waar ze zelf helemaal niets aan kunnen doen. Want dat is, die gegevens zijn nog helemaal ergens opgeslagen. En dan is het maar de hoop dat daar goed mee om wordt gegaan.
5: Daar word je helemaal gek van. Dus er komt iemand aan je deur die zegt... hallo meneer X, u woont inderdaad hier. Dit is uw telefoonnummer, dit is uw BSN-nummer. Ja, die heeft zoveel gegevens. Dan denk je, nou ja, dat zal wel kloppen.
4: Ja.
5: Want hij heeft al mijn gegevens. Ja, dus daar moet je dus op letten. Dus dat is het gevaar. En ook het gevaar is ook, omdat je complete identiteit is gestolen, is dus ook het gevaar dat ze dus identiteitsfraude plegen. Weet je, dan kunnen ze een paspoort aanvragen, een rijbewijs aanvragen, leningen aanvragen, al dat gedoe. Dat kan dus ook. Dus ja, er zijn mensen die zijn een echte pineut. Hebben ineens een BKR-registratie en je denkt van, hé, ik betaal toch altijd alles, maar dan heeft iemand op jouw naam is er leningen aangegaan. Ja. Dat is ook irritant.
4: Maar dit is niet houdbaar toch, Ben? Ik bedoel, jij zegt, je hoort elke dag wel van hacks. We moeten toch wat anders gaan bedenken?
5: Ja, en vooral nu, weet je, omdat het zo steeds makkelijk wordt, AI, bla bla bla. Het is een overflow, iets anders bedenken. Is dus alleen, wat we kunnen bedenken, is dat je zelf verschrikkelijk goed oplet. En dat is een irritante samenleving, wil je niet? Want we willen vrij en open met elkaar communiceren. Maar nu moet ik, als er iemand met, weet je, als een politie of iemand, weet je, moet altijd denken, nou, ben jij echt, klopt dit wel, ik weet het niet. En voor je achterdochtige achterdochtige samenleving. Het is een vervelende samenleving.
4: Precies.
5: Maar ja, het zal wel moeten. Ja. Want ja, die hackers die hebben nu echt de overhand.
4: Wat hebben wij wel de echte Ben van den Burg aan de telefoon nu bijvoorbeeld?
5: Ja, dat weet jij niet. Nee, dat weet je niet. Nee. Dit is gewoon een voice clone. Dit is een voice clone. Ik heb al lang mezelf gekloond. Wat denk jij dan? Dat ik hetzelfde ga doen. Ik leg het tukken, man.
4: Maar goed, als ik jou zo hoor, we moeten hier dus gewoon aan gaan wennen ook. Dat dit nog veel vaker gaat voorkomen ook.
5: Ja, nee, we moeten ons eigen gedrag aan gaan passen. Ja. Dus dat is het belangrijkste. En als je bij een bedrijf werkt, weet je, je moet al die cursussen doen. Oh, ja. Waar je natuurlijk een bloedhekel aan hebt.
3: Cursus of niet, Ben?
5: Ja, die awareness cursus.
3: Ja. Zeg jij van als bedrijf moet je dat doen? Of zeg je van laat je werknemers alsjeblieft een tijd met iets anders bezig zijn?
5: Heel streng zijn. Je moet die cursus doen. Ik heb zelf ook een bloedhekel. Denk ik, ik weet het allemaal wel. En het maakt toch af en toe fout. Ik ook goed gaaf. Nee, maar dat moet echt. Want mensen, weet je, ik merk het dus zelf ook. Weet je, dan heb ik iets besteld en ik krijg weer zo'n vervelend sms'je van DHL. Nou, ik had een goeie. Ik had namelijk in Engeland iets besteld. DHL stuurde mij 3 keer een mail, want dat lag bij de douane stil. Dus ik denk, ja, dat is spam. Ja, ik denk, DHL is spam. Dat denk ik. Maar dat was dus geen spam. Waardoor je dus een week later je product kan krijgen. Want ik liet het gewoon lopen en zei mij maar spammen dat ik moest reageren. Nou, dit is een voorbeeld. Je vertrouwt niks meer en dan krijg je je product een week later.
4: Ben, dank dat je in ieder geval eventjes ons bij wilde praten over...
5: Ik kan er ook verder niks aan doen.
4: Nee, dat was ook niet de insteek van het gesprek. Ik had niet nu het gevoel van... Ben even, die lost het wel op. Het leuk je in ieder geval even gesproken te hebben, want ik word wel altijd heel vrolijk van je, dus dat is sowieso fijn. Maak er een mooie dag van, hè, vandaag.
5: Tot
4: dan.

0: Ja, die Indian Summer, die nazomer, die is wel een beetje voorbij nu. Dus ik dacht, nou, nu kan het nog. Even één zomersplaatje erbij. Omi, cheerleader op Radio 538. Vandaag een beetje een mistige ochtend. Einde ochtend ongeveer 19 graden op de teller als je mazzel hebt. In de middag misschien 20, 21. Maar de zon wordt steeds zeldzamer. Dus ik dacht, weet je, we pakken er nog eentje. Omi dus, cheerleader op 538. We werken toe naar de start van de 538 ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Die een tijdje terug een zoektocht zijn gestart. Namelijk de zoektocht naar het allerlelijkste kunstwerk van Nederland. En wat blijkt, er zijn heel veel lelijke kunstwerken in Nederland. Die worden massaal ingestuurd via de app van 538 en via 538.nl/kunstwerk. En het grappige is, Rick die refereerde daar gisteren in de show even aan. Het kunstwerk waardoor hij dit zeg maar allemaal in gang heeft gezet, het hele circus, dat is verwijderd. Dus je zou bijna denken dat er iemand is geweest die dit gehoord heeft en denkt van ja, maar boys, dit willen we ook niet, we halen dat ding weg. Maar goed, dat legt hij zo meteen even uit als je terugluistert naar het gesprek wat Team Ochtendshow gisteren had onderling over het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: En wij zijn nog steeds volle bak bezig met onze zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
2: Ja.
1: En dat moet je een beetje met een knipoog zien natuurlijk. Het is niet zo dat
2: we
1: het kort en klein komen slaan. Maar het is ook een beetje een geuzennaam. Omdat wij,
2: nou, het grappige was, ik was er namelijk opgekomen dat in het park waar ik woon, ja. Weet je, daar stond een kunstwerk. Al die kunstwerken, er was een soort, stonden er 4 of 5. Sinds gisteren allemaal weg.
0: Hey.
2: Serieus? Alles is weg.
3: Nee joh.
2: Ja, 100%.
1: Dus heeft er iemand van de gemeente geluisterd? Die dacht, we moeten...
3: Ja, of de reinigingsdienst is
2: weggespoeld. Nee, maar
3: weg met al jouw fietsen.
1: Ja, maar mensen flikkeren ook overal hun rotzooi neer. Maar het was voor de mensen die het even gemist hebben, het kunstwerk waardoor jij aansloeg op, moeten we niet eens op zoek naar...
2: Een... Het lelijkste kunstwerk.
1: Ja, wat was het?
2: Ja, het was een soort fiets in elkaar
1: getrapt.
2: Getrapt. En dat stond op een sokkel.
1: Ja.
2: Maar dat stond ook, en dat vind ik wel met kunstwerken, je moet wel iets bijzetten. Van joh, dit is kunstwerk. Het heet fiets op sokkel.
4: Gemaakt door.
2: Gemaakt door. En het kost dit.
1: Het kost dit ook.
2: Nee, ja, nee,
1: dat hoeft toch niet altijd de prijs te
2: krijgen. Nou, ik vind wel namelijk dat als het gemeenschapsgeld is, dan moet je wel verantwoorden wat iets heeft gekost.
1: Maar dan kun je wel achterkomen, toch, als je dat per se wil weten.
2: Nou ja, ik denk dat je dan zo'n WOP-verzoek of zo.
3: Een WO. Als je wil weten hoe duur het is,
2: ja
3: dan moet je de BO. Dat is wet openbare nog iets.
4: Ja. Binnenkort is het trouwens de kunst 10-daagse in Bergen, jongens. Dat is fantastisch.
1: Ja, is dat leuk?
4: Ja, is echt heel erg leuk. Ja, dat is dus 10 dagen.
1: Nou.
2: Wat ben je toch een leuk wijf eigenlijk.
4: En dan heb je allemaal loodsen en ateliers. En overal is kunst. En dan kan je zo'n hele route volgen. En ook bij mensen thuis. Ja, echt... Ja,
3: de moeite waard.
4: Ja.
3: De
4: ideeën,
1: okay. Nou ja. Het is ook niet zo dat we een hekel hebben aan kunst. Sterker nog, we houden van kunst.
3: Zeker niet.
1: Alleen
3: zeker.
1: Soms begrijpen we het niet helemaal.
5: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: Maar het is wel prettig dat wij niet de enige zijn die het niet begrijpen. Want Daphne, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hey, jij begreep het ook niet helemaal, hè, als het gaat om het kunstwerk dat jij deze kant op stuurde.
6: Nou, nee, niet echt.
1: Want even, jij komt uit Zoetermeer.
6: Ja, klopt.
1: En daar staat het kunstwerk in kwestie.
6: Ja, bij het busstation.
1: En waar hebben we het over,
2: Wat voor Daphne?
6: Ja, het heet de aardappelmannetjes.
1: Oh.
6: Het is, nou ja, mannetjes zijn het niet, want hij is denk ik opgeteld bijna 8 meter hoog.
1: Ja, ja.
6: Dus, nou ja, ik gok niet dat hij heel makkelijk morgen weg is. Maar hij heeft gezichtjes.
1: Ja.
6: Op zich ziet het er heel schattig uit. Maar als je op een bepaalde hoek kijkt, lijkt het wel alsof die, hoe zeg ik toch netjes.
2: Het lijkt alsof hij stijf heeft.
3: Een erectie.
2: Ja, nou, hij heeft een erectie.
1: Ja, het aardappelmannetje heeft ook een
2: flinke
1: een aardappelpielemans.
6: Ja, een mooie gouden piemel.
2: Een flinke pieper.
6: Oké.
1: Want het is, ik kan het misschien het beste omschrijven als een soort sneeuwpop. Alleen dan
6: grijs. Ja, iedereen in Zoetermeer heeft er andere namen voor. De sneeuwpop, inderdaad, de mannetjes. Maar de piemelneuzen, alles wat ik wel voorbij moet komen.
1: Maar vind je hem echt afzichtelijk? Of zeg je van, nou, als hij die directie niet had gehad, dan was het misschien net knapper kunstwerk? Of is het gewoon niet zo heel erg mooi?
6: Nee, ik vind gewoon, smaken verschillen, denk ik. Er zullen vast mensen die zijn niet prachtig vinden, maar ik vind het echt heel lelijk.
3: Maar weet je wat is? Dit kunstwerk heeft een tonnetje gekost.
2: Ja, zo, dat is een flinke.
3: Maar het bijzondere aan dit kunstwerk is, en dat maakt het ook dat het 100.000 euro waard is.
1: Ja.
3: Dat je denkt van en dan ga je er ook misschien met iets meer begrip naar kijken.
2: Ja, luister even, Daphne.
3: Daphne, jij kunsthater. Nee, want de 3 grote zwerfkeien waar dit aardappelmannetje uit opgebouwd is.
2: Ja.
3: Die komen uit Denemarken.
1: Ah!
3: En dat?
1: Ja! Maar dat had je er niet bij verteld, Daphne.
6: Nee, ja, sorry.
1: Hallo.
6: Ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan.
3: Dit zijn gewoon drie grote zwerfkeien uit Denemarken, maar
1: ja, die zijn helemaal hier naartoe gebracht.
4: Maar dat onderste mannetje heeft geen neus, of is dat dan net geen mannetje?
6: Dus ja, wellicht als je aan de andere kant nog kijkt, is het ook nog een mannetje.
0: Okay.
6: Maar ik heb via die kant eigenlijk nog nooit gekeken.
2: Maar het is eigenlijk ook voor die stenen ook wat treurig. Je staat bijvoorbeeld, je bent een zwerfkei.
0: Lekker in Denemarken.
2: Je ligt in Denemarken, je ligt lekker op je ruggetje. En waar eindig je? In Zoetermeer.
6: Ja, jammer hè.
2: Als zwerfkei. Met nog twee keien bovenop je.
1: Daphne, wij nomineren namens jou dan de aardappelmannetjes.
2: In Zoetermeer.
6: Dat lijkt me een goed idee.
1: Ik vind in ieder geval zeker een kans hebben. We zetten hem tussen de andere genomineerden. Dankjewel dat je met ons mee hebt gedacht.
6: Graag gedaan.
1: En een mooie dag nog tussen de groeten daar in Zoetermeer. En wil jij nou via de site eventjes bekijken welke kunstwerken genomineerd zijn? Volgens mij staan ze er inmiddels allemaal op, toch? Je kan op 538.nl/kunstwerk kun je even een overzichtje krijgen van alle kunstwerken die al zijn ingestuurd en genomineerd. En die dus kans maken op het lelijkste kunstwerk van Nederland, om die titel te pakken.
0: Nou, maar jij bent toch een beetje een ramptoerist diep van binnen, dus ga even lekker kijken. 538.nl/kunstwerk. Dit is Hansen. Mbap.

0: Jamaican. Bam, bam.
1: Bam, bam. Ik kan dit heel lang volhouden. Ga ik niet doen.
0: Nee, ik wil je even wijzen op het feit dat zometeen om 6 uur dus de ochtendshow begint. De 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En vast onderdeel van de 538 ochtendshow is de voicemail. Waar ja, toet bekend Nederland de moeite neemt om een voicemailbericht in te spreken. Het is maar net even afwachten of er iemand is en wanneer dan wel. Maar als het lampje knippert, dan kun je ervan uitgaan dat Team Ochtendshow de voicemail even afluistert. En gisterochtend knipperde het lampje. En de

0: Dus werd de voicemail even afgeluisterd.
1: Wij moeten denk ik onze voicemail even beluisteren. Want ik zie hier een lampje druk knippen.
2: Ja, nou ja, dan is het weer eens tijd dat daarnaar gekeken wordt. Die staat natuurlijk ook al gewoon maar in een kastje.
1: Nou, ik was een beetje bang dat...
3: Het kapot was?
1: Nou ja, dat de lijn was opgezegd. Want er is weinig ingesproken.
2: Het abonnement.
3: Nou, ik had ook nog een vast abonnement. En dat kostte maar een paar euro per maand. Maar toch heb ik
2: 070.
3: En dan nog een paar nummers erachter.
1: Ja, kijk, sommige mensen die hangen nog echt aan hun oude telefoonnummer ook.
2: Ik heb in mijn huis niet eens een aansluiting voor een vaste telefoon.
3: Zeker wel. Die is verplicht.
2: Wel, nee, man.
3: Jazeker wel.
2: Ja, bij jou en de bejaarde. Dat je kleinkinderen. Nee, maar is dat verplicht?
3: Ja.
2: Maar dat moet dan ergens voorbereid zijn tot in de meterkast.
3: Dat is het.
2: Ja. Ah, oké. Okay. Je hoeft niet 5 stekkertjes nog in de meter te hebben.
1: Nee, je kan vaak bij je internetabonnement kun je heel makkelijk een telefoon bijnemen.
3: Ja.
1: Dus dan heb je in sommige gevallen wel 088. Maar ja, moet je ermee. Maar er is dus ingesproken. Geen idee wie dat kan zijn.
2: Denk het vaak maar 1 of 2 iemand.
1: Ja, vriend van de show.
4: Dit is de voicemailbox van de 538 ochtendshow.
3: Oh.
4: Er is 1 nieuw bericht voor u.
3: Oh. Ja, goedemorgen jongens, hier is Gordon weer met goed nieuws. Nou, ik lig eindelijk op de deurmat en niet eens op de knieën. Heb je hem al gezien? De koffer van de mensheld. Ik, Gordon, Mr. Bescheidenheid op de voorpagina van de mensheld. En ach, wat zie ik er ongekend goed uit. Gespierd waar het gespierd moet zijn, dik op 1 plek. Nou, ik ben een complete Rick Romeinen kilo's kwijt, kan ik je vertellen. Maar goed, stel het je vetkleppen. Nou, ik heb de smaak helemaal te pakken. Nou, ik wil ook de koffer pakken van de Bobo, de Praxis folder, de wachthoren en HP de tijd. En er staat HP voor harde... Nou, overigens heb ik nog wel een scoop voor jullie. Ik ben namelijk ook in de race om de nieuwe Sinterklaas te worden. De functie-eisen waren onder andere de bezitter hebben een lange staf, een flinke zak en een paar heerlijke pieten. Ik denk, dat kan niet moeilijk zijn, daar heb ik ervaring mee. Nou jongens, nog een hele fijne dag. En oh, wat klopt daar, kinderen? Oh, wat klopt daar, kinderen? Oh, wat klopt daar zachtjes tegen me aan?
0: Gordon op zijn best, zullen we maar zeggen, op de voicemail van de ochtendshow. Straks om 6 uur begint hij weer. Nu eerst.

0: 538. Iets waar je wel indruk mee maakt is het eerste luisteraar t-shirt wat je kunt winnen als je de eerste luisteraar van de dag wordt. Kun je worden zometeen in de ochtendshow als je nu belt 0909-30538. 0909-30538. Veel plezier bij de 538 ochtendshow.
1: 538 nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen kanker. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek. Vooral huidkanker, maar ook darm, nier, baarmoederhals en leverkanker komen vaak voor. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk, maar onderzoekers wijzen onder meer op overgewicht, ongezonde voeding, alcoholgebruik, te veel zon en te weinig beweging. In Israël worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanslagen van 7 oktober, precies 3 jaar geleden. En ook in Nederland wordt daarbij stilgestaan. Zo is er een herdenking in het Vredespaleis in Den Haag. Maar gemeenten nemen ook extra maatregelen, want op verschillende plekken zijn vandaag Palestijnse demonstraties vanwege de Gaza-oorlog. Onder meer op de Dam in Amsterdam en bij verschillende grote treinstations. En Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd voor Argentinië zinderend afgesloten. Tegen Benin werd het 3-0. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en hij schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. Ja, en de emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. Gaan we naar het weer. Ja, in sommige delen van het land komt opnieuw dichte mist voor. Verder is er tot einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen. En het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo. Ja. Files dan. Waar staan ze, Rick?
4: 1 file op de A15, Ridderkerk-Oostvoorde bij havens 6200. De vertraging 20 minuten.
3: Nou, jullie daar zijn er vroeg bij. En wellicht jij ook. Wil jij de eerste luisteraar worden vandaag? Dan kan dat. Dan kun je eventjes aan iedereen laten weten dat je er vroeg bij was. Via 0909-30538. Dan open je de radioshow en ga je er vandoor met het eerste luisteraarshirt. Want dat is er voor de eerste luisteraar. Dus 0909-30538. Meld je even en pak het shirt.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee.

Ja, dat zijn flerken van kerels natuurlijk. Dat is niet het soort leuk wat ik leuk vind. Ik vind dat wel rare, onbeschofte, een beetje vieze mannen. En ja, jachtje baas. Dus, ja.

0: Oh, je zal zo'n stem hebben, hé. Ik zou de hele dag zingen, denk ik. Paul Garrick, dat doet hij trouwens ook, want dat is zijn beroep. Don't shed a tear! Om 5:05. Zo dan, goedemorgen. Woensdagmorgen is het vandaag.
1: Heerlijk.
2: Hey Jim.
0: Hey Rick. Hey Flo. Hey Niels. Nou,
2: Flo is met glittertjes.
0: Ben je glittertjes?
2: Ja.
3: Leuk. Nou, dat zie je goed.
0: Heb je een optreden zometeen?
3: Nee hoor, ik vind het gewoon een leuk jasje.
0: Interview.
3: Nou, ook niet.
0: Ook niet.
3: Helemaal niks.
0: Oh, gewoon... Het is wel echt een showbiz jasje.
3: Ja, ja. Dus zo dat, erg valt het niet op.
0: Misschien dat je
3: zo
0: meteen eventjes de trap af kan...
3: Oh ja, voor het gevoel.
1: Met die koffertjes.
3: Ja.
0: Het is wel een beetje zo'n jasje.
3: Ja,
0: ik ben
3: het best doen hoor.
1: Nou, we gaan volgende week vrijdag hebben we televisieopnames, toch?
0: De 16e, ja.
1: Is dat over deze vrijdag? Nee, volgende week
0: volgende
1: vrijdag.
0: Volgende week vrijdag, ja.
1: Doen we mee met de spelshow.
0: De Connection.
1: Wat is dat?
0: Ja, volgens mij moet je het verband tussen een aantal... Dus je krijgt een aantal vragen over een onderwerp. En dan moet je aan het eind van de rit, moet jij op basis van de antwoorden moet je bedenken van... Nou, ik heb nu maffia heb ik gehoord en ik heb Italië en ik heb...
1: Een paardenkop.
0: Ja, en dan is
1: het pizza.
0: Nou, of Napoli of zoiets. Dat is een beetje de...
1: Oké, dat is ook best ingewikkeld.
0: Ja, het is wel, nou, soms is het heel voor de hand liggend. Dan denk je nou dat je dat nou niet ziet.
1: Oh, ik heb moet zeggen, ik heb die spelshow nog nooit gezien.
0: Toevallig dat ik er laatst inviel. En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk best wel een grappig spelletje.
1: Maar dan spelen we uiteindelijk met z'n drieën.
0: Ja,
1: en
0: met
1: dan speel je tegen elkaar of met elkaar?
0: Nee, met elkaar. Je bent een team.
1: Oh, je bent wel een team?
0: Ja,
1: gelukkig. Ja, nou, dat kan ik beter. Maar mag ik jouw jasje lenen, Flo?
3: Ja hoor, als jij daar in past, dan mag dat wel.
1: Nou, inmiddels wel. Aan de achterkant een beetje...
0: We verleggen hem iets. Ja, maar dat komt goed. Nou, even wat nieuws voor deze 7e van oktober. De Tweede Kamer is enthousiast over het initiatief om burgers op te leiden bij rampen of crisis om de hulpdiensten bij te kunnen staan. Meerderheid steunde een motie van het CDA. Over 4 jaar moeten er 130.000 burgerreservisten zijn. Tweede Kamerlid Maas van Landschot die vertelde over de taken die je dan krijgt als burgerreservist.
4: Als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve. En daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
0: Het zijn dus mensen met een technisch beroep of mensen uit de zorg.
1: Wij zijn natuurlijk ook een beetje reservist. We hebben een cursus gedaan de Gilserijen.
2: Gilserijen, Volkel, toch?
0: Gilserijen.
1: Gilserijen.
2: Is dat niet één...
0: Nee, is niet... Nee,
1: jij moet nog even je topo...
2: Nou...
1: Als reservist, dat je daar de goede stand
0: bij de verkeerde basis gemeld. Hebben wij weer.
1: Reservist Romein. Die staat hier volledig...
0: Die is per ongeluk met de vijand mee gaan vechten. Ja, die had even... Nee, maar volgens mij is het idee hiervan dat je in principe met het leger niet heel veel van doen hebt. Maar je bent wel ondersteunend. Dus je bent bijvoorbeeld heel technisch en dan kun je iets...
1: Maar je bent eigenlijk een soort een beetje buurthulpje. Dat is toch een mevrouw Jans op nummer 13, die heeft een boiler die het niet doet.
0: Ja, maar wel georganiseerd. En dan en ook bijvoorbeeld heel veel mensen uit de zorg die dan op die heel snel in kunnen springen en in geval van nood als een reservist opgeroepen kunnen worden.
1: Dat is eigenlijk een beetje die Nextdoor app, toch?
0: Ja, nou, ja, heeft het wel
1: iets daar licht van?
0: Nee.
1: Oh, Nextdoor? Ja, Nextdoor. Ken je dat niet?
2: Nee,
1: van eigenlijk de soort de marktplaats uit je buurt?
2: Nee, ken ik niet.
1: Oh, dat is geweldig, man. Hoeveel katten er niet vermist zijn.
2: Oh,
1: en bakfietsen er niet gejat worden. En,
0: maar het is zeg maar een soort buurt-app, maar dan heel groot.
1: Nou ja, voor je wijk. Daar kan je, en laat me zeggen, Tim, jij hebt een tuinset waar je niet vanaf komt.
0: Ja,
1: je wil verkopen, kun je in die Nextdoor-app zetten. Joh, ik heb een Hartman tuinset. Wie heeft er interesse?
0: Oh,
1: weet je elkaar, of joh, ik ben gevallen en ik kan zelf geen boodschappen doen. Gaat er vandaag nog iemand naar de Albert Heijn?
2: Heb je nog stoeptegels over van het terras?
0: Ja, je kan ze gratis afkomen halen. Ja,
1: dat is toch een beetje, dan blijft het een beetje in de wijk.
0: Oh, wat goed. Maar wie bepaalt de grenzen dan van de wijk?
1: Dat moet ik even me erin verdiepen.
0: Nou, je hebt nou een buurtapp natuurlijk.
1: Ja, snap ik.
0: Waarbij je met elkaar afspreekt van nou, tot en met deze straat. En dan is het wel een beetje klaar.
1: Ja, voor mij is het op postcode, dacht ik.
0: Oh.
1: Het is wel leuk hoor, je kan er je de hele dag mee vermaken.
0: Nextdoor, ik zal hem eens even instellen. Maar dat is een app dus, zeg jij.
1: Dat is een appje. Ja.
0: We hebben Bart aan de telefoon uit Katwijk aan Zee. Goedemorgen Bart.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, hallo. Ook,
5: hallo.
0: Ben jij in bezit van de Nextdoor app?
5: Nee.
1: Jij komt uit Katwijk, dus even familie-app zit je dan. zit je in, toch?
5: Nee. We hebben een mega grote familie.
0: Maar is dit, ik bedoel, wij hebben een beetje dat beeld natuurlijk van Katwijk, dat iedereen elkaar kent. Maar is dat echt zo?
1: Inmiddels niet meer, toch?
5: Het is een beetje de oude generatie is wel een beetje ons kent ons.
0: Toch wel?
5: Ja, maar dat is een beetje met al die oude vissersdorpen. Dat is hetzelfde met Volendam, Urk.
0: Ja.
1: Maar
5: ja,
1: stel,
5: ik vind het wel wat hebben.
1: Stel dat ik als buitenstaander in Katwijk wil komen wonen. In Volendam heet je dan een jas. Ben je dat bij jullie ook? Of word je wat makkelijker opgenomen in de samenleving?
5: Nee, dat is tegenwoordig wel een heel stuk makkelijker.
0: Maar in een heel stuk makkelijker, met andere woorden, je moet nog wel je best doen.
5: Je moet gewoon een beetje, ja, weet je, als je ergens naartoe gaat verhuizen, moet je altijd een klein beetje aanpassen.
1: Ja, juist, eens.
0: Dat is ook zo natuurlijk.
1: Weet je wat ik fantastisch vind in Katwijk? Dat jullie gewoon een parkeergarage onder het strand hebben.
0: Dat is een geweldig uitzicht.
5: Ja, dat is wel echt, ik vind het persoonlijk wel heel mooi geworden.
1: Ja, is echt geweldig.
0: Maar er is eigenlijk altijd plek ook, tenminste ik heb zelden dat je
2: in
0: ook
2: Katwijk,
0: op een warme dag dat je te horen krijgt, hij zit vol.
5: Wij hebben zomer, wij noemen het altijd de Duitse invasie.
0: Oh, ja. Maar die hebben we ook nog meegemaakt. Ja, die kennen we, daar zijn we bekend mee.
5: Met vakantie, met Pasen, dan staat het echt wel vol. En dan is het voornamelijk wel Duitsers wat er allemaal staat. Okay. Dus dan kun je echt wel zoeken.
0: Ja. Nou, leuk. Maar ik denk dat het heel leuk wonen is in Katwijk verder.
5: Ja, we hebben niks te klagen. Een mooie plek om te wonen. We kennen altijd naar het strand, we kennen bossen in, duinen in.
1: Nou, het is echt een mooie plek hier.
0: Ja. Hey, wat ga je doen vandaag, Bart?
5: Ik ga naar Boksel. Ja. Beetje Brabant, Limburg, een beetje lossen, een beetje laaien daar.
0: Je bent vrachtwagenchauffeur?
5: Ja.
0: Mooi, we hebben een hoop luisteraars die vrachtwagenchauffeurs.
1: Ja joh, hartstikke gezellig.
0: En altijd gezellige luisteraars. En er is er één vandaag die zich de eerste luisteraar mag noemen. Hij heet Bart en komt uit Katwijk als
6: één. De eerste luisteraar.
0: Gefeliciteerd. We gaan jou het shirt opsturen, Bart.
5: Super, dankjewel hè.
0: Kan iedereen uit Katwijk zien dat jij de eerste was?
5: Ja, u.
0: Dus loop een beetje reclame ermee.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: Mooi.

0: Met een stukje K-pop erin van BTS, want die kwamen uit Korea. My Universe hier in de 538 Show om 19 minuten over 6. Woensdag vandaag, het is voor tv-makers in het Hilversumse toch een beetje spannende dag. Want de slechtste tv-programma's van Nederland die worden vandaag bekendgemaakt.
1: Zijn dat een beetje de Razzies van Nederland?
0: Ja. Je hebt morgen worden de ereprijzen worden uitgereikt. De televisiering onder andere. En een aantal prijzen voor presentatoren en talenten. Maar vandaag, een dag voor die televisiering, hebben we het over de tv-knollen.
2: Worden dan ook bijvoorbeeld de slechtste presentatoren gekozen?
0: Dat dacht ik wel.
2: Of alleen maar programma's?
1: Ik dacht programma's alleen.
0: Nee, ik dacht ook presentatoren.
1: Alles tegenwoordig?
0: Volgens mij is Gijs Groenteman won vorig jaar nog tv-knol voor slechtste presentator, dacht ik.
1: Oh. Is toch niet leuk, hè?
0: Nee, is niet leuk.
3: Nee, is toch een belediging.
0: Ja.
2: Nee. Maar door wie wordt er gekozen?
0: Door jouw grote vriend, jouw spindokter, die kiest.
1: Victor Vlam. Oké, maar het is geen publiekspijs. Hij doet dat in zijn eentje op zijn zolderkamer.
0: Het leuke is...
1: Dan worden er namelijk wat rekeningetjes vereffend.
0: Ja, we hebben hem verderop bij ons in de show, Victor.
1: Oké.
0: Want hij zei van, ik wil een beetje groot podium voor de prijs. Dus ik wil het graag bij jullie bekendmaken.
2: Prima.
0: Dus je hoort later vanochtend wie...
1: Grappig is dat Victor Vlam is echt zo'n type wat eigenlijk ook al bij Gordon was. Je vindt het fantastisch of je vindt het helemaal niks.
2: Ja.
1: En daar zit niks tussenin.
2: Ik denk dat het bij Gordon nog wat extremer was.
1: Met de haat?
2: Ja.
0: Ja, omdat je die misschien ook vaak op tv zag.
1: Ik denk niet in de Geer en Goor tijd. Ik denk dat toch echt wel een... ik kijk nog steeds met heel veel plezier op TikTok... hebben ze al die Geer en Goor. Zo vaak ik al gezien heb hoe die tel af was... in dat dubbelblad geflikkerd is. Ja. Daar kan ik nog steeds zo hard om lachen.
2: Ja.
1: Ja, dan, iedere keer, je weet wat er gaat gebeuren. Zij zit op die camping in die voortuin... en dan zegt Gerard Joling volgens mij tegen Gordon... van joh, Corrie, ga jij nog even de afwas doen? En Gordon heeft er natuurlijk geen zin in.
2: Nee.
1: En dan staat er zo'n hot tuppie staat er bij die camper of zo. En Gordon pakt dat teltje met afwas op en die loopt naar die... Je ziet het gewoon ook aankomen.
2: Ja.
1: Die loopt naar die hot tub, die flikkert die hele tel met afwas erin. En die gaat weer zitten en die gaat zijn rosé verder op drinken.
2: En daarna hoor je Gerard Joling...
1: alleen maar met die hele hoge piepen.
0: Die bijna... Die schorre hezen.
1: Ja,
0: een hele fijne lach is dat.
1: Mooi toch?
0: Maar laten we nog eens... Victor, die dat even bekend. Maar we hebben de TV-blunder, beste of slechtste presentator in dit geval... en TV-programma worden bekendgemaakt.
1: Heb je zo 1, 2, 3 een programma waarvan je denkt... oh ja, dat zou ik wel nomineren daarvoor?
0: Oei.
1: Echt een slecht programma?
0: Ja, echt slechte programma's. Over het algemeen zap ik daar weer voorbij.
1: Ja, dat is ook zo. Daar blijf je natuurlijk niet in hangen. Flo is wel een tv-kijker.
3: Ja, moet ik even heel goed nadenken.
1: Ja.
3: Ik denk dat ik er zo wel op kom, maar nu niet zo hoofd.
2: Denk erover na.
1: We hebben een soort schaduwverkiezing.
3: Ja.
0: Oh ja, dat is leuk. Kijken of we enig idee hebben wie het zou kunnen zijn. Maar laten we vanochtend dus bij ons hier in deze radioshow de verkiezing daarvan. We hebben ook wel even contact met, dat is wel grappig, met Argentinië. Want er is vannacht, zonder dat je het door hebt misschien... maar de grootste voetballer sowieso van de afgelopen 30, 35 jaar... die heeft afscheid genomen van het elftal van Argentinië. Ja,
2: Messi.
0: Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor het nationale team. En dat was echt in Argentinië. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Maar bijna een dag van nationale rouw, joh. Wat daar allemaal gebeurd is.
3: Zo!
0: Hij kwam huilend aan in de bus. Hij scoorde overigens nog wel tijdens zijn laatste wedstrijd. Wat dan wel mooi is, uit een penalty. Maar hoe het daar wordt ervaren in Buenos Aires... dat gaan wij later even horen van Peter Schouten. Die is correspondent daar. Maar dat hele land heeft echt volledig op zijn kop gestaan. Ja. En zometeen ook nog eens een keer kans op 15.000 euro. Want we gaan gewoon stemmingjacht spelen. Ook vanochtend weer een nieuwe dag, een nieuwe ronde. En koffer 6 staat opengeklapt met dat bedrag van...

0: plaatje hoor, van Sven Selier, Somebody New, hier in Ochtendshow. En daarmee is het 6:55 geworden. En dan weet je, daar zitten we dicht tegen het nieuws van 6:30 aan. Wat zit erin, Flo?
1: Ja, hoe weet je nou als man of je later kaal wordt en hoe kaal je wordt? Ga ik zo vertellen.
0: Hey, interessant. En je maakt kans op een badjas zo dadelijk hier. We spelen lekker naar de wekker, zometeen. Jouw kans op de groene of de paarse.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
9: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
8: Ja.
9: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
15: doei doei!
17: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
20: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja,
24: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Hey, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna flink wat zon. Later vanuit het zuidwesten meer bewolking. Kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden vandaag. En hoe het momenteel op de weg is, dat weet Rick.
26: Ja, er staan op dit moment 16 files. Dit zijn de knelpunten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp 17 minuten. A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Oostvoorne 47 minuten. N15, Rotterdam, Maasvlakte, Oostvoorne bij de afrit Oostvoorne 17. N57, Ouddorp, Rotterdam bij de Brielsebrug 23 minuten. En ook grote problemen op de N218, Spijkenisse, Europoort bij Europoort. De vertraging 41 minuten.
25: Zo, dat is leuk. 2:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Hoogveen is helemaal klaar met een groep jongeren die rotzooi trappen. Ze zorgen al dagen voor onrust en vernielingen in het centrum. Er wordt met vuurwerk gegooid naar mensen die er winkelen en eieren tegen de gevels van winkels. Gemeente en de politie die hebben extra maatregelen genomen. Krista Pike dan, de Amerikaanse gevangene die de doodstraf heeft overleefd, is bij bewustzijn. Volgens haar advocaten is ze aanspreekbaar en krijgt ze nog altijd intensieve medische zorg. Ja, ze kreeg vorige week 2 dodelijke injecties toegediend, maar dat ging helemaal mis. Pike bleef in leven en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Ja, en je zei het al, Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd voor Argentinië zinderend afgesloten. 3-0 tegen Benin. In de 71ste minuut schoot hij nog even een penalty raak en het was 1 grote emotie daar in Buenos Aires. Ja, hij zat al huilend in de bus, zoals je net al zei.
25: Ja, heftig toch?
27: En toen moest hij nog.
28: Maar die penalty, ik heb het niet gezien hoor. Was dat een penalty zo van, joh, hij gaat niet scoren, we moeten hem nog iets geven? Of was het een...
25: 2 assists had hij volgens mij ook in de
28: wedstrijd. Ja, 2 assists.
26: Nee, maar die penalty, oh, dat was redelijk.
25: Hij had hem in de kruising geramd,
26: ja, ja. Nee, maar was hij terecht of was het gewoon...
28: Was het een ere-penalty?
25: Oh, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gezien.
28: Ah,
25: ik zag hem alleen het doelpunt maken. Toen dacht ik, ja, zo kan je wel een penalty inschieten.
28: Ja, ja.
27: Eerst even een waarschuwing. Heel veel mensen die een herfstwandeling maken, die slaan alarm om de groene knolamaniet. Dat is dus een zeer giftige wilde paddenstoel. Oh. Dat meldt het AD. En in 1,5 week tijd zijn al 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er is al 1 iemand overleden. Kans dat je overlijdt
28: in Nederland?
27: Als je het gegeten hebt. Ja, als je er een gegeten hebt, is 20 tot 30%. Dus ja, ik weet niet of jullie van paddenstoelen houden.
28: Nou, ja, niet uit het bos. In zo'n blauw bakkie van de Albert Heijn.
27: Ja,
28: maar ik ga niet zelf op dinsdagmiddag met mijn mandje en een theedoek paddenstoelen plukken.
25: Het is veel te gevaarlijk.
28: Ja. Ja, joh.
27: Maar ik zal toch even waarschuwen, want heel veel mensen doen dat dus wel. Die gaan zo'n boswandeling maken. Ja. En hij lijkt namelijk op zo'n eetbare. Dus die denken, nou, dat is mooi voor de champignonsoep. Als je ervan eet, en dan word je eerst misselijk, buikpijn, diarree, braken. Oh. En dan lijkt het weer over te gaan. En dan komt het na 2 dagen weer terug. Maar dan is het dus weer veel te laat voor zo'n tegengif. Dus het is best wel verraderlijk eigenlijk.
25: Je hebt eigenlijk niet door dat je jezelf vergiftigd hebt.
27: Nee.
28: Hij vreet je lever aan.
27: Ja, oh.
28: Dus het duurt even voordat het dan uiteindelijk natuurlijk de symptomen zichtbaar zijn. En dan vaak ben je al te laat op zo'n moment.
27: Ja, en daarna dan word je gelijk geopereerd. En dan zit je de rest van je leven aan de poeders en de pillen.
28: Maar moeten we eigenlijk niet gewoon zeggen, jongens, ja, je moet gewoon paddenstoelen plukken in het bos.
25: Ja.
28: Kijk, aan bosbest zou ik nog denken. Nee. Nou.
25: Volgens mij mag het officieel toch ook niet?
28: Nee. Ik heb geen idee. Ik ben geen, ik ben geen paddenstoelen...
25: Kijk, het is, we doen er niet zo heel moeilijk over. Maar volgens mij dacht ik, officieel moet je alles wat in het bos ligt... moet je daar laten.
28: Oh.
27: Nou ja, goed. Dan kaalheid. Een dermatoloog die heeft zich gebogen over de vraag... hoe weet je of je later kaal wordt? Als man vooral, hè? Dat is wel interessant. Nou ja, sowieso word je wat kaler als man. Bij mannen van 50 jaar heeft 50% al dunner haar... Bij mannen van 60 jaar zit het op 60% en mannen van 70 op 70%. Dus ga er maar vanuit dat je dunner haar krijgt. Maar wil je nou weten of je kaal echt wordt, kijk dan naar de vader van je moeder. Niet naar je eigen vader, want vaker erf je dus de aanleg voor kaalheid via die lijn.
25: Ja.
27: Je erft dan een soort chromosoom van je moeder. En die erft dat dan weer van haar vader. Okay. Dus kijk of hij kaal is.
25: Ja.
27: De vader van je moeder.
25: De vader van je moeder, ja.
27: En
25: je opa
27: dan,
25: dus eigenlijk.
27: Ga je ook zo. Maar dus niet van je.
28: Of de buurman. Ik ben natuurlijk licht kalend. Misschien licht niet eens meer, maar kalend. En mijn opa was inderdaad de vader van mijn moeder. Dat was echt een biljartbal.
25: Oh. Oh.
28: Dus als dat bij Voorland is. Want mijn vader die heeft echt een mega veel bos nog. Ja, dat is gewoon niks aan de hand. En geen haar valt daarvan uit. Het wordt grijs, maar verder niet. Maar mijn andere.
27: Dus het klopt in jouw geval dan?
28: In dit geval.
27: Maar sommigen zeggen dat het een mythe is.
25: Ja,
27: hoor.
25: Want dus ik bedoel, ik word ook kaal. En de opa van mijn. Of de vader van mijn moeder, die had hartstikke veel haar.
28: Serieus?
25: Ja. Dus daar klopt helemaal niks van.
28: Dus dan wil je echt opa. Is het wel je echte opa?
27: Daar kan je ook nog aan gaan twijfelen.
28: Ja, hoe het, hè? Genetisch. Ja,
25: in het geval van de vader van mijn moeder maak ik me daar niet zo heel veel zorgen. Ja, zo bedoel je. Ja, dat daar al ergens iets fout is gegaan. Ja, heel lang geleden. Ja. Nee, maar ik dacht dat dit soort theorieën wel door de wetenschap een beetje weerlegd waren. Al zo.
27: Ja, ik zou toch nog even je moeder aan de tand voelen. Wat,
25: dat nog.
28: Maar weet je bijvoorbeeld jouw partner, Florentie, die is ook helemaal kaal.
2: Ja.
28: Weet die hoe het.
27: Oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit gevraagd. Of dat van de
28: vader
27: van
28: opa.
27: Ik vind het zelf helemaal niet erg. Ik vind kale mannen juist wel aantrekkelijk. Maar dan moet het dus wel helemaal kaal
28: zijn. Nou, dat is het. Op een gegeven moment kom je op zo'n.
27: Niet dat flasje.
28: Je komt op zo'n splitsing van wat doe je ermee?
2: Ja.
27: Ja, wat doe je ermee?
28: Scheer het dan maar helemaal. Want is Emiel echt. Moet hij zich wel scheren?
27: Jij moet zich wel, want anders heeft hij hier van die.
28: Achterop die krans.
27: Heel veel krans. Dat ziet er niet uit. Nee, dat moet je echt niet doen.
28: Je houdt dat wel bij. Okay.
27: Maar ja, je moet wel een kop hebben voor een kaal hoofd. Hè?
28: Ja, dat is waar. Dat is waar.
2: Umberto Tan vind ik echt een knappe, kale vent.
25: Ja, maar Umberto is ook niet helemaal kaal, hè?
28: Nee, want er zijn ook foto's, jongen. Heeft zo'n afro, mag je dat nog zeggen?
2: Ja,
28: is dat
2: natuurlijk.
28: Zo'n bos,
25: grote boshaar.
28: Grote bos krullen, laten we het dan veilig even noemen. Maar dat is echt, als je ziet wat hij had.
2: Hij wordt niet normaal.
28: Dat is echt gigantisch, joh.
27: Lullig is dat, hè?
28: Umberto staat het echt goed.
2: Ja. Heel goed, ja.
25: Maar Umberto met haar zag er ook wel leuk uit, hoor. Dat kon hij ook wel hebben. Ja, maar volgens mij heeft Umberto ook zo'n krans als hij het niet. Dus die heeft op een gegeven moment bedacht van.
28: Ja, dat is je eeuwige haar, toch?
25: Ja, eeuwige krans.
28: Eeuwige krans.
25: Ja.
27: Nou, dan het Britse magazine DJ Mag. Die heeft net als vorig jaar de Franse DJ David Guetta uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Ja, ook de tweede plaats is opnieuw Martin Garrix. Hij eindigde als 7e trouwens.
28: Ja, staat hij voorbij ook al een paar jaar.
27: Maar goed, het is eigenlijk niet meer verrassend. Het is al de 6e keer dat Guetta. Ja,
28: dit was gewoon 10 jaar geleden een hele toonaangevende. Werd er echt nog door de DJ zelf opgeroepen. Ja, nu is het een online polletje. En
25: Maar is de dance sowieso niet een klein beetje
2: volledig
25: minder prominent dan dat het was?
28: Niet meer zoals het was. Nee. Vooral de stromingen zijn wel nog hardcore, hardstyle, techno. Laten we zeggen, die hebben echt van die dedicated fangroepen. Maar de EDM, een beetje de mainstream, dat is wel. David Guetta is ook weer popmuziek geworden, toch?
25: Zeker. Hij heeft echt een paar goede liedjes gemaakt. Ja. Flo, dankjewel even voor dit moment. Nathalie die vroeg nog toe aan jouw verhaal over de paddenstoelen. In principe zijn alle paddenstoelen eetbaar, alleen sommige maar één keer.
28: Top.
25: Ja, gelijk. Is inderdaad wat het is, dit is DJ Goya, in dit geval samen met Jason Derulo en Melody. Want we hadden natuurlijk in gisteren hadden we de versie zonder Jason Derulo. Dus nu is hij er weer even bij op Michiko. She got

0: Sequoia, Jason Derulo en Melody en me, Chico, in de ochtendshow. En dan is het tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, laten wij eens eventjes te raden gaan bij onze luisteraars wat we straks moeten draaien. Met andere woorden, jij mag even bepalen welke plaat zo meteen te horen is. Is dat de eerste optie? Een verjaardag die wij kunnen vieren van, een man op leeftijd in dit geval. Gavin Cuddy is namelijk jarig. Hij is 81 geworden.
2: Is hij van de Cream?
0: Ja, dat is hij.
3: Oh, wat grappig.
4: Van TCC dan ook.
0: Hij is van TCC, zeker. Ja, en later dus van Cuddy en Cream. Zij stapte eruit en ze hebben ook een muziekinstrument hebben zij ontwikkeld met z'n tweeën. Dat is een heel vaag apparaat.
2: Een gitaar.
0: Nee, ja. Ja.
3: Dat is de met een paar snaren.
0: Nee, echt een heel vaag apparaat. Ik zal zo eens even geluidsmomenten van zoeken. Die hebben zij ontdekt. Maar in het geval van de plaat die wij draaien... was hij nog gewoon onderdeel van de band die zich TCC noemde... en een grote hit scoorde met dit liedje.

0: I love it. En later is het I don't like reggae, volgens mij. Zit er ook nog in.
1: Oh, ja, oké. Ja. Hij houdt dus van cricket.
0: Nee, hij houdt niet van cricket. Hij is er dol op.
2: Ja, het is groter dan de leuk vinden.
0: Ja, dat is wat hij zingt. Optie 1 vandaag. Dreadlock Holiday van 10cc. Wil je die straks helemaal horen? Even naar 1 deze kant op sturen. En dan is die zomerse plaat nog even op de radio te horen. Wel lekker op deze laatste echt nazomerdag. Simon Cowell, die mag ook kaarsjes uitblazen op de taart. Er staan er maar liefst 67. De ontdekker van onder andere One Direction.

zien. Nou, wat moeten we zo meteen eens gaan draaien? Laat het maar weten. Jij mag meedenken via de app van 538. Graag zelfs als je dat doet. We zijn zelfs zo blij met jouw meedenken dat je de kans maakt op een badjas. Via de app dus even laten weten of het een 1 moet worden. Dat is dan een stem op 10cc. Of ga je voor One Direction vanochtend? Dat

0: ons in Lekker naar de Wekker. Een liedje van 10cc, dat heeft alles te maken met de verjaardag van Kevin Godley. Die is 81 geworden vandaag. Later ook van Godley & Cream, dat is hij. En Simon Cowell, die blaast 67 kaarsjes uit. En hij was natuurlijk onder andere de ontdekker van de boyband One Direction.
1: Ja.
0: Dat heeft Simon geen windeieren gelegd. Heeft hij een hoop centjes mee verdiend. Jeroen uit Rome, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo en welkom op de radio.
2: Ja, superleuk.
0: Ja. Tenminste, dat kan leuk zijn. Dat hangt er vanaf wat je ervan maakt zometeen. Welke plaat je uitkiest, maar daar komen we zo meteen op. Want eerst eens over jouw werk, Jeroen. Ik zie, jij zit bij de recherche.
3: Oh jee.
2: Zo. Ja, dat klopt.
0: Dat is altijd wel...
1: Spannende zaken.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn... wij doen veel jeugdzaken. Ah. En dat is... helaas is het veel dat er veel jeugdigen bij ons langskomen.
0: Ja.
2: Maar daar doen wij onderzoek naar. En dat is ook wel hartstikke leuk en speciaal werk. Omdat je wel met jeugdigen werkt. En dan hoop je nog dat je ze een beetje mee kan geven. Dat je ze natuurlijk een volgende keer niet meer ziet.
1: Ja. Maar zijn dat dan de winkeldiefies? Degene die te hard hebben gereden op een fatbike?
0: Of de dealertjes?
2: Nee. Wij doen wel de wat serieuze overvallen, straatroven. Zo. Dus eigenlijk alles wat met jeugdigen en geweld te maken hebben. Ja.
3: Wat is de jongste straatrover die je hebt aangehouden? Of?
2: Ik denk echt al 14 of zo.
0: Zo,
2: ja.
0: Wat is er nou zo bij jullie werk? Dat vraag ik me altijd af. Als ik op tv zie ik wel eens die series voorbij komen. Dan denk ik, die rechercheurs die zijn de hele dag zijn die op pad. Die alleen maar op locatie de sporen op zoeken. Bij mensen op visite om gesprekjes te houden. Of is het gewoon heel veel kantoorwerk ook?
2: Ik vind het vooral veel kantoorwerk. Naar buiten, dat hoort er gelukkig nog wel bij.
0: Ja.
2: Dus ook contact met aangevers, met getuigen. En ook nog op zoek naar camerabeelden en bewijs.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het wel nog steeds dynamisch leuk werk. En maar, dat het niet alleen maar binnen is.
0: Maar het is te weinig naar buiten, als ik jou zo hoor.
2: Ja, voor een regisseur. Maar dat weet je van tevoren dat wel minder buiten is dan binnen.
0: Oké. Hey, en wij hadden vandaag liedjes klaarstaan voor je van 10cc. Dat was de eerste optie. Die kunnen we zo meteen gaan draaien. En we kunnen One Direction, die kunnen we ook zo meteen tot winnaar uitroepen. Het is een beetje aan jou. Wat is de leukste van deze twee?
2: Ja, ik vond hem eenmaal wel relaxed. En ik dacht, ik doe eens een keer mee. En ik stem op degene misschien waar de meeste mensen ook op zouden stemmen. Want ik heb al een paar keer meegedaan dat ik dacht, ik stem eens een keer... Ja, wat ik zelf zeg maar leuk vind of zo.
0: Ja,
2: dat werd hem dan niet. Dus ik dacht dit zal wel een nummertje zijn waar de meeste mensen op stemmen.
0: Ah, een strategische stem dus eigenlijk.
3: Van politieman.
0: Ja. Dit is gewoon gedegen onderzoek is hier aan vooraf gegaan. Jeroen, dan gaan wij 10cc draaien. Jij hebt daarmee wel de badjas te pakken. Wil je een groene of een paarse?
2: Oh, daar zijn jullie weer.
0: Oh, ik vroeg of je een groene of een paarse badjas wilde hebben.
2: Ja, ik wil graag een paarse.
0: Oké. Dat komt helemaal dik in orde. Die gaan wij die kant op sturen. Hey, maak er een mooie dag van vandaag. Werk ze.
2: En
0: pak ze.
3: Pak ze. Ja, natuurlijk.
0: Dat is een goede oproep aan een rechercheur. De winnaar vandaag met de meeste stemmen is 10cc geworden.

0: nog deel van uitmaakte van die formatie. En Kevin Godley die viert vandaag zijn 81ste verjaardag. Dus dat was even de aanleiding om deze plaat te draaien. Ze stapt op een gegeven moment met z'n tweeën, die Godley en Cream, uit die band.
1: Ja, dat zei je.
0: Om een muziekinstrument gingen zij onder andere.
1: Maar was het een snareninstrument?
0: Ja, het was een snareinstrument. Het was, dacht ik, een combinatie tussen een toetsinstrument en een snareinstrument. En dat heette de Gizmotron. Ik geloof dat je daar aan moest draaien of zo.
1: Ja, de piano is uiteindelijk ook een soort snareinstrument.
0: In die end wel natuurlijk, ja. Maar dit is...
1: Gizmotron?
0: De Gizmotron.
1: Klinkt echt van... Oh, dus vanavond kermis in het dorp. Gaan we nog in de Gizmotron?
2: Ja, maar eerst in de pony.
1: En dan gaan we in de Gizmotron.
0: Maar het is helemaal mislukt dat...
2: gaan we weer een keer een rondje Gizmotron?
1: maar hoe klinkt de Gizmotron?
0: Dit is hem.
1: Maar het is toetsen.
0: Het is een snaren waar je aan draait, geloof ik, uiteindelijk.
1: Het klinkt een beetje uiteindelijk
0: als
1: een elektrische gitaar.
0: Ja, ergens wel. Ja, maar hij werkte, dacht ik, anders. En ze hebben er... in eerste instantie was er een versie 1. En ze hebben later nog weer de versie 2
2: gedaan. Ja.
0: Maar het is uiteindelijk helemaal niet gelukt met die Gizmotron. Nee. Het is, geloof ik, iets dat je op je gitaar monteert. En dan kun je op je gitaar een soort piano spelen.
1: Oh, okay.
0: Zo moet je het is een ingewikkeld dingetje. Maar goed. Zij dachten, we gaan hier miljonair mee worden.
1: Het is een soort typemachine die je op je gitaar zet.
0: Nou, dat is wel een goede omschrijving.
2: Je kan ook een brief mee schrijven. Dat is het mooie van de Gizmotron.
0: Straks vervolg van de ochtendshow. We gaan het even hebben over het afscheid van Lionel Messi. We spelen Stemmenjacht en meer.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Deze week in de bonus, alle

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Come on, die, die, die, die.
17: bij Florentien van der Meulen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, waarschuwt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Volgens de organisatie dreigen anders meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Tekort komt vooral doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen. Dat zegt verzuimspecialist Acturen in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. En Lionel Messi heeft zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. Ja, de 39-jarige aanvaller kwam tot 208 wedstrijden en sluit daarmee een internationale carrière af die onder meer werd bekroond met een wereldtitel en meerdere grote prijzen. En Argentinië won met 3-0 van Benin. Gaan we naar het weer. In sommige delen van het land komt opnieuw dichte mist voor. Verder is er tot einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen. En het wordt 20 tot 25 graden zelfs. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Zo dan, dat klinkt als een heerlijke dag. De file is Rick, waar staan ze?
20: Begin op de A12 Den Haag, Lunette bij Oude Rijn. 24 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Oostvoorne. Ongeval met een vrachtwagen en 55 minuten. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Brielen, 24. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 43 minuten. A27, Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 23. En de laatste is de A58, Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. De vertraging 25 minuten.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
25: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
26: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: 538. De 538 Stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan. Luister mee. Denk mee. Doe mee.
1: Begin de dag met een lach. De 538 Ochtendshow.

0: Shanna Spyro. Mooi, hè? Great Expectations.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Nou, uit de tenen komt het iedere keer. 9 over 7, goedemorgen. En welkom bij de Ochtendshow voor woensdag 7 oktober. Nieuws vanochtend. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web.
3: Oeh.
0: Een website die biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en social media profielen waarmee vrouwen kunnen worden lastiggevallen en worden afgeperst.
4: Dat kan een enorm gevoel van onveiligheid geven, omdat je niet precies weet wat er met die gegevens gebeurt. Je kan ermee afgeperst worden, maar het kan ook zijn dat er iemand voor je deur staat of dat je in één keer allemaal berichten ontvangt van mensen die je niet eens kent.
0: Ja, aldus Bette Keuning. Zij is van de hulporganisatie Of Limits, die vrouwen bijstaat wie dit is overkomen. Maar het gaat nu al om 200 Nederlandse vrouwen. En dat worden er dus steeds meer.
3: Hard aanpakken.
0: Ja, maar het is dus heel ingewikkeld om te achterhalen van wie die website is. PSV verwacht de komende maanden meer duidelijkheid over de plannen om het Philipsstadion uit te breiden. De Eindhovenaren die willen naar zo'n 54.000 zitplaatsen, maar daarvoor is wel zo'n 400 miljoen euro aan financiering nodig.
5: Als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik. En ja, daar hebben we wel slapeloze nachten van natuurlijk. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken of het allemaal realiseerbaar wordt. En ik denk dat een beetje rond het eind van het jaar, kalenderjaar, dan zullen we daar de echte knopen in moeten doorhakken.
0: Ja, dus de directeur
6: winst gemaakt, toch?
0: 7 miljoen netto.
6: Nou, dan zijn ze er bijna.
0: Ja, ze moeten maar naar de 400 miljoen. Ja. Dus het is nog maar een heel klein stukje.
6: Het is een kleine, small step voor Giant Voetbalclub.
0: Volgens mij was het vermogen van de club nu nog nooit zo groot geweest.
6: Nee, precies.
0: Dus,
6: dit gaat er gewoon komen.
0: Ja, natuurlijk. Dat is al lang beklonken.
6: Ja, joh.
0: Er gaat natuurlijk niemand in Eindhoven daar in de gemeenteraad zeggen.
6: Maar er moet nog een stemronde ergens plaatsvinden.
0: En Gordon, die was gisteravond de gast bij Rensen. Jair Ferwerda, die had daarom voor de gelegenheid aan Mark Rutte gevraagd wat hij vindt van de complete transformatie van Gordon.
7: En ik begrijp dat hij in de studio zit.
8: Zeker, ja.
7: Gordon, waanzinnig knap werk, hoor.
8: Heel goed. Ja, vindt u knap dit?
7: Ja, vind ik echt knap gedaan. En volgens mij heb je ook de positieve gezondheidseffecten van, las ik vandaag, op de Telegraaf.
8: Suikerziekte, geloof ik.
7: Suikerziekte minder, dus waanzinnig.
8: Zou dit iets voor u zijn om op die mensenhelft te staan? Want
7: ik denk dat ik dat niet moet doen.
8: Nee.
7: En dan ga je ook andere mensen mee intimideren.
0: Nee, maar ja.

0: 538 in de ochtendshow voor de woensdag. Het is 16 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, waar hebben mensen het vandaag over?
0: Ja, waar hebben mensen het vandaag over? Dat kan van alles zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat in grote delen van de wereld toch wel even wordt gesproken bij de koffieautomaat over de laatste wedstrijd van Lionel Messi in het shirt van Argentinië.
2: Vond jij een sympathieke voetballer?
0: Ja, ik
2: vond het echt een kwal van vent.
0: Ik geloof wel.
3: Ik vond het niet in de Barcelona-tijd. Dat was.
2: Nee, het was hier, maar ik vond de laatste keer met de Nederlandse elftal.
0: Dat was echt vervelend,
2: ja. Vervelende kwal.
0: In Buenos Aires trok hij voor de 208ste keer het Argentijnse shirt aan voor een emotioneel afscheid van de ploeg. Waarmee hij eigenlijk alles won dat te winnen viel. Met als hoogtepunt het WK in Qatar. Hij gaf 2 assists en scoorde ook nog de 3-0. Dat was een penalty. Luister even mee naar het commentaar. Lionel Messi, hij scoorde dus in zijn afscheidswedstrijd. En het was iets dat heel Argentinië op zijn kop zette. Wij hebben Peter Schouten, correspondent daar aan de telefoon. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen vanuit Buenos Aires.
0: Ja, jij was in het stadion ook, hè?
4: Ik was in het stadion, wow. Ik ben net thuis. En het was een hele historische avond, een hele emotionele avond. Een fantastisch mooi om mee te maken. Nou, je begon er zelf al een beetje over. Messi-moeheid, waar we misschien in Nederland last van hebben. Daar hebben de Argentijnen nog helemaal geen last van. En ze smeekten hem vanavond om te blijven spelen voor het nationale elftal. Nou, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Maar het was een hele bijzondere avond. Ik had hem nog nooit zien spelen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh.
4: In de jaren dat ik hier woon. En het was ook niet makkelijk om een kaartje te krijgen. Maar goed, het is gelukt. Via. En het was heel bijzonder om dit zo van dichtbij mee te mogen maken.
0: Kun jij probeer eens te omschrijven wat Lionel Messi betekent voor de gemiddelde Argentijn?
4: Alles. Voetbal betekent hier alles. Voetbal is belangrijker dan religie. Voetbal betekent alles voor de Argentijnen. Het gaat economisch al jaren slecht. Dus dan is voetbal eigenlijk altijd wel een heerlijke uitlaatklep. Waar natuurlijk ook heel veel successen mee zijn geboekt de afgelopen jaren aan de hand van Lionel Messi. Ik bedoel, 6 prijzen gewonnen, 3 keer WK-finale. Nou ja, 1 keertje gewonnen ook. Copa America, weet ik wat hij allemaal gewonnen heeft voor het land. Dat betekent heel veel. Argentijnen hebben weinig om aan vast te houden op dit moment. En ja, dan is voetbal... Dat betekent alles voor de Argentijnen. Dus ja, deze man kan helemaal niets fout doen. In tegenstelling tot bij de Nederlanders misschien. Maar bij de Argentijnen, die lopen letterlijk met hem weg.
0: Ja, het is een soort heilige daar bijna in Argentinië.
4: Nou, niet een soort, maar een echte heilige, denk ik wel. Na Maradona natuurlijk is het weer de nieuwe god op aarde. Zoals ze hier wel spreken over Messi. Dus wat dat betreft, nee, deze man is van een enorm statuur. En ja, mensen waren ook echt heel verdrietig vandaag. En ook trots tegelijkertijd. Dus tranen van trots en tranen van verdriet. Dat hij na, 208 interland.
0: Zo.
4: En 126 goals. niet meer voor de nationale elftal gaan spelen. Hij blijft natuurlijk nog even voetballen bij Inter Miami. Maar goed, dat zou ook niet al te lang meer duren, denk ik zo. En er zal er ongetwijfeld nog 17 keer een afscheid komen door de hele wereld. In Barcelona en Amerika. Misschien hier ook wel weer. Maar goed, dit was wel echt de laatste keer dat hij in het blauw-wit, dat mooie blauw-wit, op Argentijnse bodem speelde. En daar hebben meer dan 85.000 mensen enorm van genoten vanavond.
0: Ja. Jij hebt gisteren de sfeer ook voor die wedstrijd helemaal meegekregen natuurlijk in Argentinië. Omschrijf eens hoe daar naartoe werd geleefd naar deze wedstrijd.
4: Dat ging al weken eigenlijk sinds het moment dat Messi aankondigde van ik stop ermee, ik ben niet langer international. Werd al vooruitgekeken van wat voor een afscheidswedstrijd komt er. Gisteren zag ik op tv van de wereld komt morgen tot stilstand. De Argentijnen houden wel een beetje voor gevoel voor drama. Die denken toch echt dat de wereld nog steeds om Argentinië draait. Maar goed, er zijn ook andere landen in de wereld. Maar goed, het draait. Argentinië denkt gewoon dat alles nu in de wereld eventjes om hen draait en om Messi. En het nam apocalyptische vorm aan de afgelopen dagen in de media. Het ging werkelijk waar. Je kon geen tv aanzetten, een internetpagina openslaan of wat dan ook. Dan zat er wel weer een of andere zelfverklaarde expert te vertellen waarom dit zo belangrijk is voor de Argentijnse ziel en wat dit doet met ons allemaal hier. En het is, mensen smullen ervan en het ging en het zal nog even een tijdje over niks anders gaan dan de laatste wedstrijd tegen toch een beetje onbeduidend voetballand. Dat is natuurlijk wel jammer. Ik bedoel, tegen Benin, met alle respect voor de Beninezen, maar had ook wel een aansprekende naam kunnen zijn. Maar goed, zoals een Bangladesh. Waar Messi misschien nog wel bijna groter is dan in Argentinië.
0: Ja.
4: Dus wat dat betreft, maar goed, het ging om Messi en niet om de tegenstander.
0: Hij was zelf ook heel emotioneel. Ja, voor het aankomen al in de bus had hij met tranen in zijn ogen. Tijdens het volkslied had hij moeite om zijn tranen in bedwang te houden.
4: Ja. Ja, Argentijnen hebben geen moeite met huilen. Dat geldt ook voor Messi niet. Inderdaad, in de bus was het al raak. Het volkslied, na afloop was het raak. En de Argentijnen zijn wat dat betreft, mannen, vrouwen, alles. Zijn heel erg van emoties tonen. En daar hoort huilen ook bij. Dus dat is eigenlijk, daar kijken we niet eens van op eigenlijk.
0: Nee. En dan maakt hij ook nog een doelpunt, een penalty. Was het terecht eigenlijk of was het een beetje een cadeautje?
3: Was het een showpenalty?
4: Nou, ik zat zo ver weg aan de andere kant van het stadion achter de goal. Waar veel meer mensen zaten dan dat tickets waren. Want er waren echt heel veel illegale tickets ook op de markt. Ik kon niet zien vanaf daar of het een goal was. Of het een penalty was. Goed, dat maakt ook uiteindelijk voor de boeken allemaal niet meer uit.
0: Nee.
4: Hij moest natuurlijk scoren, dat was duidelijk. Hij had al 2 assists gegeven.
0: Ja.
4: Maar hoe dan ook, er moest een goal vallen van zijn voeten. Dat kon natuurlijk niet anders.
0: Nee, nou, dat is gelukt. Hij is uitgezwaaid in ieder geval bij het Nationaal Elftal. Nog heel eventjes in Amerika doorspelend. En is er al bekend wat hij daarna gaat doen? Wil hij trainer worden? Gaat hij op zijn lauren rusten?
4: Oeh, dat weet ik niet. Volgens mij heeft hij geïnvesteerd in een club in Spanje. Op het derde, vierde, vijfde niveau ergens. Is mij niet bekend wat hij nu... Anders had het ongetwijfeld geweten. Want dan zou het ongetwijfeld over niks anders weer gaan. Maar dat... Dan moeten we nog even op wachten. Ja. Ik denk nog een jaar of anderhalf.
0: En dan zijn we definitief van hem af. Volgens sommigen en volgens anderen gaan we hem missen op de velden. Peter, mag ik jou hartelijk danken vanuit Buenos Aires. Slaap lekker voor zometeen.
4: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: En een fijne dag. Hoi, Peter Schouten, die dus in het stadion was gisteravond... waar Messi zijn laatste wedstrijd speelde. Ja, jongens, 208 in land.
3: Niet normaal. Lekker op Virgil van Dijk, die zit op 100.
0: Ja, die moet nog even doorspelen.
3: Ja, nou.
0: Het is 7 minuten voor 7:30. Het is de ochtendshow van 538 voor de woensdag. En muziek nu van Flair door het...

0: Cor, wat is schoner, glazen rechtop in de kast zetten of ondersteboven?
1: Oh, ik ben zo benieuwd. Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
10: Dat is Dia van Jumbo.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
12: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik.
13: Zong ik dat nou?
12: Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
16: Oh, een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
13: Praxis.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
22: Ja, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen mist. Daarna flink wat zon. Later vanuit het westen weer bewolking en kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden vandaag. En dan gaan we naar de files. Rick weet waar die staan.
23: De 46 files. En vooral rondom Rotterdam is het aanpoten. Begin op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Oostvoorne 47 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 42. En de laatste is de N218. Europort Spijkenissen bij Rozenburg 41 minuten.
22: Het is 7:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. In Rotterdam is een ambulance die met een patiënt op weg was naar het ziekenhuis achterop een auto gebotst. Een ambulancemedewerker raakte gewond en de bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij volgens de politie onder invloed was. Werkgevers, vakbonden en het kabinet die praten vandaag in het Catshuis opnieuw over een sociaal akkoord. Het kabinet hoopt op afspraken over de economie en de sociale zekerheid nadat eerdere bezuinigingsplannen zijn geschrapt. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet. Hij werd geflitst met 312 km per uur op een snelweg waar hij 130 was, mocht. Zijn rijbewijs en zijn Porsche is hij voorlopig kwijt en de man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Ja, wat is schoner? Glazen ondersteboven of rechtop in de kassetten?
25: Ja, wat het kan. In vakantiehuisjes staan ze altijd omgedraaid. Ja. Maar thuis heb ik ze gewoon met de opening naar boven.
23: Ja, rechtop zegt ondersteboven. Dat er geen stof in kan vallen, bedoel je?
25: Ja, en hygiënische.
24: Nou ja, ik zal het eens even vertellen. Er zijn wat voor's en tegens. Wil je nou dat glazen lang meegaan, dan kun je ze toch beter rechtop zetten. Ja. De bovenrand is de zwakste plek van het glas. Ja, en elke keer krijgt hij dan een stoot als je ze op de kop zet. Maar wijnglazen worden muf als je ze op zijn kop zet. Ja, door de geur van de kast, hè? Ja. Dus dat is al niet zo hygiënisch. Ah, ja. En dus op die reden ook rechtop. Als je nou wilt dat het glas sneller droogt, kan je ook beter rechtop zetten. Ja, en het is ook schoner rechtop. Dus eigenlijk allemaal rechtopjes. Want kastjes zijn meestal helemaal niet zo schoon. Dus als je die goorheid gaat natuurlijk aan de rand zitten. Ja. Als je hem ondersteboven zet.
23: Ja, ja.
24: En er komt wel wat stof in, dat is waar. Maar die kans is toch best wel klein, hoor. Als je ze vaak gebruikt, dan komt er bijna geen stof in.
25: Het ding is natuurlijk ook, hoe vaak maak je nou echt je keukenkastje aan de binnenkant daadwerkelijk schoon? Je haalt echt niet elke week al het servies eruit.
23: Nee, joh.
25: Om
23: ik denk één keer in het jaar.
25: Ja, maar ik denk dat echt al veel is.
26: Het wordt natuurlijk niet echt vies ook in zo'n kast.
25: Stoffig.
26: Ja, misschien een beetje stof, maar...
24: Bacteriën krijgen echt bijna geen kans in een afgesloten kast.
26: Nee, dus, toch?
23: Nee.
24: Ja, je moet gewoon voor rechtop gaan.
25: Hebben jullie bijvoorbeeld ook, als je de wc-rol ophangt, hou je dan rekening met de kant van het papier?
26: Ja, zeker.
25: Dat hij of langs de muur, of hangt hij vrij...
26: Hij moet vrij hangen. Hij mag niet langs de muur.
25: Hij mag, maar vind je dat, is dat voor jou zelf een soort autistisch trekje?
26: Nee, maar je kan hem beter pakken. Ja. En je hebt natuurlijk als wc-papier bedrukt is... Dan als je hem met het papier naar de buitenkant hangt, zeg maar, en niet tegen de muur aan, dan kan je ook die bedrukking zien.
25: Ja, jij wil die golden retriever kunnen zien.
26: Ja, ik wil wel...
25: die je door je reet heen haalt.
26: Die dollarbiljetten die erop staan, die wil ik...
23: rare man beter rijden.
26: Nee, maar volgens mij moet een wc-rol officieel van de muur af.
25: Ja, het is ook hygiënisch.
26: Dat is ook het verhaal. Ja, want je raakt de muur niet aan op het moment dat je een vettetje pakt.
25: En op de muur, zeker in een openbaar toilet, zit altijd pis en weet ik veel wat allemaal.
23: Nou, ik denk dat je met je hand ook wel langs je reet gaat, toch? Dat is wel veel viezer.
25: Nou, ik ga niet met mijn hand langs mijn reet. Ik pak wel een papiertje.
23: Oh, oké.
25: Maar ik doe gewoon je hand... Lekker man.
24: Ja, Rick, dat kan.
26: Maar dat is altijd de eeuwige discussie. Want er zijn ook mensen die vinden dat het andersom moet hangen.
23: Ik denk toch als jij dat je toch wel ergens een haartje raakt met je handen als je door je billetjes gaat.
26: Oh, jij zit daar nog.
24: Ja, maar hij raakt dus wel met zijn handen zijn kont aan, toch?
23: Ja, je moet toch je billen van elkaar afhalen?
24: Wacht even.
25: Ik ga staan.
23: Ik doe ze. Ik doe met mijn linker doe ik mijn bil naar links.
25: Je bil uit elkaar.
23: Ik doe mijn bil uit elkaar.
25: Trek jij je billen uit elkaar?
23: Ik trek mijn billen uit elkaar.
24: Zit dat zo dik dicht op elkaar gedrukt?
25: Ja, dat denk ik.
23: Trekken jullie niet de billen uit elkaar?
26: Nee, dat is niet nodig hoor, de billen uit elkaar trekken. Nee.
25: Maar jij hebt natuurlijk een harige bilnaad.
23: Ik denk namelijk
24: dat... En dan bij het vastpakken van je bil ga je denk ik iets te diep naar het gat of zo.
26: Jongens.
23: Ik denk dat je heel... Nee, maar even serieus. En daarna stop.
25: Jij bent een billenpakker.
23: Ik denk denk dat heel veel mensen de billen pakken.
26: Nee, ik pak niet de billen.
25: Nee, nee, nee.
23: Maar jij bent ook geen billenpakker?
24: Nee.
23: En jij bent ook geen billenpakker?
26: Nee, zeker geen billenpakker.
25: Ik ben ook geen billenpakker. Nee, ik hoor het ook eigenlijk voor het eerst.
26: Ik heb deze manier van afwegen eigenlijk nog nooit gehoord.
25: Ik zal thuis een inventarisatierondje doen, maar...
23: Ik denk namelijk dat mijn manier veel beter is. Want je geeft gewoon vrijheid.
24: Ja, je kan meer
25: ingewikkeld pakken, ook, man. Maar jij staat dan ook, want je moet dan gaan staan om je billen af te vegen. Je kan niet zitten je billen...
24: Staan. Waarom sta je?
23: Ja, maar een beetje bukken en dan huppatee.
25: Oh, kan je dit alsjeblieft één keer filmen?
26: Ja, doe even. Dan blurren we wel alles, maar dat we gewoon een idee hebben hoe het eruit ziet.
25: Ik zou dit zo graag eens... Dus jij veegt staand je billen?
23: Ja, ik veeg staand mijn billen,
25: Okay.
23: Ik denk dat heel veel mensen staand billen.
24: Nee,
26: ik kan lekker blijven zitten.
25: Misschien too much information.
26: Ja, voor al die mensen die zitten te ontbijten ook. Oprechte excuses. Ik ben ook heel erg bang. Ik ga hier vannacht minimaal twee keer over dromen. Ben ik.
0: De 538 Stemmenjacht.
26: Ja, Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
26: Erik denkt, waarom...
23: Even één vraag.
26: Ja, waarom ben ik op dit moment kandidaat in Stemmenjacht? Want ik voelde er wel aankomen. Maar stel je vraag, Erik.
23: Nou, doe jij je billen van elkaar of zeg je gewoon alleen met het handje erdoorheen?
1: Nee, ik ben geen billenbakker.
23: Je bent geen billenbakker?
26: Nee.
23: Oké.
26: Maar misschien zijn er wel billenbakkers, dat kan natuurlijk.
23: In de app zitten heel veel billenbakkers.
26: Zitten er billenbakkers in de app?
23: Jazeker.
26: Oh. Erik, uit Weesp.
1: Ja, dat klopt.
26: Ja, dat is mooi, want dan hebben we alle gegevens in ieder geval op dat punt goed overgenomen. Dat is prettig als we zo meteen 15.000 euro gaan storten.
1: Ja, laten we dat gaan doen. Heel goed plan.
26: Dat dacht ik. Jij bent zo meteen degene die je naam mag noemen. Is het goed? Noem je de juiste naam? Is al dat geld van jou?
1: Oh, dat zou lekker zijn.
26: Zullen we nog een keer naar de stem luisteren?
1: Ja, graag.
26: Daar komt hij aan. De stem en koffer 6.
23: Zeker.
26: Zeker.
1: Ja. Ja. Ik heb getwijfeld tussen de twee namen. Maar ik heb denk ik wel een goed idee wie dit is.
26: Je hebt denk je wel een goed idee. Nou, kom maar door. Wie heb je gehoord?
1: Dit is Thomas van Luijn.
26: Oh, Thomas van Luijn.
23: Oh, dat is een opvallende naam.
26: Ja, yeah, dat is... hij doet volgens mij voice-overs voor een supermarkt ook, toch? Nu,
23: Ja. En hij is acteur toch ook?
26: Hij is acteur, cabaretier.
23: Goed.
26: Ja. Thomas van Luijn.

0: is het dus ook niet.
1: Is het wel een bekende Nederlander, die stem?
0: Daar ga ik vanuit. Ja, ik bedoel...
2: Ja, het is niet dat het...
0: Dirk Pieters is het Dirk Pieters uit de Dorpstraat. Nee, die is het niet.
1: Oh, okay.
0: Nee, het is wel een bekend persoon. Het is wel iemand die iedereen kent. Maar Thomas van Luin, Erik, is niet goed. Dat betekent dat jij een postcode loterij reiskoffer ontvangst van ons.
3: Nou, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Jij een mooie dag vandaag.
3: Succes aan de volgende.
0: Ja, nou, ja, hey, hoor eens even. Wat hebben wij toch een sympathieke luisteraar.
2: Alleen maar.
0: Alleen maar sympathieke luisteraars. Erik, dankjewel.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Wie, oh wie zoeken wij? Wie zit er toch in die koffer 6 voor 15.000 euro? Meld je aan, speel mee met Stemmenjacht en kraak de koffer en win het geld. Dat kan via de app van 538 of via de site. Heel erg makkelijk. Op die manier speel je mee en maak je kans. Dus de site of de app eventjes aanmelden en meespelen met Stemmenjacht. En dit is muziek van Shakira. Waka waka, this time for Africa.

0: Staat hij er op één in Amerika?
1: Ja,
2: Nee, ik denk dat All I Want for Christmas eraan komt, toch?
0: Ja, die komt ook weer aan.
2: Eén deze dagen. Ik zag hier ook de kerstman alweer in het pand lopen. Was vorige week, donderdag of zo?
0: Ja, ik heb het staan op de foto met de kerstman.
2: Zij heeft de foto met de kerstman.
0: Ja.
2: Natuurlijk ons zusje Sky Radio. Die wordt natuurlijk altijd...
0: De Christmas Station.
1: Vanaf 1 oktober hebben ze zo'n digitaal kanaal.
2: Ja, en dan gaat de kerstmuziek daaraan.
1: Heb je 24 uur per dag kun je kerstliedjes luisteren.
2: En dan loopt hier ook de kerstman altijd rond in het pand. Die is hier ongeveer 3 maanden per jaar in dienst.
0: Ja. En dan, ZZP'er, hè?
2: Het enige wat hij zegt is... Hoe gaat het? Wil je nog een bakje koffie?
3: Ja, ik heb daar natuurlijk 3 jaar gewerkt. En in het begin denk je van... Oh, leuk, de kerstmuziek is er weer.
0: Nee,
3: maar dat gaat echt dus een paar maanden door. En op een gegeven moment... Nou, je kent ze helemaal uit je kop.
2: Je zingt ze allemaal... Oh nee, dat is weer een ander.
1: Het is wel een dingetje. Ik zag in Duivis die hele grote kerstshow. Die is ook geopend. En die gaat ook gewoon niet meer dicht.
2: Die Efteling-show.
1: Ja, maar dat blijft nu gewoon het hele jaar door.
2: Ze hebben een hele nieuwe loods gebouwd, toch?
1: Ja, en dat blijft gewoon... De rest van het jaar kan je daar ook op... weet ik veel, 30 juni kan je daar gewoon kerst...
0: Ik ben er vorig jaar geweest. Het was schandalig druk.
1: Ja.
0: Wel geweldig.
1: Maar ze hebben dus nu een hele parkeergarage hebben ze ook naast gebouwd. Omdat ze met de kerst de drukte niet aan kunnen.
2: Nee, want volgens mij moest je ook ergens anders parkeren... dan met een pendelbus naar het tuincentrum.
0: Nee, een minuutje of 10 lopen.
3: Maar je bent dit jaar weer geweest?
0: Nee, afgelopen jaar.
3: Ja, ik ook. Maar zou je nu weer gaan?
2: Want met die nieuwe hal schijnt fantastisch
0: te zijn. Ik vond het gezellig.
1: Ik zag wat beelden, maar het is een soort Efteling. Is het
0: Ja.
1: Je hebt allemaal poppen die bewegen. En het is echt een soort...
2: Python.
1: Oh, ja. Python.
2: Heb ik niet gezien, daarom ga ik nog een keer.
1: Jongens, we hebben even een noodkreet van een van onze luisteraars.
2: Oh, nee dan. Ja. Is commentaar?
1: Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Is het... dat is geen commentaar, toch? Wat we van jou hebben gekregen.
4: Nee,
1: geen commentaar.
2: Mag ook, als het aanleiding voor is. Ja, nee, als jij iets hebt. Maar,
1: Stefan die is op zoek naar iemand.
2: Je had ons geappt.
4: Ja, dat klopt, ja. Ik ben van het weekend zijn we gezellig met een hele groep collega's... zijn we lekker een uitje weg geweest naar Valencia.
2: Maar dat was slecht weer, of niet?
4: Ja, nou, het viel op zich wel mee, hoor.
2: Oh, gelukkig.
4: Ja, het leek erger dan dat het was.
2: Ja, oké, fijn.
4: Dus nee, maar ik ben op de terugweg ben ik iemand tegengekomen in het vliegtuig. Nou, dat was echt, ik smolt helemaal weg. Ze zat naast me in het vliegtuig.
1: Ja.
4: Alleen de glimlach was al genoeg.
2: Maar jij hebt dus ongeveer, wat is de vlucht Valencia? 2,5 uur of zo?
4: 2 uurtjes.
2: En je hebt 2 uur naast haar gezeten.
3: Liefde op het eerste gezicht.
4: Ja, ik heb alleen maar, toen ik het zag, ze zei hoi, ze giechelde. Ik heb bijna niks tegen haar gezegd. Ik heb alleen heel lief naar elkaar zitten kijken en zitten lachen.
1: Oh, dus dat was wel een wederzijdse klik.
4: Ja, sowieso had ze nog gezwaaid toen we weggingen. Oh, maar
2: welke vlucht zat je?
4: Ik zat op een vlucht van 3:50 van Valencia naar Eindhoven.
1: Oké.
2: En dat was de Transavia?
4: Transavia, ja.
0: En op welke rij zat je?
4: Ik zat op 24E, zat ik.
0: En zij zat op 24B.
2: Ja.
1: Oké. Nou ja, op zich zou je zeggen...
4: Hij zit te kijken en zit te lachen.
1: Oh, dus dat was wel een wederzijdse klik?
4: Ja... Sowieso had ze nog gezwaaid toen we weggingen. Oh, maar
2: welke vlucht zat je?
4: Ik zat op een vlucht van 3:50 van Valencia naar Eindhoven.
1: Oké.
2: En dat was het.

0: toen ze heet, maar was reisde ze alleen?
1: Nee, ze was met vriendin. Of collega's of iets.
2: Ja, maar in ieder geval,
3: er zat geen man bij.
1: Nee. Anders had ik het niet geprobeerd ook.
2: Dat zegt niet. Nee, dat zegt niet. Even het
1: vluchtnummer. Het vluchtnummer zelf weet ik niet meer.
2: Oh.
1: Nee, maar dat was, ja, het was van
3: 10:15
1: van Valencia naar Eindhoven.
3: Ja, nee, dat is een rij 24 en daar zou het allemaal gebeurd moeten zijn. Maar je bent toch te verlegen geweest om uiteindelijk te vragen van joh, hoe heet je, waar kom je vandaan? Ja. Lastig hoor, Tim.
1: Ik zat zeg maar op een weg zat tussen 12 tandartsassistenten. Supergezellig, lekker in zitten kletsen, niks en al. Alleen ja, met die ene zeg maar, als je iemand echt leuk vindt, dan durfde ik het gewoon niet.
0: Maar hoe oud is ze ongeveer?
1: Ja, ik denk midden 30 denk ik.
3: Okay.
1: Midden
3: 30. En ze is dus tandartsassistent?
1: Nee, dat is een heenreis bij.
0: Dat maakt het ingewikkeld.
4: Oké.
3: Maar van de vriendinnen heb jij ook niemand gesproken?
1: Nee, helaas niet.
3: Oké, nou ja, dan hoop ik.
2: En welke dag was het? Zondag.
4: Nee, zaterdag.
1: Zondag was het.
2: Oh, zondag.
0: Zondag,
3: 3:50, Valencia Eindhoven, rij 24, paarstasje.
0: Ja, dat moet lukken.
4: Nou, ja, moet lukken. Speld en Hooiberg.
3: Ja,
0: nee.
1: Ja, het is wel een beetje Speld en Hooiberg zoeken inderdaad, maar je weet het nooit.
3: En voor hetzelfde geld heeft ze wel iemand thuis zitten natuurlijk. Dat kan, weet je niet.
1: Ja, dat kan ook.
2: Het was de HV5108, die vertrok om 15:56 dan.
4: Ja.
2: Je had iets vertraging, denk ik.
4: Ja,
1: dat klopt, ja.
4: Ja.
2: HV5108.
3: Nou, we gaan eens eventjes op zoek, of in ieder geval middels deze radio-oproep hopen wij dat er mensen reageren. Of mensen die misschien enig idee hebben wie dat zou kunnen zijn geweest.
2: Ja, meld je vooral.
3: Ja,
4: natuurlijk.
1: Ja, dat zou geweldig zijn.
3: Het zou hartstikke leuk zijn als we jullie in contact kunnen brengen. En misschien luistert de persoon in kwestie zelf wel. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Dat zou vrij groot zijn.
3: Dat ze denkt, jeetje, dat is leuk. Die gozer, ik heb nog dagen aan hem gedacht.
0: Ja.
3: En nu hoor ik hem op de radio.
2: Ja.
3: Stefan, succes in ieder geval met de zoektocht. Mochten wij hier iets horen...
4: Mee,
3: dan trekken wij onmiddellijk aan de bel en brengen we jullie in contact.
1: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn.
3: Dankjewel in ieder geval voor je berichtje.
1: Zullen
3: we. Oké, hoi. Stefan, die op zoek is dus naar een dame op deze vlucht.
2: De HV5108, rij 24. Of rij 24,
0: en
2: stoel
0: B.
2: Ja. Dat is midden van de drie.
3: Nou, het zou wat zijn, hè, als we deze twee...
0: Ken je wel iemand die dit weekend vanuit Valencia terugkwam?
3: Kom jij dit weekend niet vanuit Valencia terug?
0: En ik ben ook geen midden 30.
4: Nee, zeker niet.
3: Nou, maar zo zie je er wel uit, of wat? Nou, heb je informatie? Laat het even weten via de app van 538 of bel 0909-3058. Het zou toch leuk zijn als we dit setje bij elkaar kunnen brengen. Dat lukt. 7:08 met muziek van Aerosmith.

0: Bed in de ochtendshow van 538. Hebben we er al gevonden? Is er al boven water?
1: Maar we zijn onderweg, hoor. We zijn van de startbaan.
2: Ja.
1: Er komen wel tips binnen, maar ja, we moeten natuurlijk ook een beetje... We moeten oppassen dat we geen Derek Bolt van de zoektocht worden.
0: In ieder geval is er wel al, mocht het allemaal een succes worden... heeft Saskia zich al gemeld, die zegt... mochten ze de twee elkaar vinden en een relatie krijgen... dan wil ik ze wel heel graag trouwen. Dat is Bab Saskia.
3: Dat staken is, vooruit, maar...
1: Ik krijg ook wel wat appjes van, joh, dat was mijn vrouw, mafkees.
0: Ja, nou ja. Wij zoeken dus iemand die van Valencia naar Eindhoven is gevlogen... Ja. Afgelopen zondag om 3:50 zou die vlucht vertrekken. En als je op rij 24 hebt gezeten en hebt zitten chansen met Stefan... hij zoekt je, dat. Dus.
1: Zouden ze, als je gewoon Transavia belt, zouden ze je niet helpen?
0: Nee, natuurlijk.
2: Transavia?
1: Nou ja,
0: hey, dat zou wat
1: ik
0: zijn.
1: Ik weet nog toen volgens mij André Haas of Jeroen Rietberg naar het Voice-schandaal vertrok. Dat we binnen twee minuten wist heel Nederland waar beide heren heen gingen.
0: Welke vlucht ze hadden, welke stoel ze zaten.
1: Er werden gewoon screenshots van de incheckcomputer gemaakt.
0: Maar goed, dus... daar zijn ze volgens mij wel intern behoorlijk achteraan gegaan. Om te kijken wie dat gedaan had. Dat is wel echt een dingetje geweest. Straks in het vervolg van de ochtendshow Victor Vlamme bij ons in de uitzending. Die heeft namelijk, dat doet hij ieder jaar, de tv-knollen uitreiken. Dat zijn de tv-prijzen voor de slechtste tv-programma's. De slechtste presentator en de tv-blunder van het jaar. En hij maakt dat zometeen hier bekend.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee.
13: Elke werkdag om 7 uur op 6.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
8: Heijn. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Als iedereen zegt,
2: dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
20: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: 538 Nieuws. 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Steeds meer Nederlanders onder de 50 jaar krijgen kanker. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek. Vooral huidkanker, maar ook darm, nier, baarmoederhals en leverkanker komen vaker voor. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk, maar onderzoekers wijzen onder meer op overgewicht, ongezonde voeding, alcoholgebruik, te veel zon en te weinig beweging. Steeds meer werknemers vallen uit door mentale klachten, meldt een verzuimspecialist in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen zitten steeds vaker maandenlang thuis met stress- of burn-out-klachten. Door een combinatie van hoge werkdruk en zorg thuis. In Israël worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanslagen op 7 oktober. Precies 3 jaar geleden was dat. En ook in Nederland wordt daarbij stilgestaan. Zo is er een herdenking in het Vredespaleis in Den Haag. Maar gemeenten nemen ook extra veiligheidsmaatregelen. Want op verschillende plekken zijn vandaag Palestijnse demonstraties vanwege de Gaza-oorlog. Onder meer op de Dam in Amsterdam en bij verschillende grote treinstations. Gaan we naar het weer. In sommige delen van het land komt opnieuw dichte mist voor. Verder is er tot eind van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten wat regen. En het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Ik weet waar die staan.
1: Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. 38 minuten vertraging. Grote problemen op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne bij Veerpont Engeland. De Elbeweg. De vertraging 65 minuten. En de laatste is de N218 Spijkenissen. Europoort bij Europoort, 42 minuten.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
29: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
11: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
6: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Rehab in de Ochtendshow voor woensdag 7 oktober. Goedemorgen zeg. De Tweede Kamer, is nieuws vandaag, is enthousiast over een initiatief om burgers op te leiden, zodat ze bij rampen of crisis de hulpdiensten kunnen ondersteunen. De meerderheid stemde een motie van het CDA om over 4 jaar 130.000 van dit soort burgerreservisten te hebben.
2: Ik denk dat het heel goed is dat we eigenlijk een schil om de krijgsmacht heen creëren van burgers die, ja, als het fout gaat, ons kunnen ondersteunen.
0: Ja, al dus Dirk Boswijk van het CDA. Dus dat kan gaan om techneuten, mensen in de zorg. Nou ja, iedereen die op de een of andere manier ondersteuning kan bieden, die is dan welkom. Gordon, die mocht gisteravond aanschuiven bij Rensen. En hij is natuurlijk voor zijn covershoot voor de Men's Health is hij ontzettend gezond gaan leven. De grootste overwinning voor hem was dat zijn diabetes type 2 na enkele maanden in remise is gegaan. En hij legde uit waarom, omdat het hem mentaal ook veel heeft opgeleverd.
3: Kijk, wat diabetes onder andere met je doet, waar ik ook voor regelmatig uitgelachen ben op nationale televisie, maakt me ook niet uit, maar dat beheerst ook jouw mood swings, je gemoedstoestand, alles heeft daarmee te maken.
4: Ja.
3: En ja, ik merk aan mezelf dat ik er nu gewoon veel rustiger onder ben. Ik ben ik kan mezelf beter beheersen.
0: Hij kan zichzelf beter beheersen en heeft geen last meer van.
5: Het is echt knap, hè?
6: Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind wel dat inderdaad sinds een jaar of zo de Gordon 2.0 is opgestaan.
0: Hij is wat rustiger.
6: Ja, maar ook gewoon, hij kon echt exploderen. Ik denk dat wij allemaal eens een keer uitgescholden zijn en de maat genomen. Ja,
0: ja,
6: dat
0: ik
6: denk
0: zeker.
6: Ik wel door Gordon.
0: Ja.
6: En dat dat en een paar weken daarna dat het vaak ook wel weer goed is. Hè?
0: 100%.
6: Dat hij dan voor zijn gevoel doet, ja, er is niks gebeurd.
0: Maar had jullie heel lang geblokkeerd ook op Instagram.
6: Ja, en dat is een goed recht. Als je dat wil, moet je dat doen. Ja, ik bedoel, dat moet iedereen voor zich weten. Maar
5: ik ben weer onwijs.
0: Ben je gedeblokkeerd inmiddels?
5: Ik ben al speaking terms.
6: Hij is super aardig, man. Het is echt soms jammer dat je denkt van, joh, weet je.
0: Nou, hij was toen heel boos dat hij had dat liedje uitgebracht. Over Amsterdam was het volgens mij. En ja, dat was gewoon niet zo goed. En wij hebben we hebben op de radio ook gezegd, ja, die gaan we niet draaien, want we vinden het niet zo goed. En daar was hij heel boos over.
6: Ja, ik snap dat je daar enorm teleurgesteld in bent. Als jij maanden werkt aan een liedje en het is, ja, je kindje is geboren en dan vervolgens zegt iemand, jee, wat een lelijk kind heb jij. Ja, word je niet blij van.
0: Nee,
6: ja,
0: aan de andere kant is dit natuurlijk wel wat hij jarenlang stond daar hierom bekend. Oh ja, Gordon Lachen, die geeft altijd zo'n ongezouten mening over alles en iedereen.
6: Nee, zeker, zeker.
0: En op het moment dat het hem dan een keer opkomt, dat was natuurlijk een beetje vaak wat er gebeurde. Ja, dan klom hij in de pen en dan was hij boos. En,
6: uiteindelijk had iedereen heel slecht tegen kritiek, hè? Niemand vindt het leuk.
5: Niemand.
0: Nee, maar als je de hele dag alleen maar kritiek uitdeelt,
6: ja, dan nog.
0: Dan kan je verwachten dat het netje met een keer terug
7: gaat. Maar overal heeft hij echt zich heel erg positief ontwikkeld.
0: Zeker.
7: Want hij is echt van diep gekomen. En ik vind het gewoon al knap dat je dat kunt.
6: Zeker.
7: En hij heeft echt heel hard zijn best hiervoor gedaan. Dat kan niet anders. Nee. Je ziet hoe die eruit ziet.
0: Hij shined op de Men's Health. We hebben gisteren even dat blad van hand tot hand gegaan.
7: Niet normaal.
0: Hier. Het blad, hè. Even Maar hij ziet er gewoon super goed uit.
6: Knap, man.
0: 58 is hij, geloof ik, hè, Gordon?
7: Ja, ik vind het heel bijzonder.
0: Ja. 13 over 8 is het in de 538 Ochtendshow. Over kritiek gesproken. Zometeen uitreiking van de TV-knollen hier in de radioshow.

0: Stella Lefty en Boston. Zo!
1: Is er iemand van ons wel eens in Boston geweest?
2: Jazeker.
1: Fantastische stad.
0: Zo leuk is dat. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben er 2 jaar geleden geweest. Het is wel een stad waarvan je merkt dat er niet zoveel geld meer is.
1: Oh.
0: Dus echt werkelijk waar alles staat op instorten.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, heel veel zwervers. En het wegennet is denk ik al, daar is al 10 jaar niks meer aan gedaan.
1: Ja.
0: Dus de glans is wel een beetje van Boston af. Maar dat geldt voor veel Amerikaanse steden. Maar het is wel een leuke, gezellige stad.
1: Oké. Okay.
0: We hadden het net al even over de tv-knollen. Vandaag 1 dag voor het prestigieuze Gouden Televisiering Gala worden die uitgereikt. Dat is al voor de 6e keer. TV-knollen die worden uitgereikt aan slechtste tv-presentator, de tv-blunder van het jaar en het slechtste tv-programma. Ja, het zijn eigenlijk gewoon een hele belangrijke prijzen. En in de jury van deze prijzen zit niemand minder dan Victor Vlam. Victor, goedemorgen.
3: Hey, dag Tim. Goedemorgen.
0: Hey, Vic. Hey. Hey, even over die tv-knollen. Over het algemeen, mensen die ze winnen, die kunnen er wel om lachen, toch?
3: Meestal wel, inderdaad. Ja. Gordon heeft vorig jaar gewonnen met het slechtste televisieprogramma. En ja, we hadden een klein beetje gevreesd dat hij heel erg een tirade zou afsteken. Maar hij was echt super sportief vorig jaar.
0: Ja.
3: En dat is op zich natuurlijk wel verstandig, inderdaad. Ja.
0: Nou, kijk aan. Even, wie zitten er in de jury, beste Victor? Voordat dat we wel weten dat we hier met professionals te maken hebben.
3: Ja, zeker, zeker. Dat zijn naast mij Richard Otto en Rens Muller. Rens is van de Gooi en Eemblander, de krant. En Richard Otto is van Spreekbaar. Dat is het omroepplatform, de vaksite eigenlijk. En dat is de vlag onder wie deze prijzen worden uitgereikt.
0: Oké, okay, nou, 3 categorieën. Zullen we maar beginnen met, trouwens, dat is helemaal aan jou. Jij bent van de jury. Wat vind jij de eerste categorieën die we uit zouden moeten reiken, bekend moeten maken?
3: Nou, misschien moeten we gewoon beginnen met de hoofdprijs. Dat is het slechtste televisieprogramma van het afgelopen seizoen.
0: Dat lijkt me helemaal goed. Wat zijn de genomineerden? Of waren die er niet?
3: Nou, we hebben wel een aantal programma's bekeken inderdaad. We hebben naar Ranking the Stars gekeken. Dat was natuurlijk een programma wat een beetje een grote flop was vorig jaar.
0: Ja.
3: House of Villains, The Bicycle Race is ook langsgekomen.
0: Dat ken ik
3: maar
0: niet.
3: Maar die zijn het allemaal niet te groen.
1: Wat is de Bicycle Race? Wat is dat dan? Dat
2: was op SBS
3: Ja. Dat is op SBS uitgezonden. Ja. Ja, dat was deze zomer. Dat was nog niet zo heel erg lang geleden. Maar het feit dat jij het je niet kan herinneren, dat geeft inderdaad een beetje het probleem aan met dat programma.
0: Is niet blijven hangen.
3: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, ik geef je er even een pauk bij, beste Victor. Welk tv-programma is volgens de jury van de tv-knollen het slechtste van het afgelopen jaar?
3: En dat was onvermijdelijk. Het was RTL Tonight.
0: RTL Tonight! Yeah.
1: Ja, het gekke is, ik keek er al met veel plezier naar.
3: Oh, is dat zo, ja? Echt waar?
1: Ja.
3: Ja. Nou, weet je, het is echt heel groots aangekondigd natuurlijk. Hè? En ik denk dat dat ook wel een beetje de initiële fout was die ze hebben gemaakt. Ze hebben het te groot in de markt gezet. De kijkcijfers vielen eigenlijk al vanaf dag 2 flink tegen. Het heeft wel echt veel tijd gekregen. Het was het hele seizoen te zien geweest. Maar ja, het heeft RTL echt gigantisch veel geld gekost. Want het was allemaal duur. Het decor, de promotie, de duiders, al die dingen. Het was wel echt een grote flop.
0: Een flop en dus een tv-knol. Ja, niemand kan hem in ontvangst nemen, want het programma bestaat niet meer natuurlijk.
3: Nee, klopt ja. Nee, exact. Dat is een beetje jammer, ja.
0: Dan hebben wij nog... zullen we dan maar naar de slechtste presentator gaan, Victor?
3: Ja, een goed idee. Ja.
0: De slechtste presentator voor dit jaar. Wie hebben jullie... Moeten we hier ook een lijstje met genomineerden doornemen?
3: Nou, we kunnen ook direct naar de winnaar gaan.
0: Laten we dat doen.
3: De winnaar van de tv-knol 2026 voor de slechtste televisiepresentator is geworden Harry Mens.
1: Ik denk wel terecht.
4: Ja, maar dat kan terecht, ook maar wel zielig.
1: Iemand zou Harry in bescherming moeten nemen.
4: Helemaal aan het einde van zijn carrière.
1: En zeggen van, joh, Harry stop ermee. Ja.
0: Ik denk ook dat dat mede is. Ik heb hier een fragmentje van Harry Mens klaarstaan.
1: Laat eens horen.
0: Het was deze aanvaring met de Catharine Keil.
5: Lale Gould, waar je een interview mee had.
6: Ja.
5: Wat is dat voor tante?
6: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over haar denkt.
5: Nee, ik vind het wel, ze ziet er wel goed uit.
6: Oh mijn god.
5: We stoppen ermee.
6: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
5: Nou, ik vind het fantastisch. En we kijken zo. Dus je wordt bedankt.
0: Al dus Harry Mens, die zich dit jaar de slechtste presentator van Nederland noemt. Hij gaat toch niet heel lang meer door, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hij heeft leeftijd. Nou, volgens mij waren afgelopen zondag zijn kijkcijfers niet meetbaar.
1: Klopt. Zo laag.
0: Ja, zo laag. Oké, Harry Mens dan dit jaar ook winnaar van de tv-knol. En dan hebben we nog een tv-blunder. Dat is ook wel een leuk. Vaak zijn dat leuke dingen, toch?
1: Dat is leuk.
3: Ja, ja, die is uiteindelijk gegaan naar het bekende VT-wonenfragment, waar Dené en Renise zwaar ontevreden zijn over de metamorfose die ze hebben gekregen.
0: Kunnen we wel even een stukje laten horen nog voor de mensen die dat... ik denk dat je het wel gezien hebt ergens, want dat werd ook veelvuldig op de socials gedeeld. Inderdaad, een metamorfose die volledig de mist in ging.
2: Wat erg, Kees. Wat heb je ervan gemaakt?
7: René, even rustig.
2: Nou, rustig. Ik ben rustig, hoor. Maar ik vind het echt lelijk.
7: Alles vind je lelijk?
2: Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik ben totaal niet blij met dit.
8: Ik vind het heel roze. En ik vind die muur echt te donker.
7: Ja. Ontzettend jammer om te horen, want het liefst zien wij natuurlijk blije bewoners. En dat is nu een keer niet het geval, heb ik zo het idee.
2: Nou ja, dat heb je heel mooi en netjes verwoord.
0: Dit was wel heel pijnlijk, ja.
3: Echt heel pijnlijk, ja. Maar weet je, het zal toch best wel vaker gebeuren dat mensen niet blij zijn met de metamorfose die ze hebben gekregen. Alleen, deze man durft het wel te zeggen. Ik heb wel enigszins respect voor.
1: Ook voor de programmamakers dat ze het uitgezonden hebben.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, zeker, ja. Ja, absoluut, ja.
0: We hebben toen Kees Tol nog gesproken een dag later. En die zei van, ja, weet je, als stylist is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij zei, als tv-maker maakte mijn hart een sprongetje. Want dit is natuurlijk wel sensationeel.
3: Dat is het absoluut, ja. Ja, het is zoveel besproken. Ze hebben het programma ook wel enigszins op de schop gegooid. Want Kees Tol gaat natuurlijk verdwijnen. Ja. Maar ook dit seizoen hebben ze een nieuwe stylist met nieuwe stijlen aangenomen. En ze zijn nu ook beter aan het uitleggen welke keuzes ze hebben gemaakt. Dus in die zin hebben ze er ook al een klein beetje van geleerd.
0: Oké, dit is dus tv-blunder van het jaar. VT Wonen krijgt ook een tv-knol. Mag ik je hartelijk danken, Victor, voor het delen.
3: Heel graag gedaan.
1: Wie denk je dat er morgen gaat winnen?
0: Oh ja.
1: De ring?
3: Ik denk eigenlijk dat het Kassa gaat worden.
1: Het gaat dus
3: maar,
1: Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond, hè?
3: Ik ben altijd ook wel een beetje voor de underdog. Het zou misschien best leuk zijn dat Bondgenoten wint. Het heeft wel een trouwe aanhang, moet ik zeggen. Maar ik denk eerlijk gezegd Kassa.
0: En dat is dan ook een beetje een proteststem, hè, wordt er nu gezegd.
3: Klopt, ja, want het wordt wegbezuinigd officieel. Dus er zijn wat mensen die hopen dat het dan mag blijven.
0: Ja, maar hoe groot acht jij die kans? Stel dat ze nu... Ik bedoel, dat zou toch gek zijn? Je wint de televisiering en haal je het van de buis.
3: Ja, en tegelijkertijd, het is natuurlijk wel heel erg slechte publiciteit voor de NPO als je al die programma's gaat terughalen nadat ze zijn wegbezuinigd. Want het suggereert wel een beetje dat eigenlijk helemaal niet nodig was om ze weg te bezuinigen.
0: Dat is de andere
3: kant. Dus ik weet niet helemaal of dat echt realistisch is.
0: Oké. Victor Vlam, dankjewel en we spreken jou weer.
3: Yes, all right.
0: Oké, mooie dag. Hoi, hoi. Namens de jury van de TV-knollen, ben je even op de hoogte. Welke tv-programma's dit jaar, 2026, zijn uitgeroepen tot de slechtste? Dit is muziek van Sam Jeu in de ochtendshow en Feels.

0: Feels Part 2 in de ochtendshow. Het is natuurlijk altijd leuk als je dan zeg maar mensen die waarvan je net hebt gehoord dat ze een prijs hebben gewonnen, dat je ze ook persoonlijk even kan feliciteren. Ja. En het leuke, dat kunnen wij nu doen, want wij hebben namelijk de winnaar van de TV-kanaal presentator hebben wij aan de telefoon. Dames en heren, Harry Mens!
1: Ja!
0: Goedemorgen, Harry.
2: Als voor het eerst van mijn leven dat ik een prijs gewonnen heb.
0: Ach, is dit...
1: Heb je nooit een televisiering gewonnen?
2: En hoeveel geld krijg ik dan vergoed?
0: Geen idee wat het prijzengeld is. En welke,
3: jij hebt al zoveel, Harry. Dat gaat er niet meer op, joh.
4: Jij hebt miljoenen,
2: nee,
4: ja.
2: Nee, maar wat is dan het resultaat? Dat krijg je dan wel?
0: Ik heb geen idee. Ik denk dat er een knol aan jouw kant op komt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Op een sokkeltje.
2: Een knol, ja. Bij ons heet een knol is een paard. Maar dat is...
0: Ja. Maar wist jij dat je in de race was voor een tv-knol?
2: Nou, ze hadden beelden van ons opgevraagd, dus ik verwachtte al niet al te veel. Kijk, ons programma is natuurlijk heel anders dan een gemiddelde programma. En wij hebben natuurlijk, het gaat over financiële producten. Ja. Dat is natuurlijk niet boeiend voor de meeste mensen, want de meeste mensen hebben niet dat geld. En dan krijg je dus een soort weerzin tegen dat programma van mij. Maar ze doen de best, maar ik doe het al 29 jaar.
0: Zo.
2: En mijn adverteerders zijn heel erg tevreden. Oh. Die komen elk jaar fluitend terug, omdat ze goede resultaten boeken door ons programma. Ja. En dat is mijn criterium.
1: Ja, precies. Wat ik vraag is natuurlijk even, Harry, hoe lang ga je nog door met het programma?
2: Nou, ik zeg al tot de dood erop volgt.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Kijk, zolang als ik niet dement ben of dat mijn dochters me niet van het scherm afhalen, ik blijf gewoon lekker door. Dat is,
1: maar jij hebt een jaarlijkse overeenkomst met RTL, of is dit gewoon oneindig, zolang als je het zelf wil?
2: Nou, we hebben een. We hebben een afspraak voor onbepaalde tijd. Ah. En we hebben er goede afspraken over. En op het moment dat het niet meer gaat, dan heb je natuurlijk recht om te zeggen, we stoppen ermee. Maar dan zal ik ze voor zijn, dan ben ik al eerder weg.
0: Ja, ja. Maar voorlopig heb je er nog veel plezier in ieder geval om dat te maken.
2: Ja, niet elke week. Maar laten we zeggen, het is toch een 42 uitzonderingen per jaar. Dat is niet niks.
0: Nee.
2: En dus je sleept het eigenlijk de hele week mee. En ja, ik moet eerlijk zeggen, wat mij altijd verbaasd heeft, mijn gezondheid laat me niet in de steek. Nee. Ik heb nu 1300 uitzendingen gedaan.
0: Zo.
2: En ik heb nog nooit één uitzending verzuim hoeven te geven. Want dus ik ben een kerngezond.
1: Maar stel nou, als jij ziek bent, wie zou je dan als vervanger vragen? Wilfried?
2: Nou, mijn dochter is natuurlijk. Oh. Mijn dochter doet ook mee. En ja. Suze, die kan het ook goed.
1: Oh,
2: maar
1: okay.
2: Die is meer voor het buiten gebeuren.
1: Ja,
2: die
1: precies.
2: Neemt de filmpjes op. Onderweg. En ik doe het in de studio.
0: Ja, ja. Moeten wij met de 35 ochtendshow niet een keer te gast zijn in jou? Ik weet niet, wat kost het om aan te schuiven? Want je moet betalen,
2: voor
0: toch?
2: Voor jullie gratis natuurlijk. Maar dan moet je het wel live uitzenden.
0: Ja, oh, nou, dat wordt wat lastig.
1: Maar afgelopen weekend...
2: Ja, dat is niet jullie probleem. Maar ik bedoel, je mag gratis komen. Maar, maar ik moet dan wel het resultaat hebben dat ik het kan laten horen.
0: Ah, ja. Zo, ja.
1: Maar afgelopen weekend waren de kijkcijfers dusdanig laag dat er niet gemeten kon worden.
2: Ja, maar dat is een lulverhaal.
1: Oh, sorry.
2: Die kijkcijfers die worden gemeten door 1500 mensen in Nederland die zo'n kastje hebben.
1: Ja.
2: Nou, dat is Tante Sjaan en Tante Nel, niks ten nadele van Tante Sjaan en Tante Nel gezegd. Maar die kijken niet naar ons programma.
4: Nee.
2: Dus de praktijk is dat mijn doelgroep, en dat zijn over het algemeen hoogwelstandige mensen en 50-plussers, die laten zich echt niet meten door een kastje. Dus ik weet van mezelf dat er veel meer mensen kijken als dat gemeten kunnen worden.
0: Ja, ja.
2: Ik leg daar niet wakker van en mijn adverteerders ook niet. Nee. We zijn heel tevreden met het resultaat.
0: Nou, hartstikke goed, Harry. Ik ben blij dat je er zo positief in staat. Ik zou zeggen, wie zit er aanstaande zondag in de show bij jou?
2: Ja, aanstaande zondag? Nou, Katrien Kel, die komt niet voorlopig.
0: Nee.
2: Die is op reis, geloof ik.
0: Er is geen ruzie, toch?
1: Nee, het is al bijgelegd.
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, okay.
2: Katrien, nee, het is niet bijgelegd. We hebben een ruzie gehad.
0: Oh.
2: Nou, komt in het programma... de interessante mensen voor het brede publiek. Kim Beumer, dat is een echtscheidingsadvocaat. Dus als jullie nog plannen hebben, dan moet je goed luisteren.
0: Ja, ja, ja.
2: Krijg je gratis advies. Normaal moet je dik betalen bij haar.
1: Ja, dat...
2: Ja, en nou, Paul de Rund, die komt praten over mooie appartementen in. En wat heel belangrijk is, ik heb de boerinnenklender.
0: Ah!
2: En dat zijn dus drie hele mooie... mooie boerinnen. Dan zet ik er twee tegenover mij heen naast me. En die laat ik dan helemaal... Ja, ze mogen alles vertellen. Ja, in die tussentijd laat ik die kalender zien. Want die is veel leuker dan die boerinnen zelf.
0: Ja, nee, snap ik. Nou, je hebt niet altijd zin in de opnames. Maar ik kan me voorstellen dat je er nu... Kijk je eruit.
2: Ik zou zeggen, als je nog... En wat ik ook heel belangrijk vind... Ja. We hebben beelden over de... Parijse Fashion Week.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik ga kijken voor de kalender. Harry, heb een mooie dag vandaag.
2: Ja.
0: En we spreken elkaar. Dag.
4: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
5: Ik denk Art Hooijakkers.
6: Ik denk dat het wel maar toch is.
7: Wij dachten Harm Edens.
8: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
4: De 538 Stemmenjacht.
8: Word de volgende winnaar.
4: Open nu de 538-app.
8: Druk op de knop.
4: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
19: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
20: Die wil ik.
21: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
20: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
22: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
27: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen.
0: 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
2: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Ja, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen mistig, daarna flink wat zon. Later vanuit het westen meer bewolking, kans op een bui en het wordt 20 tot 23 graden. En hoe het momenteel op de weg is, weet Rick.
28: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 28 minuten vertraging. Dan de A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Oostvoorne, 30. En de laatste is de N218, Spijkenissen, Europoort, bij Europoort, 32 minuten.
27: 9 minuten over 8:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
29: Goedemorgen. Het rondvaartschip De Festijn is weer terug in de haven van Breskens. Het schip liep gisteren vast op een zandplaat voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. De 75 opvarenden werden geëvacueerd en door hoog water kwam het schip afgelopen nacht vanzelf los. In Japan dan geldt een avondklok en alcoholverbod voor Amerikaanse militairen. De maatregelen volgen op de arrestatie van een Amerikaanse militair die zijn Japanse vrouw zou hebben vermoord. En wie een huis huurt in de vrije sector moet steeds dieper in de buidel tasten. Voor gemiddelde huurwoningen is nu bijna €1900 per maand nodig. Ja, en volgens experts stijgen de huurprijzen harder dan de inflatie en ook harder dan de prijzen van koopwoningen.
27: Want dat geld, joh.
29: Het is echt niet normaal, hè? Ja, de huurmarkt blijft dus krap, ook door een tekort aan beschikbare woningen.
27: Ja.
29: Ja, hoe kan het dat heel veel mensen tussen 3 en 4 uur 's nachts wakker worden?
27: Ja.
29: Dat heeft de Telegraaf laten onderzoeken. Tot 1 uur of 3, 4 ben je heel diep in slaap. Want je bent dan in de volledige nachtstand. Maar halverwege de nacht gaat dat over in de remslaap. En die is wat minder diep. Je hersenen zijn dan actief. En hier ga je dan ook vooral dromen.
27: Oh.
29: Dat heb je vaak in de ochtend toch wel. Dat je,
30: nou ja, jij weet, jij zei laatst, Flo, jij weet heel vaak jouw dromen nog.
29: Ja, ik probeer het wel te onthouden, ja. Ja, nu ben ik het dus ook weer vergeten.
30: Maar heb jij een blokje naast je bed liggen, of niet?
29: Nee. Ah. Ik heb het wel ooit een keer een tijdje gedaan,
30: ja.
29: Inderdaad.
30: En dacht je dan soms als je wakker werd?
29: Maar daar werd ik niet vrolijk van. Ja, ik ging best wel vreemd in mijn droom.
27: Oh, ja.
29: Dat is al een hele tijd geleden,
27: maar met wie?
29: Ja. Niet in dit huwelijk, laat maar zeggen.
27: Maar met wie?
29: Nou, dus heb ik wel eens verteld, toch? Met de tuinman.
30: Zeker.
29: Ja,
30: met... zijn toch mensen die je misschien die dag hebt ontmoet.
29: Ja.
30: Of waar je mee intensief...
29: Ja. En dan ga je toch denken, is er wat aan de hand? Maar goed, buiten dat, het ging over dat je dus tussen 3 en 4 vaak wakker wordt. Ja, en vaak kom je dan ook niet meer in slaap. En dat is dan wel altijd heel erg lullig, hè? Dus dan word je wakker en dan ga je even naar de wc of zo. Maar wat, ja, hoe komt dat dan? Nou, kan ook door stress komen. Maar ik heb wel wat tips om je weer in slaap te komen. En dat is de 4-4-4-methode.
27: Oh ja.
29: 4 seconden inademen, 4 seconden je adem inhouden en 4 seconden uitademen.
30: Oh, okay. Ja.
29: Dat helpt, hoor.
30: En dan kom je weer in rust of zo.
29: Ja, dan ga je rustig ademhalen en dan lukt het beter om weer in slaap te komen. Ga vooral niet naar de klok kijken, want daar word je helemaal gek van.
27: Ja.
29: Ga ook geen telefoon aanzetten. Vermijd echt het felle blauwe licht. Ga niet liggen woelen en draaien. Blijf gewoon rustig liggen in één stand.
27: En probeer te slapen.
30: Ja.
29: Ja, maar het is een tip, hè? Niet gaan boelen. En voor sommige mensen werkt het ook om eventjes uit bed te gaan. Even te lezen, puzzel te maken. Ja, als je maar niet achter die telefoon kruipt.
27: Maar ik kan me herinneren dat vroeger, want het schijnt heel natuurlijk te zijn dat mensen wakker worden ergens midden in de nacht. Dat vroeger ook, zeg maar, in de middeleeuwen.
29: Heel natuurlijk.
27: Dat het een momentje was voor mensen om eventjes wat samen te gaan. Nou, echt samen eruit te gaan.
30: Oh.
27: Dan werd er gelezen, dan werd er gegeten, dan werd er gedronken. En dan gingen de mensen daarna weer naar bed. En dan sliepen ze verder.
29: Oh ja?
27: Ja, daar komt de uitdrukking midden in de nacht vandaan.
30: Die hoeft ook niet zoals om 8 uur de kinderen naar school te brengen.
27: Dat, daar was ik niet bij.
30: En vervolgens de mailbox weer te openen. Met
4: deze wel andere dingen in de middeleeuwen.
27: Ja. Nou, dat ben je vaak inderdaad ook.
29: Maar echt een uurtje of zo?
27: Een uurtje, ja. Heb ik me wel eens laten vertellen door een historicus. Ja, dat was vroeger echt een belangrijk moment, ook sociaal.
29: Oh ja?
27: Ja, dat mensen elkaar spraken.
30: En die slapen dan weer tot 10:30. En dan slenteren die met je knuppel op je rug de grot uit. Ja. En dan ging je weer een T-Rex Saunosaurus aan zijn staart naar binnen trekken.
4: En die ging zo de barbecue op.
29: Ja. Nou, Peter Gillis is ook behoorlijk de sjaak. Want die verkoop van die 3 vakantieparken die vorige week geveld werden, die gaat definitief dus door. Ja, het gaat om de Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard. En stadsresort Valkenburg, die zijn gedwongen om te veilen.
27: 27 miljoen krijgt hij
29: 70,3 miljoen, want dat is hij nog schuldig.
30: De schuld is 27 miljoen. Hij had 3 ton over, man.
27: Volgens mij viel alles mee. Want op een gegeven moment was er gerekend op, het zou ook wel eens 10 miljoen kunnen zijn als die parken worden verkocht. Ja. En dan blijft er een enorme schuld achter. Ja.
30: Maar hij is nog niet helemaal vrij van schulden.
29: Hij heeft ook nog een belastingsschuld. En de veilingkosten moet hij natuurlijk zelf betalen. Dus het is...
4: Hij heeft het er zelf maar gemaakt, hè?
30: Dat is ook zo.
29: Ja, dat kan je ook zo zeggen, ja. Nou, het is niet een kosher natuurlijk.
27: Nee, dat is het niet. We zouden normaal gesproken nu stemmenjacht gaan spelen. Maar ik kijk even naar de klok. We zijn best wel laat. Zullen we even doen? Even een plaatje.
30: Even plaatje. Ja, ik denk, we gaan niet meer. We stoppen ermee.
27: Nee, we doen even de 4-4-4-methode. En dan gaan we daarna gaan we stemmenjacht spelen. Ja.

0: Freddy Swims en Mr. Know-It-All. De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, daar gaan we weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen en Duco aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Uit Sommelsdijk.
2: Uit Sommelsdijk, inderdaad.
1: Ja, waar ligt dat ook alweer?
2: Goede
1: Oh, daar ja. Ja. Hé, hey, je werkt als rijinstructeur.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus ik denk dat er nu iemand naast jou zit.
3: Oh ja.
2: Nee, nog niet. Ik ben onderweg om me op te halen.
0: En Mr. Know-It-All. De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, daar gaan we weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen en Duco aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Uit Sommelsdijk.
2: Uit Sommelsdijk, inderdaad.
1: Ja, waar ligt dat ook alweer?

0: Zeg,
1: altijd welkom.
2: Maar wat wilde je zeggen? Je zag
3: nou,
2: gisteren
3: van de parkeergarage reden we weg.
4: Wat nou weer?
3: Nou, je reed hard.
4: Ah, ga op. Ja.
3: Je rijdt echt te hard.
1: Nee, jij rijdt altijd welkom voor een lesje.
4: Nou, leuk. Misschien kan ik nog wat bijleren. Maar ik zou Rick er ook bij nemen, want die rijdt als een slak. Veel te langzaam.
1: Iedereen is voor. Hij
4: zegt allemaal files.
3: Ja. Ja, ik hou me aan de snelheid, hè. Als er staat 5 kilo.
2: Duco. Wij gaan jou niet langer lastigvallen met dit gekissebis. We gaan naar de koffer. De stem in koffer 6. Dit is die stem.
3: Zeker.
2: Wie zit er in deze koffer? Van wie is de stem?
1: Ik denk Jeroen van Koningsbrugge.
2: Jeroen van Koningsbrugge.
3: De alleskunner.
2: Nou, wel een beetje toch? Hij doet veel. Bij de lama's en hij doet het kamp van Koningsbrugge. Hij is een supermarktmanager, doet hij er ook nog even bij. Ja. Is het Jeroen van Koningsbrugge?
5: Het antwoord is... fout.
2: Nee! Nee, nee, nee, nee, nee.
3: Nee, nee, nee, nee, nee.
2: Duco.
1: Nee, jammer.
2: Spijtig. Dat wordt gewoon weer rijlesgeven zometeen.
3: Wat kost een rijles?
2: Ik denk 15.000 euro, toch?
3: Nee, wat kost een...
2: Maar het is duur, toch, op het moment?
1: Een gemiddeld pakket, als een leerling stel is, 3.000.
2: 3.000 euro. Maar dan moet je echt... dan moet alles goed gaan.
1: Dan moet wel alles goed gaan, ja.
2: Jij zit natuurlijk ook met die brandstofprijzen die gigantisch zijn en zo.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja, ja. Hé, Duco, jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Is helemaal goed.
2: Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag en blijf het proberen.
1: Dat komt zeker goed.
2: Hoi, hoi.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: Wij gaan even de smulschijf draaien, want die hebben we nog helemaal niet gehad vandaag.
5: En dit is de nieuwe smulschijf.
2: Dat is de nieuwe single van Nothing But Thieves. Die zijn terug en een geweldig liedje. Smulschijf heet Number 5.

0: Deze hele week de smulschijf. De nieuwe single Number 5. Jij vond het een beetje op Lady Gaga lijken ergens,
1: ja, dat melodietje lijkt een beetje op Shallow.
0: Ja, Shallow, ja. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Hey, zometeen de verkiezing van het kunstwerk waar we druk mee bezig zijn.
2: Nadat ze einde, tenminste ja. de nominaties.
0: Hoeveel doen we er nog?
1: Ja, 1 of 2, 3.
2: Ja, nou ja, we moeten wel een beetje...
0: Einde van de week afronden.
2: Ja, laten we vrijdag zo'n beetje bekendmaken wat we...
0: Dat we kunnen gaan stemmen.
2: Ja, anders gaat het ook zo lang duren.
0: Kijk even op 538.nl/kunstwerk wat er al genomineerd is. Staat dat kunstwerk bij jou in de buurt nog niet tussen waarvan je denkt... Nou, maar die zou het ook wel verdienen, die prijs voor het lelijkste kunstwerk van Nederland. Meld hem even aan. Zometeen een nieuwe kanshebber. En, ja, het is woensdag, dus zometeen klinkt hier weer in de studio... Wat is het nou?
3: Oh ja,
0: Arie, die komt langs.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja,
8: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! And give you a word!
19: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Ariel, je kent het wel.
3: Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
24: een duet.
23: Oh ja.
24: Dat klinkt een stuk minder awkward.
23: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
25: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: 8. Ik ben Florentien van der Meulen. Het kabinet wil dat de hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard wordt als een cv-ketel vervangen moet worden. Een gewone gasketel voldoet dan niet meer aan de nieuwe normen. En volgens woonminister Boekholt O'Sullivan is dat nodig om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet wil dat in 2050 alle gebouwen in Nederland gasloos worden verwarmd. De Nederlandse staat verkoopt een groot deel van zijn belang in ABN AMRO en daardoor daalt het staatsaandeel van bijna 21 naar ongeveer 10%. De bank kwam tijdens de kredietcrisis van 2008 in handen van de overheid. Sinds de beursgang wordt dat belang stap voor stap afgebouwd. En wie een huis huurt in de vrije sector moet steeds dieper in de buidel tasten. Voor een gemiddelde huurwoning is nu bijna €1900 per maand nodig. Ja, en volgens experts stijgen de huurprijzen harder dan de inflatie en ook harder dan de prijzen van koopwoningen. De huurmarkt blijft krap door een tekort aan beschikbare woningen. Gaan we naar het weer. De mist trekt op, maar kan op sommige plekken nog hardnekkig zijn. Verder veel zon en 20 tot 25 graden, later vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Ik weet waar die staan.
1: Het zijn er 43, begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 31 minuten. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens, 6221 minuten. En de laatste is de N218 Spijkenisse-Europoort bij Europoort. De file is 5 kilometer lang en de vertraging 23 minuten.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
33: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
34: 538. De 538 stemmenjacht.
35: Dit is de stem uit koffer 6.

0: de nummer 2 DJ van de wereld. Ja. Want Martin Garrix is afgelopen nacht op plaats 2 geëindigd tijdens de uitreiking van DJ Mac.
1: Normaal dat was gewoon een online verkiezing, hè?
0: Ja. Is het niet meer zo groot als
1: dat
0: het was?
1: Nee, dat is toch gek.
0: Ik kan me herinneren dat er echt een hele show
1: mee giga groot.
0: David Guetta overigens op 1 terechtgekomen. In de lijst met dan de beste discjockeys ter wereld. Wordt door de lezers van DJ Mac wordt dat geloof ik. Die mogen dan stemmen. En uiteindelijk weet je dan wie dan de beste is. Ja. En één naar beste. Het is nooit leuk om tweede te worden in dit geval, denk ik.
2: Nee. Welke plek sta ik?
1: Nou, je moet minimaal 10 keer per jaar draaien.
2: Dan ben ik uitgesloten van deelname.
1: Maar jij hebt niet echt Brexit, toch? Ik hoor jou helemaal nooit meer over die
2: draaien. Nee, ik heb wel een klusje van een collega gekregen. Die gaat, die hebben een feestje of zo. Dat is een boekingje volgend jaar, geloof ik.
0: Maar wacht even, een klusje van een collega?
2: Ja, een collega.
1: Die heb je overgenomen?
2: Nee, die zei van, joh, kan je bij mij komen draaien? Dus,
1: je gaat bij een collega DJ thuis draaien?
2: Nee, bij een collega. Geen collega DJ, maar bij een collega.
0: Oh, maar van hier bij Talpa?
2: Ja.
0: Oh?
1: Oh?
2: Ja, ik ga niet zeggen wie het is, want...
0: Dat wil John niet.
2: Nee, dat...
0: Maar wat leuk.
2: Ja, vind ik leuk. Ja.
1: Dus dat is alvast je eerste boeking voor 27?
2: Dat is mijn eerste boeking voor 27.
1: Dus de agenda is weer geopend, hoor ik.
2: De agenda is open en ik hoop dat dit jaar ook gevuld wordt.
1: Maar wanneer is je eerste klus weer? Nu oktober, dus we gaan ook weer een beetje naar binnen. De feesttenten zijn klaar.
2: Ja.
1: Je had natuurlijk een drukke zomer.
2: Ik had een drukke zomer en hele rustige rust.
0: Maar staat er iets op de planning dan, behalve die ene?
1: Je doet een beetje zo van, joh...
2: Hè? Niet één boeking.
0: Maar er is, in Nederland, er is niet één drive-in DJ die meer aandacht krijgt voor zijn werk als dat jij dat krijgt. Ja, dat wordt toch zeer regelmatig besproken.
2: Ik word niet geboekt.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, ik weet
1: moet je niet een beetje een herfstaanbieding doen?
2: Dat is bijvoorbeeld, dan betaal je voor 1 uur en dan kom ik 2 uur draaien.
1: Oké. Dat is een goede deal.
2: Vind ik een mooie aanbieding.
0: Dat is gewoon 50% korting.
2: Dat is 5% korting. Dat vind ik een hele mooie aanbieding.
0: Want jij bent, sta jij op showbeurt bijvoorbeeld?
2: Ja. Oh, daar sta je op. Ja.
1: En zelfs daar?
2: Ik dacht, dat showbeurt, dat werkt niet. Maar daar heb ik voor mij 2 boekingen van gekregen uiteindelijk.
0: Zo.
1: Ja. Wat goed.
0: Nou. Maar weet dus dat Rick de Boeken is. Hij heeft een leeg
1: Je eigen apparatuur mee? Of
2: nee.
1: Heb je een
2: Ik heb geen facilitair bedrijf.
1: Nee. Oké. Jongen.
0: Dus je moet dat zelf nog regelen?
2: Dat moet je zelf regelen, maar dat is altijd,
0: weet dat hij te boeken is.
1: Ja, met 50% korting. Je krijgt die dan in een extra uur. Zo moet je het wel zien natuurlijk. Maar
2: tijd voor tijd doen ze dat.
1: Ik vind het een hartstikke goede sessie van je.
0: Wel dapper dat je dit doet. Hij gaat er een beetje in de uitverkoop, maar...
1: Ik denk dat hij het toch zeker...
2: ik ben al blij met alles, jongen.
0: Ja, ik doe.

0: kunnen we dat eigenlijk al melden over Kensington? Of moeten we dat nog heel even...
1: Nou, ik zou nog
2: Het is nog niet helemaal, maar...
1: Nee.
2: Wat had je dan willen melden?
0: Nee. Maar dan hou ik nog even...
1: Hou maar even stil, want anders de concurrentie luistert ook.
0: Oh, nee, dat willen we niet. Maar dit komt goed. De 5-3.

0: nadenken over de kutjes uit Ulft. Dat is een kunstwerk. Man doet hond. Dat staat in IJmuiden. Dan hebben we Dijk van een Wijf. Oosterbieren waar die te vinden is. Het rondrijdende huis op de rotonde in Tilburg. Een motor die een paard heeft aangereden. In Oudewater. En gisteren de aardappelmannetjes uit Zoetermeer.
1: Oh ja. De zwerfkei uit Zeemarken.
0: Ja, daar was maar liefst 100.000 euro voor betaald.
1: Ach, wat een geld.
0: Maar er zijn nog meer bijzondere kunstwerken in Nederland te vinden. Thijs uit Heteren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook jij hebt een kunstwerk ingestuurd. En ik zag de foto, toen dacht ik, is dit wel een kunstwerk?
2: Ja, dat denken wij ook altijd hier. moet ik hem even beschrijven?
0: Als je dat zou willen doen, heel graag.
2: Nou ja, het is een vergelijkbaar met een lantaarnpaal. En daar hangt gewoon een drol van een meter groot in. Ja, en dat is kunst.
0: En dat is kunst. Even, ik zie hier inderdaad, ja, je omschrijft het best aardig. Het is een soort lantaarnpaal. En als je niet beter weet, zou je denken, het is een nest van het een of het ander. Maar het heeft het meeste weg van een grote drol.
1: Die oh ja.
0: Hoe lang staat hij er al en waar kun je hem vinden, dit kunstwerk?
2: Ja, dat staat bij ons in Heteren en het staat er al heel lang.
0: Ja.
2: Oorspronkelijk stond het voor het gemeentehuis. Maar toen dat met een fusie gesloten is, hebben ze het op de gemeentewerf gedumpt.
1: Ja. Oh nee.
2: En toch later weer besloten om het nog een plekje te geven.
0: Aha. Dus er is iemand op de werf rond gaan lopen en die dacht, nou, we moeten dit toch weer een plekje geven.
2: Zo mooi.
0: Ja.
2: Maar hoe staat het niet kunnen doen?
0: Hoe staat hij bij jullie bekend in Heteren?
2: Ja, drol aan een stokkie. Als je bij ons in het dorp zegt drol aan een stokkie, dan weet iedereen wat je bedoelt.
0: Dan weet iedereen dat het gaat over dat kunstwerk. Maar weet je, wat zou het eigenlijk moeten voorstellen? Of is daar geen uitleg bij gegeven?
2: Ja, zeker. Die heb ik opgezocht. Want ik wou het natuurlijk ook weten.
0: Ja.
2: Het zou een bijenzwerm moeten zijn.
0: Ah, oh, ja.
2: Ah. Maar ik zie het niet.
0: Nee, en ik kan ook niet zeggen dat het echt een heel mooi kunstwerk is. Maar dat is ook de reden dat jij hem hebt ingezonden. Drol op een stokkie. Zullen we hem gewoon tussen de genomineerden gaan zetten?
1: Zeker.
2: Ja, zeker.
0: Dat gaan wij doen, Thijs. Nou, leuk dat je hem even heeft aangemeld. Wij gaan aanstaande vrijdag, hebben we net besloten, de stembussen opengooien. Dus dan maakt de Drol op een stokkie in Heteren maakt ook kans op de titel Lelijkste kunstwerk van Nederland.
2: Ja, zeker. Allemaal even op de site kijken en stemmen.
0: Hartstikke goed. Thijs, dankjewel en heb een mooie dag vandaag.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dan hebben we hier weer een mooi kunstwerk dat wij bij de lijst aansluiten. Morgen doen we er dan nog eentje. En dan vanaf vrijdag kan er gestemd worden. En weten we binnen een paar dagen welk kunstwerk officieel het lelijkste kunstwerk van Nederland.

0: van staal. Nou, dat geldt ook een beetje voor ons tenminste als het gaat om dat betalen. Want zometeen spelen wij weer een nieuwe ronde stemmenjacht.
1: Ja.
0: En wij betalen 15.000 euro.
1: Heb jij een idee voor jezelf?
0: Nou, ja. Wel, ik heb wel een idee, ja. Maar ik weet niet of die naam al genoemd is.
1: Ik heb hem, ik heb er één opgeschreven. Hier op de redactie.
0: Oh ja.
1: Rechtsbovenin.
2: Oh, laat zien. Want ik weet niet wie het is.
1: Hè?
2: Ik weet niet wie het is.
1: Ja, maar jij gaat niet zeggen goed of fout. Dus dat is,
2: Oh ja. Dus nou, ja. Hij zit redelijk in de buurt.
0: Redelijk in de buurt. straks een nieuwe ronde. Wie het is, hoor je ze. Nou, misschien straks.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
10: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Powerful Deals bij Bol.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Alle Sigma Verf bestel je bij...
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht...
7: een duet.
6: Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
6: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow en het weer voor vandaag. Op veel plaatsen beginnen we mistig. Daarna flink wat zon. Later vanuit het westen meer bewolking. Kans op een buitje en 20 tot 23 graden vandaag. En geniet er nog een beetje van, want het is de laatste echt mooie nazomerdag. Vanaf vanavond gaat het regenen. De files, Rick, waar staan ze?
14: We beginnen op de A12, Den Haag, Utrecht bij Voorburg. 28 minuten vertraging. A16, Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 19. En de laatste is de A27, Gorkum, Utrecht bij Lexmond. 28 minuten.
13: Het is exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Kwaadaardige huidkanker kan over 20 jaar de meest voorkomende vorm van kanker zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Experts maken zich vooral zorgen over tanmaxing. Een trend waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk onbeschermd in de zon zitten. Rotterdam dan opent deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dak- en thuislozen. Vanaf 1 november is in Overschie 5 maanden lang plek voor 150 mensen. En Sean Diddy Combs moet NBC Universal bijna $500.000 betalen, had een rechtszaak aangespannen tegen de zender wegens smaad. De zender had namelijk een docu over de rapper gemaakt waarin oud-werknemers van Diddy uitspraken deden. Volgens hem waren dat allemaal leugens, maar de rechter ging daar niet in mee.
13: Oké, dankjewel.
16: De 538 Stemmenjacht.
13: Ja, Myrthe, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
13: Uit het altijd gezellige Westerhaar.
17: En dat klopt helemaal.
13: Ja. Myrthe, wat was je aan het doen?
17: Ik ben op dit moment mijn zoontje het fruithapje aan het geven.
14: Ach. Oh, lekker.
17: Ja, zeker.
13: Ja, dus die moet heel even wachten met zijn hapje. Ja.
17: Precies, die moet nou even een tussenstop.
13: Ja, want mama moet eventjes €15.000 verdienen.
17: Ja, ik hoop dat het lukt.
13: Nou, dat hopen wij ook. Dat zou geweldig zijn. Want dan zijn we van deze koffer af en kunnen we door naar de volgende.
17: Precies.
13: Wij zijn inmiddels ook ontzettend benieuwd wie erin zit. We hebben het fragment al vaak voorbij horen komen, maar we gaan er nog een keer naar luisteren. De stem in koffer 6.
14: Zeker.
13: Zeker.
17: Zeker, ja.
13: Wie denk jij zeker te weten gehoord te hebben?
17: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
13: Ferry Doedens?
17: Ja.
13: Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
17: Dat kan zeker.
13: Ferry Doedens, is hij het?
16: Het antwoord is... fout.
17: Ah, helaas.
13: Ah,
14: jammer, hè?
17: Ik had die opgeschreven. Dat is zeker jammer.
14: Ja, uit de nacht.
13: En daar vloog het lepeltje van het fruithapje zo door de kamer heen uit woede.
17: ja.
13: Want het is niet goed, Myrthe, wat jammer.
17: Ja, heel jammer. Maar geprobeerd.
13: Ja, nee, zo is het wel. Een dappere poging, die belonen we ook, want je krijgt een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
14: Zo.
17: Kijk, dat is altijd leuk.
13: Ja.
12: Ja, joh.
13: Nou, jij kan weer verder met het fruithapje.
12: Wat is het? Gepureerde mango?
17: Ja, zoiets. Sinaasappel met koek. Mooie mix.
13: Ja. Nou, heb een mooie dag vandaag, Myrthe.
17: Hey, dank je. Hetzelfde gewend.
13: Hoi, hoi. En dan gaan wij verder zoeken naar de stem in deze koffer. Jij zei net tegen Niels, je zit aardig in de buurt.
12: Ik had het opgeschreven. Hier rechtsbovenin staat het. Want ik heb hier nog Thomas van Luijn opgeschreven. Die werd natuurlijk vorige uur gezet. Ja. En daarboven had ik zelf...
14: Nee, wij mogen geen aanwijzingen geven.
13: Maar hoe kan je nou aardig in de buurt? Ik bedoel, het is goed toch? Ja. Het is fout toch?
14: Ja, dat is ook waar. Ja.
18: Dan is het niet,
13: is het niet in de buurt. Heb jij ook een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Meld je aan voor Stemmenjacht en win 15.000 euro.
16: De 538 Stemmenjacht.

0: You go! Jamaican Bam Bam in de ochtendshow van 538. Kunnen we concluderen dat dit een van de zomerhits was van het afgelopen jaar?
1: Ja,
0: niet, absoluut. Niet absoluut. De zomerhit,
2: nee,
0: denk
2: dat
0: ik.
2: Dat was Zonder zien zakken in de zee.
0: Ja, of was het Cheerio?
2: Nee, ook. Ik vind Rutger van Barneveld iets meer de zomer.
0: Iets
2: Cheerio
0: meer zomer.
2: Zat ervoor natuurlijk al, hè?
0: Jawel, maar voor mijn gevoel heb ik die de hele zomer overal nog voorbij horen.
2: Dat komen. Sowieso, ja.
0: Maar deze plaat mag er ook zijn. Een van de zomerhits dan voor dit jaar. Die we inmiddels dan wel af kunnen sluiten. Om 9 over half 10. Met straks Arie hier naar Cameron Whitney.

0: Barbra Streisand in de ochtendshow van 538. Nou jongens, we zitten echt. We hebben een draaiboek en we proberen altijd een beetje volgens dat draaiboek te werken.
1: Maar op de klok.
0: Echt, het is niet normaal.
1: Jongen.
0: Ja, we zouden hier een stickertje voor krijgen.

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Dat is altijd een dingetje, helemaal aan deze kant op voor één moppie.
2: Het is wel leuk. Ja, ja,
1: het is
2: zijn
3: uitje van de week, toch?
2: Ja. En weet je, het is, ja, gewoon, dat is gewoon lekker. Even mijn uitje, inderdaad.
1: Even buiten de ring.
2: Zometeen door voor een ander dingetje. Dus we zijn lekker bezig.
1: Oh, ga je nog iets geks doen?
2: Om 2 uur thuis te zijn.
1: Een ander dingetje.
2: Eventjes,
1: heb je klusje?
2: Andere dingen. Ja, ik heb opnames voor de ondernemerslounge.
1: Oh, jongen, jongen.
2: Dan willen ze, ja, dus het, dus ja, het wordt even spannend.
1: Ja, zeker.
2: En natuurlijk een spannende week gaat natuurlijk. Maandag hebben we try-out gehad.
1: Oh, voor de theatershow.
2: Ja, voor de theatergebeuren.
1: Dus was het een doorslaand succes?
2: Dat is best wel heel pittig natuurlijk. Ja. Maar het gaat allemaal,
1: doe je dat voor een volle zaal?
2: Nee, we zaten met een mannetje op 8, dus dat is best wel even een uitdaging.
0: Spannend, hè?
2: Zo. Dus dan moet je de dingen in gooien, dat je de zaal mee betrekt. En ja, en die is er niet, dus het is best wel lastig.
1: Okay.
2: Maar we hebben daar decor, hebben we alles goed vond. En de dingen, en de
1: lampjes,
2: en de geluidjes. En de,
1: maar je hebt nog even de tijd, 8 december toch?
3: We hebben
1: nog
3: even de tijd. 7
2: december en een... Dat moet wel lukken. Maar en maandag op vakantie, hè?
0: Heerlijk. Vissen in Tenerife?
2: Ja, vissen lekker. Gran Canaria, mijn oude vaste plek. Hier ga ik weer...
1: Nou, doe je goed.
2: Dus volgende week komt de mop uit...
1: Komt uit Spanje.
2: Gran Canaria, uit Spanje.
1: Okay. Ja. Maar nu komt hij nog gewoon uit...
2: in het land te blijven.
1: Ja, laten we hem even doen.
2: We hebben natuurlijk de laatste zomerse dag... die hebben zo'n beetje gehad... nou, vandaag nog een beetje.
1: Ja.
2: Maar dan zitten er van de week zitten, de twee oude baasjes... die zitten er op een bankje lekker te oude hoeren met z'n tweeën.
1: Ja.
2: En die ene zei, hij zei, ik heb wel trek in een ijsje. Zo'n ijsje die de snackbars er naar boven komt. Hij zegt, zal ik even halen? Ja, zit hij, is goed. Haal jij eventjes twee ijsjes. Hij zegt, maar schrijf het dan eventjes op. Zit je, schrijf het dan eventjes op. Hij zegt, hoe bedoel je? Hij zegt, ja, dat weet je direct niet meer. Hij zegt, nou, zegt die, doe even normaal, hoef het er niet op te schrijven. Nou, dan moet je het zelf weten. Dus hij zit te wachten, ik zit te wachten. Komt hij terug met een kroket en een bal gehakt. Zegt die andere, heb je geen mosterd? Zit die, nee. Als ik heb je een zo gezegd, schraaf het op.
1: Lekker op vakantie, Harry.
2: Ja. Lekker op vakantie.
1: Tot volgende week.

0: Een beetje typische negatieve gedachten. Waarom niet een top 3 van mooiste kunstwerken
1: dat
0: in Nederland?
1: Dat doen we hierna.
0: Waarmee je kan zien dat de investeringen ook vaak goed besteed worden. Dit komt overigens wel van een kunstenaar zelf. Die zegt, ik heb ooit een hele mooie pauw gemaakt die bij een schoolplein heeft staan pronken. Die is echter gestolen, omdat hij zo mooi was. Hij is wel weer terug, maar nu moet hij binnenstaan, omdat ze bang zijn dat hij nog een keer gestolen wordt. Maar we nemen dit mee. Dan zegt hier iemand dat het kunstwerk dat we hebben genomineerd in IJmuiden, Man doet hond, zoals wij hem eventjes hebben genoemd. Dat is geen kunstwerk, maar dat is een B&B.
1: En daar zit een hotelkamer in.
0: Ja, dus die kan eigenlijk niet meetellen als kunstwerk. En moet van de lijst.
1: Moeten we hem disqualificeren?
0: Nou, we hebben het nog even opgezocht. Maar het gebouw in IJmuiden is daadwerkelijk als kunstwerk neergezet. Domesticator heet hij. Relatief groot kunstwerk, zodat je er ook in kan. Maar het is van een kunstatelier. En dus nemen we hem wel mee.
1: Hij blijft bij de genomineerden.
0: Hij blijft bij de genomineerden. Dus een grote kans hebben, want hij is ook heel vaak ingestuurd.
1: Hoe heet dat ding? De Domesticator.
0: Ja,
1: toch?
0: Domesticator. Ja. Ja. Oh, wat gebeurt daar?
1: Stort iemand ter aarde.
0: Oh jee, de studio valt uit elkaar.
2: Hallo?
0: Is dat een koffer?
1: Ja, het is 15.000 euro op de grond.
0: Dan zijn er een hoop mensen die zich afvragen of uiteindelijk de dame die wij zochten, die op de vlucht van Valencia naar Eindhoven zag, of we die hebben gevonden, mocht je dat nou gemist hebben. Wij hadden een berichtje van, ik dacht dat het Steven was, maar daar wil ik van af zijn, maar een luisteraar die ons, die ons vroeg, joh, ik heb afgelopen zondag op een vlucht gezeten van Spanje naar Nederland. En ik ben daar in aanraking geweest met een dame. Althans, we hebben naar elkaar zitten lachen, een beetje zitten chansen. Ik ben tot over mijn oren verliefd, maar ik weet niet hoe ze heet.
1: En ze zaten om precies te zijn op de vlucht van Valencia naar Eindhoven. En de vertrektijd was 15.50.
3: Ja.
1: Werd uiteindelijk 15.56.
0: Ja. En de dame, dat weten we ook, die zat op stoel 24D.
3: En Stefan van den Boogaard heet hij.
0: Ze hebben geen naam uitgewisseld.
3: Ja, maar mocht je toch horen, je kan hem even opzoeken. Oh, ja. Weet je gelijk hoe hij eruit ziet.
0: Het gaat makkelijker via een hond, denk ik. Maar
1: laten we nog even, we speuren vanmiddag door.
0: Natuurlijk speuren we.
1: En help ons mee vinden, dames en heren.
0: Ja, dus de vlucht van afgelopen zondag 4 oktober... Valencia richting Eindhoven, HV5108. De dames hadden op stoel 24D. En Stefan die had het idee van, nou, hier hing liefde in de lucht. Ja, letterlijk. Love is in the
1: air. Zij was met vriendinnen uit, hè?
0: Ja, en Stefan wil heel graag in contact komen. Dus voel je je aangesproken of denk je te weten wie deze dame is? Meld je maar eventjes. Wie weet kunnen we hier als matchmaker optreden. Straks Dennis Ruijer, Nadine. Wij zijn er morgen weer.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: met superveilig internet van

0: KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
15: Oeps, I did it.
14: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Amsterdam-Osdorp is opnieuw een explosie geweest bij een appartementencomplex. Het gaat om hetzelfde gebouw dat 2 weken geleden ook al doelwit was. Door de ontploffing raakte een brievenbus en een geparkeerde auto schade op. Niemand raakte gewond. De politie kijkt of er een verband is met de eerdere ontploffingen. Kwaadaardige huidkanker kan over 20 jaar de meest voorkomende vorm van kanker zijn. Dat blijkt volgens het AD uit nieuwe cijfers. Experts maken zich vooral zorgen over tanmaxing. Een trend waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk onbeschermd in de zon zitten. En het kabinet wil het tegenwerken van de terugkeer door uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar maken. In een nieuw wetsvoorstel staat dat mensen die hun uitzetting actief tegenwerken, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan reisdocumenten, uiteindelijk een celstraf kunnen opleggen. Ja, en dan het weer. De mist trekt op, maar kan op sommige plekken nog hardnekkig zijn. Verder veel zon, 20 tot zelfs 25 graden, maar later vanuit het zuidwesten wat regen. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Richfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Richfund.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker.
5: Weet jij al wie het is?
6: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.

0: Ja, deze track voelt toch als een boswandeling met daarna warme chocolademelk met slagroom. Suzanne en Freek.
1: Radio 538. De vijf van het bedrijf.
0: Nou, je hoorde goud op Radio 538. Ja, en ik zie goud aan de andere kant van de radio. Dat ben jij natuurlijk. En we trappen die woensdag werkdag lekker af met de muziek van Nutreco Nederland. Dat is de vijf van het bedrijf. Yara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie zitten natuurlijk in de dierenvoeding.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dat was waarschijnlijk een bijna uitverkocht huis rond Dierendag, vermoed ik.
2: Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, ja, want voor wat voor dieren levert Nutreco Nederland voeding?
2: Ja, het is de agrarische sector. Dus denk aan de koeien, varkens, kippen. Daarin.
0: Ja, precies. Niet voor de baard, daar gaan we op de hoek.
2: Nee.
0: Nee, nee, precies. Hé, hey, Yara, wat ik nog een opvallend feitje vond in de aanmelding heb je aangegeven, er werkt 22,5 man bij Nutreco Nederland.
2: Ja, mijn collega heeft er ingevuld en die durfde niet op de radio te komen.
0: Oh, zo, ja.
2: Ik dacht, denk ik.
0: Ja, 22,5 man. Voor hoeveel mensen moeten we dan taart sturen? Voor 22 of 23?
2: Ja, 23.
0: 23, ja, mooi. Dan doen we gewoon 24 voor de zekerheid. En die prijs wordt verzorgd door jullie slagroomtaartvrienden van Multifly.
2: Ja, super. Nou, daar gaan we van genieten.
0: Nou, heerlijk, Yara. Leuk dat jullie erbij zijn vandaag. Een shout-out naar alle collega's van Nutreco.
2: Ja, fijne dag.
0: Een mooie dag, hoi.

0: Met de naam van het bedrijf erbij, dan regelen wij de gratis slagroomtaart. Regel jij de muziek met de collega's. 538.nl/bedrijf kan ook. 538.nl/bedrijf om mee te doen met de vijf van het bedrijf.
1: Let me be your hero.
0: Ja, natuurlijk. Arik, ik wil graag jouw held zijn. Maar ik doe het vooral voor alle helden en heldinnen van de werkvloer. In de vijf, Arik Iglesias.
1: Would

0: de winterkou. Warm chocomel. Knuffelen op de bank met je geliefde. I love life. Ik probeer even een soort eerbetoon aan het leven hier te doen. Op Bakermat en Rani. En I love life. Ja, wat ook wel lekker is aan het leven, is gewoon 15.000 euro op je bank bijgeschreven krijgen. Dankzij Radio 58 en de 58 Stemmenjacht. Want wie op wie zit er dan in koffer nummer 6? Het is niet Tony Junior, werd gisteren genoemd in de middagshow. Ook niet Jeroen van Koningsbrugge. Maar wie zit er dan wel in koffer 6? Waag zometeen een gezellige poging. Met de knop in de 58-app kun je aanmelden voor de 58 Stemmenjacht. Zometeen een nieuwe ronde. Je hoort ook Alex Warren en Fever Dream.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooyakkers.
3: Ik denk dat het wel maar toch is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Word de volgende winnaar.
1: Open nu de 538-app.
5: Druk op de knop.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more, some extra, Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
17: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
20: Yes!
21: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
20: Yes!
22: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
23: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
22: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
26: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
25: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, en gaan.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a what?
2: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
28: Download de app en start met vinden.
29: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Ik maakte vroeger dus reclamespotjes voor de platenmaatschappij. Daar hadden we een verzamelcd, die heette Rain Dance deel 1. En er stond deze op. En ik weet dat dat een hele grote hit was. Wes en Alané.
1: De 538 Stemmenjacht. Het jachtseizoen is geopend. En alles is geoorloofd. Want ja, het jacht naar die stem in koffer nummer 6 met 15.000 euro als ultieme prijs. Timo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent hard aan het werk. Je zit op dit moment in de bus terug naar de zaak.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: opleiding voor
2: Timmerman. Klein projectje in Moerdijk.
0: Opleiding voor... Nee, maakt niet uit. Opleiding voor Timmerman doe je, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Mooi, man. Goud vak, zeg ik.
2: Ja, tuurlijk. Er is heel veel in te doen en heel veel in te verdienen. Dus,
0: ja, mooi, man. Ja. En niet iedereen kan werken met de handen, hè? Dat is toch een talent.
2: Ja, of talent, of je kan het aanleren.
0: Ja, niet zo bescheiden, niet zo bescheiden. Hey Timo, ja, gezellig dat je belt voor de stemmenjacht. We hebben hier de koffer, daar zit 15.000 euro in. Daar hoort natuurlijk een stem bij. En voor het spelelement nog één keer de opgave.
3: Zeker.
0: Denk jij zeker te weten wie dit is?
2: Nee, het is eigenlijk een wilde gok. Maar ja, soms helpt dat.
0: Ja, ik zeg, meemaken. Kom maar door. Wie denk je wie we zoeken?
2: Tex de Wit.
0: Tex de Wit. Cabaret volgens mij. Schaker ook nog, presentator.
2: Ja, dat
0: alles en manusje van alles. Ja, jury, is het Tex de Wit?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ach, helaas. Het is ook niet Tex de Wit.
2: Jammer.
0: Ja, doe nog een keer mee, Timo. Dankjewel voor het meespelen. Je krijgt de troostprijs, de koffer van de postcode loterij. Die sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
2: Yes, helemaal super. Dankjewel.
0: Oké, mooie dag, man. Sterkte daar.
1: Hoi. De 538 Stemmenjacht.
0: Meespelen is winnen als je het weet. De stem van koffer nummer 6. Opgeven. 4 en 5 zegt, klik er even op de button om mee te spelen. Word je teruggebeld, mag je een naam noemen in de uitzending.

0: Amsterdam vallen de verkeersborden uit elkaar.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: maat.
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
6: tegen je.

toppers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alle Sik & Verf bestel je bij...
11: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: 538 Nieuws.
16: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. In het Katshuis in Den Haag zitten de vakbonden en werkgevers eindelijk om tafel met het kabinet. De bonden wilden lange tijd niet praten omdat er plannen waren om te bezuinigen op uitkeringen. De bedoeling is nu om een sociaal akkoord te sluiten, maar de bonden en werkgevers hebben geen haast. Ze willen het vooral zorgvuldig doen. Een chaos in het centrum van Schiedam. Daar staat de complete winkelstraat onder water na het knappen van een hoofdleiding. Op sommige plekken staat het water 20 centimeter hoog en stroomt het winkels binnen, meldt de regionale omroep. Eigenaren van panden in de Hoogstraat moeten wachten tot de brandweer het water weg heeft kunnen pompen. En hoe lang dat duurt is niet bekend. Jongeren geven nu al weken overlast in het centrum van Hogeveen in Drenthe. De burgemeester is er nu wel klaar mee. Jongeren rijden rondjes op fatbikes, vallen mensen lastig en steken vuurwerk af. Gisteravond nog werden 5 arrestaties verricht in Hogeveen. De burgemeester wil nu dat de ouders beter op hun kinderen letten. En de verkeersborden die 30 km per uur aangeven in Amsterdam... blijken nogal kwetsbaar, meldt de Telegraaf. Ze zijn in het kader van de duurzaamheid niet gemaakt van aluminium... maar van hennepvezels en hars. Ja, een mooi idee, maar het betekent dat ze niet goed tegen de elementen kunnen. En volgens de Amsterdamse partij Denk... kun je sommige borden zelfs kapot knijpen als ze nat zijn. Het weer dan nog. De mist lost snel op en dan is het zonnig en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
17: Dankjewel, Willemijn. Amsterdam is toch een beetje verloren als je dit hoort. Het verkeer wordt die stukken knijpen.
16: Gelukkig is er nog meer in de stad.
17: Ja, zeker. Maar mooi hoor, die hennepvezels. Hartstikke goed. Ook veel coffeeshops. A1 Deventer Hengelo, daar wordt geflitst bij Holten, 120.7. Op de A4 Amsterdam-Leiden, Bad Hoefdorp, 4.3. En de A7 Den Oever, Bolsward bij Witmarsum, 107.9. En ook op de A7, controle tussen Den Oever en Amsterdam. Droogte van het altijd gezellige Wochtum, Nolhedenk, 34.2.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, een broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: 538 Stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 6.
29: Zeker.
28: Weet jij al wie het is?
27: Speel mee

als je een hele volle trein binnenloopt of zo, weet je wel. Of een vliegtuig en je bent net te laat voor het boarden. Dan ben je ook zo self-aware. Temper City op Radio 58. De woensdag. Ja, de dag nadat Lionel Messi afscheid heeft genomen. In een Colcont Estadio Monumental speelde hij voor de allerlaatste keer voor Argentinië. 85.000 mensen waren erbij. En zelfs in de tweede helft werden buiten nog kaarten verkocht. Dus Argentinië is in een soort van rouw vandaag. Echt bizar. Ja, en wat doe je om de sleur van het dagelijks leven te doorbreken? Behalve bijvoorbeeld afscheid nemen van je grote voetbalheld. Dat is waar de Dance Smash Classic van vandaag over gaat. De Franse Belg, de maestro, tegelijk mode-icoon Stromae, beschrijft in deze mega-hit de loop van het leven. Alles is met elkaar verbonden en alles heeft de verwachte gevolgen. En zo zingt hij ook, wie moe zijn zegt, heeft het ook over wakker worden. Nog suf van de vorige dag, dus gaan we uit om alle problemen te vergeten. In een soort hedonistisch schouwspel van de nacht. Dus uitgaan, dansen, het verstand op nul, dat is wat de mens doet om zich dan even vrij te voelen van het eigen leven. En hun eigen verantwoordelijkheden en vooral even hun eigen problemen te vergeten. Met een wat deprimerende verwoording op een veel te dikke beat scoort Stromae in 2010 een dikke nummer 1. En dat is vandaag de Dance Smash Classic. Zet de radio harder voor Allons on Danse.

Want als je net, daar was ze weer met Together Again. 58 werkdag voor de woensdag. Goedemorgen. Ja, vraag je. Hebben we allemaal natuurlijk wel eens opsporing verzocht gezien, toch? En ons afgevraagd, ja, wat valt er dan te halen als er bij je thuis wordt ingebroken? Ik hoop dat ik niet de enige ben, anders heb je echt niets aan deze tip. Maar ik las een artikel over die eerste plekken die inbrekers dan bekijken wanneer ze dan inbreken in je huis. Hè? Bijvoorbeeld onder je matras, in dvd-hoesjes. Zelfs de stortbak van de wc is een vaste prik voor de inbreker. Lijkt me nou wel lekker als je hem dan betrapt en je hebt de hondbokknuppel al in je hand. Dat je net even goed in zo'n kleine ruimte slaat, toch makkelijker, zeg maar. Maar ja, goed, waar moet je dan de spullen bewaren? Een kluis, hè, die zit dan vast aan de vloer bijvoorbeeld. Maar mijn favoriete tip was toch echt om waardevolle spullen in een pak pannenkoekenmix te stoppen. Omdat dat niet rammelt. Heel geestig. Ik stop mijn waardevolle spullen ook altijd in het doosje van de pannenkoekenmix. En dan kunnen al mijn

beroep leren en gewoon gaan werken, toch? Lijkt me, dat lijkt me het handigste. Know to self, Dennis Drijven, Douwe Bob. Dat is zo'n mooi liedje. Douwe Bob op 58, Know to self. I can

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Binnen 1 minuut.
23: Meer muziek.
22: Tijdens de 538 werkdag.
24: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
2: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Rechtstreeks uit het bakje met heerlijke herfsthits. Deze Shanna Spyro op 538 en Great Expectation.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, goedemorgen Tessa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, keihard aan het werk vandaag. Extra aan het werk, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ja. Je was eigenlijk vrij, maar veel zieken. Want je bent in het ziekenhuis aan het werk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat
2: als
0: doe je?
2: Doktersassistenten.
0: Op de kinderpolie.
2: Ja.
0: Ja, uitdagend lijkt me en leuk en soms ook lastig.
2: Zeker, ja zeker, absoluut.
0: Nou, wat leuk. Met hoeveel mensen doe je dat daar op de poli?
2: Nou, we zijn met 12-13 doktersassistenten.
0: Oké. Okay.
2: En dan nog de kinderartsen erbij.
0: Hé, hey, en heb je al een afspraak gemaakt over een tractatie als je het antwoord goed geeft in de stemmenjacht?
2: Nee, ik zal vast wel lekkers voor ze bakken.
0: Nou, heel goed, heel goed, heel goed. Tessa, ja, we hebben een koffer. Koffer 6, 15.000 euro is de inhoud. En luister goed, want dit is de opgave.
3: Zeker.
0: Ja, koffer 6, 15.000 euro. Tessa, wie zoeken we, denk je?
2: Nou, we denken Reinoud Oerlemans.
0: Reinoud Oerlemans. Is het Reinoud Oerlemans jury?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ja, ik snap wel een beetje dat klein beetje dat kakkineuze in die zeker. Ik snap je helemaal, maar het is hem niet.
2: Nee, helaas.
0: Nee, doorpuzzelen maar. Dankjewel voor het meedoen. We sturen de koffer van de postcode loterij. En ik wens je een goede werkdag daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, groetjes. Hoi, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, denk je het weten? Het is niet Reinoud Oerlemans. Al die foutgegeven antwoorden staan op 538.nl. Speel mee, meld je aan met de 538-app voor die 15.000 euro in koffer.

0: Me Tonight, ook The Empire State of Mind, het volkslied van New York. En Willemijn heeft het nieuws.
1: Ja, en ik heb slecht nieuws voor oud-studenten.
0: Dat en meer zometeen bij Floris. Veel plezier.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat.

0: je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken. Voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Honderdduizenden oud-studenten gaan volgend jaar meer rente betalen over hun studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks ruim 3%, bijna een procentpunt meer dan nu. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. Voor een moord in Tilburg 9 jaar geleden heeft een man 10 jaar cel gekregen. Hij had een vrouw gestoken, in haar borst en de keel doorgesneden. Ze zouden ruzie hebben gehad over drugs en hij zou een schuld bij haar hebben gehad. Justitie had 12 jaar geëist en het wordt minder omdat de zaak al zo lang sleept. Het OM verdenkt 2 jonge mannen ervan dat ze deze zomer vanuit Denemarken en Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen die in Amsterdam mislukte. Justitie denkt dat de 2 zijn ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. En het is overmorgen Paarse Vrijdag en steeds meer basisscholen doen daar aan mee, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling groot. En tegelijkertijd zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren minder geaccepteerd. Het weer dan nog veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Wat een heerlijk weer, Willemijn.
13: Lekker, hè?
1: Goed nieuws.
13: Maar geniet ervan. Vanaf morgen anders, mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar
1: geniet er nog even van. Vandaag is het
14: heerlijk.
1: 538 verkeer door Flitsmeister. Dan 2 vertragingen. Eerst op de A1 richting de grens door de controle. 6 minuten. En A29, de laatste Rotterdam, Bergen op Zoom bij Barendrecht. Een vrachtwagen met pech. De africht is daar dicht. 5 minuten. drukte. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Deventer-Hengelo, hectometerpaal 120.7. A2 Den Bosch-Eindhoven 139.6. A7 Den Oever-Bolsward 107.9. A9 Haarlem-Alkmaar 57.3. A10 Ring Amsterdam-Zeeburgertunnel richting Diemen bij 9.4. En A15 Rotterdam-Gorkum 76.7. A27 Gorkum-Breda 14.0. A37 Duitse grens Hogeveen 39.3. En er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Fitsmeister.

0: keukenspecialist.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95.

Sparta, Radio 538, Save Me Tonight. Goedemiddag, Floris hier. Binnen nu en 6 minuten hoor je hoe je geld kunt besparen onder de douche. En het heeft er niks mee te maken hoe lang je doucht. Oké, hoe en wat? Zometeen naar Jay-Z.

0: Adela, Eend in L.A. Welke shampoo koop jij?
1: 538.
0: Ja, en even in de veronderstelling dat je die nodig hebt, hè, shampoo. En anders, als je geen haar hebt om te wassen, heb je vast wel een ander goedje dat je gebruikt om jezelf onder de douche een beetje schoon te krijgen. Belangrijkste vraag, koop je dure shampoo of goedkope shampoo? Ik heb eigenlijk altijd hetzelfde merk. Ja, dat koop ik dan in een bulk bij de drooggisterij als er zo'n monsteraanbieding is. Herken je misschien wel. Maar wel altijd merk, geen huismerk. Ben je op een of andere manier toch het gevoel dat dat beter is? Ja, zo werkt dat, hè? De M van marketing. Dat blijkt maar weer. Het lijkt alsof dat beter is, want ik las vanmorgen een verhaal over een onderzoek naar shampoo. Duur is niet per se beter. Waar moet je nou op letten in de winkel? De eerste 5 ingrediënten van de shampoo. Komt erop neer, shampoo is eigenlijk niet veel meer dan water met stoffen die vet, vuil en stylingresten uit je haar halen. En dat is bij heel veel goedkope shampoos precies hetzelfde als bij de dure. Dus eigenlijk, ja, de goedkope variant heeft vaak gewoon precies dezelfde ingrediënten als de dure. Dus je moet eigenlijk in de winkel gewoon 2 flessen erbij pakken, een dure en een goedkope. Hebben ze allebei als eerste 5 ingrediënten precies hetzelfde, kun je net zo goed een goedkope kopen. Maar makkelijk kan dat, kan je echt euro's schelen in de winkel. Heerlijk. Nou ja, geen haar op mijn hoofd.

0: Mel C, When You're Gone.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De spanning stijgt, het aantal namen dat genoemd is voor koffer 6 stijgt ook. En 15.000 euro is nog steeds het bedrag dat in de koffer zit en dat van jou kan zijn als je raadt van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in koffer 6. Je mag een poging wagen als je aanmeldt via 538.nl of de app van 538. Of althans, dan bestaat de kans dat je teruggebeld wordt. Binnen nu en een minuut of 10 een kakelverse ronde in de stemmenjacht en dus de kans dat jij gebeld wordt. En daarvoor moet je dus even aanmelden. 538.nl of de app van 538 voor jouw kans op 15.000 euro.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Hooijakkers.
3: Ik denk dat het wel de maatschappij is.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
19: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals.
23: Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
23: Aldi.
7: Over 6 minuten een nieuwe ronde in de stemmenjacht. 538.nl of de 538-app. Daar geef je op voor jouw kans op 15.000 euro.
22: 538, Floris Molenaar.
7: Ook Louis Fonsi, zometeen na Stella Lefty. Dit is Boston.

0: Daddy Yankee, Despacito.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, Despacito is Spaans voor rustig aan.
2: Rustig aan.
0: Maar André, hoe, ben jij een beetje rustig nog?
3: Nou, dus de spanning begint behoorlijk te komen.
0: Ja, die kan, dat kan ik me voorstellen. Ben wel even benieuwd, André. Hoe zien jouw handen eruit?
3: Nou, op het moment zijn ze gewoon roze, maar anders zwart.
0: Anders zwart, ja. Want wat doe je voor werk?
3: Tuincentrum.
0: Je werkt in tuin. Maar dan, ik kan me voorstellen, als je achter de kassa werkt, hoef je niet met je handen in de grond te staan. Maar dat heb jij dus
3: wel. Nee, klopt. Nou ja, ik werk wel met de handen in de grond, moet ik zeggen.
0: Ja, dat zijn altijd van die werkklauwen. Dat is mooi. Vind ik altijd een mooi gezicht. Echt
3: mannelijke handen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en nog een vraag. Hebben jullie de kerstversiering al in tuincentrum?
3: Ja, we zijn begonnen.
0: Kijk, wanneer begint dat bij jullie?
3: Het begint nu een beetje te komen.
0: Okay.
3: Maar bij andere tuincentrums bestaat het allemaal al, dus
0: langzaam
3: moet je wel een beetje meegaan.
0: Het wordt steeds gezelliger, zo is het.
3: Ja, zeker.
0: Nou, hopelijk heb jij ook nog een zakcentje over om thuis wat versiering op te hangen dit jaar. Tenminste, nou, als jij raadt wie er in koffer 6 zit. We gaan even luisteren. Ja. Dit is de stem in koffer 6.
4: Zeker.
0: André, wie heb jij gehoord?
3: Ik denk Robert Rodenburg.
0: Robert Rodenburg.
3: Ja.
0: YouTuber.
3: Ja, presentator.
0: Doet hier en daar nog wel eens wat op televisie. Is dat de stem in koffer 6 voor 15.000 euro? We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is
5: Fout.
0: Bah.
3: Jammer.
0: Het is niet goed.
3: Jammer.
0: Het is niet Robert Rodenburg, die schrijven we erbij op 538.nl op de lange lijst van namen die het niet zijn voor koffer 6. Als dank voor je dappere deelname komt er een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op.
3: Buitengewoon, dankjewel.
0: Wens ik je een mooie woensdag nog en een vrolijk kerstfeest alvast.
3: Insgelijk.
1: Doei. 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
7: This is my church. This is where I heal my hurts.

was de eerder? Bassie en Adriaan of Samson en Gert? Ja, dat is de vraag in Kip of Ei vanavond bij mijn collega's Bas en Dylan van de 538 Avondshow. Spelen elke avond dit spelletje waarbij de vraag is welke van de twee was eerder. 538.nl/kipofei, daar geef je door wat jij denkt. En het juiste antwoord hoor je vanavond. Nou.

0: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik vind het een verschrikkelijk lekker nummer. Martin Garrix, die zelf zingt op zijn nieuwe single This Dream of You, de dance mash van 538 van deze week. Willemijn, zo meteen met het nieuws.
1: Zeker, ja, het is kinderboekenweek. Maar in de bestsellerlijst van de boekwinkels trekken niet de jeugdboeken de aandacht. Ja, wie of wat dan wel, vertel ik je zo.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie.

0: live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Juich voor de Oranje Leeuw binnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
2: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
11: 8:00. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Tevreden gezicht op het Catshuis in Den Haag na het eerste overleg van het kabinet met de bonden en werkgevers, die ze ook wel de sociale partners noemen. De komende maanden gaan ze het hebben over uitkeringen. Het kabinet ziet na stakingen af van bezuinigingen, maar aan het systeem moet nog wel het een en ander verbeterd worden. Het is kinderboekenweek, maar in de bestsellerslijst van de boekwinkels trekken niet de jeugdboeken de aandacht. Want Paulien Cornelissen heeft na een week na haar dood een record te pakken. En 7 van haar boeken zijn ineens terug in de lijst en zo'n groot aantal is nooit eerder voorgekomen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Ze worden geëerd voor een onderzoek naar gespiegelde moleculen. Als moleculen één kant op gedraaid zijn, werken ze anders dan als ze gespiegeld zijn. En zo kan een geneesmiddel bijvoorbeeld helpen tegen hoest, terwijl die andersom gespiegeld juist werkt als pijnstiller. En een Britse avonturier die 28 jaar geleden begon aan de wandeling rond de wereld is weer thuis. De afgelopen dagen is hij daar vanuit Frankrijk heen gezwommen. De man, ooit parachutist in het Britse leger, begon in november 1988 aan zijn tocht. Dat deed hij in Chili na een weddenschap. En hij mocht van zichzelf dus alleen wandelen. Het weer nog, een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden in het zuiden, zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht, 17 minuten. A59 Zonzeel-Os bij Hoijpolder, 7. En de A67 de laatste Turnhout-Venlo bij Zomeren voorwerp op de weg en 12 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Hengelo, hectometerpaal 120.7. A2 Den Bosch-Eindhoven 139.6. A4 Delft-Den Haag 47.8. En de A10 Ring Amsterdam Zeeburgertunnel richting Diemen 9.3. A13 Rijswijk-Rotterdam 7.0. A16 Dordrecht-Breda 56.1. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 115.1. En de A30 Ede-Barneveld 16.3. Staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
17: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Alle verf super voordelig. De 538 stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel mee in de jacht op €100.000.
19: Druk op de knop in de 538-app.
12: Floris Molenaar. Ik zag een bizar verhaal over een bijzondere aanrijding op een vliegveld in Tanzania over 5 minuten. Weet je alles?

0: Offenbach en Miles Away. Heb je wel eens een aanrijding meegemaakt?
1: 538.
0: En hopelijk niet heel ernstig natuurlijk. Dat is natuurlijk nooit leuk. Dat kan slecht nieuws zijn. Misschien ben je wel hetzelfde als ik. Ik ben ooit een keer heel erg eigenlijk. Ik ben bij iemand achterop gereden op de A4. Ja, er gingen ineens drie rijbanen er vanaf van de vijf. Ja, had ik heel even gemist, waardoor ineens het verkeer stilstond vlak voor mijn neus. Dat klapte dus bij iemand achterop. 50 kilometer per uur ongeveer. Ik bedoel, geen gewonden, het liep allemaal goed af. Auto wel een beetje kapot, maar je schrikt toch. Je schrikt toch, het is best een knal. Best even een knal. Het is sowieso schrikken natuurlijk. En soms loopt het ook minder goed af. Ik las een verhaal vandaag over een best wel een bizarre aanrijding op een vliegveld in Tanzania. Dat is in Afrika, midden in Afrika, in de Serengeti. Vliegtuig wilde daar opstijgen. Tot de piloot ineens midden op de startbaan een zebra zag lopen. Ja, die lopen daar natuurlijk gewoon in het wild daar in Afrika. Zebra's, giraffen. Maar dit was dus een zebra midden op de startbaan. Het verdrietige is dat het te laat was om nog te remmen. Dus ja, dat vliegtuig botste vol tegen die zebra aan. En dat arme beestje heeft het dus ook niet overleefd helaas. Dus het is echt een noodlottig ongeval geweest. En het is ja een sneuwe gedachte, maar een zebra dus op de startbaan. Ik snap het ergens wel hoor, van die zebra. Die is natuurlijk gewend dat die krijgt overal voorrang. Stop alle auto's. 50 jaar.

0: Vanmorgen ging het in de ochtendshow over de reservistencursus bij Defensie die je team heeft gedaan. Maar bij welke basis was dat nou ook alweer?
1: Gilserijen, Volkel, toch?
2: Gilserijen.
1: Gilserijen. Is dat niet één?
2: Nee,
3: jij moet nog even je topo. Nou. Als reservist, dat je bij de goede stad
2: bij de verkeerde basis gemeld. Hebben wij weer.
3: Reservist Romein. Die staat hier volledig.
2: Die is per ongeluk met de vijand mee gaan vechten.
0: Morgenochtend 6 uur zijn ze er weer.

0: 538. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: Suzanne Freek en de favorite van deze week, Pijnstiller.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En een kakelverse ronde in de startblokken over een minuut of 10. Koffer 6 in het spel in de Stemmenjacht. 15.000 euro zit erin. En er zit een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Die 15.000 euro is voor jou als je aanmeldt via 538.nl of de 538-app. Je komt in de uitzending omdat we je terugbellen. Dat kan dus binnen nu en een minuut of 10. Kan dat gebeuren. En je raadt welke stem het is. Dan is die 15.000 euro voor jou. Dat zou toch wat zijn op deze woensdag. 538.nl of de 538-app dus. Daar geef je op voor de Stemjacht. Bestaat de kans of je terugbellen. En pak je misschien wel 15.000 euro.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Oh. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
0: Ik ben ook zwanger.
5: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt?
20: zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Binnen 1 minuut meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
24: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
26: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: De Stemmenjacht Countdown staat op precies 6 minuten. Geef je op via 538.nl of de 538-app en maak kans op 15.000 euro.
27: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Alex Warren hoor je zo meteen aan Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is

0: Alex Warren, Before You Leave Me.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Eén naam is de weg naar 15.000 euro in de Stemmenjacht. Ja, de naam van degene die verstopt zit in koffer 6. Met een waarde dus van 15.000 euro. Wendy aan de telefoon, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Jij bent lekker aan het werk vandaag.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Wat goed, wat voor werk doe je?
2: Ik zit in het VVE-beheer, dus Verenigingen van Eigenaren.
0: Oké, en wat word jij dan opgetrommeld als ze er niet uitkomen of zo?
2: Nou, dat is in principe meer voor schadegevallen, lekkages, dingen bestellen, ga ze door.
0: Oké, en waar ben je nu voor aan de gang?
2: Wij hebben in principe een soort van 70 VVE's in beheer, dus we zijn met allerlei dingen aan de gang.
0: Oké, genoeg brandjes te blussen, zeg maar.
2: Zeker.
0: Oké, heel goed. Hey, en al tot overmaat van ramp zit je ook nog in de Stemmenjacht.
2: Ja, spannend.
0: Kan je er ook nog wel even bij hebben. 15.000 euro zit er in koffer 6. En Wendy, dit is je opgave.
3: Zeker.
0: De vraag der vragen, Wendy. Wie heb jij gehoord?
2: Ik denk Soy Kroon.
0: Soy Kroon, acteur, zanger, presentator, speelde in films, televisieproducties. Speelde ook in The Passion, speelde die, Jezus.
2: Ja, ja.
0: We gaan naar de jury, Wendy, voor 15.000 euro.
1: Het antwoord is... fout.
2: Verdikke me. Jammer. Ik was er zo van overtuigd.
0: Ja, maar dat is... Als je het dan eenmaal in je hoofd hebt, dan kun je het ook alleen nog maar horen, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Klopt helemaal.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, luister hem nog eens goed. En misschien raak je overtuigd van een andere naam. Geef je gerust nog een keer op. Want we grabbelen elke keer gewoon random in de tong voor deelnemers. Dus geef niet op. Geen 15.000 euro. Op dit moment voor jou wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Als dank voor je dappere deelname.
2: Helemaal goed.
0: Werk ze vandaag en een mooie dag nog.
2: Hey, dank je.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Heb je nou die stem gehoord en denk je... ja, ik weet welke naam dit is... 538.nl of de 538-app, daar geef je op voor de Stemmenjacht. Voor koffer 6 dus onder andere, met 15.000 euro erin. Die kan dus voor jou zijn.

hoort ze elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier op Radio 538. De 50 allergrootste ketsers van dit moment. In de 538 op 50, de groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op nummer 18 in de lijst. Direct, My Friend, hoorde je bij 538. En dit is Enrique Iglesias.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij Radio 538. Weet je wie het is? Weet je wie de stem is in koffer 6 van de stemmenjacht voor 15.000 euro? Geef je op via 538.nl of de app van 538. Bestaat de kans dat Mark Labrant je zometeen terugbelt om een poging te wagen dus voor die 15.000 euro. Willemijn, zometeen met race nieuws.
1: Zeker, afgelopen weekend was er natuurlijk eindelijk weer eens raak voor Verstappen, maar hij trapt nu alweer op de rem. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf 960 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug.
13: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan

0: artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een sleepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten is nog onduidelijk. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven. En het Wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het meldpunt. Ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten moeten worden. En Max Verstappen blijft nuchter na zijn overwinning in Maleisië. Afgelopen zondag pakte de Red Bull-coureur zijn eerste zege van het Formule 1-seizoen, maar voor de komende race in Singapore tempert hij de verwachtingen. Volgens Verstappen was de winst namelijk erg circuit-specifiek. Ja, mocht hij toch winnen komend weekend, dan zou dat voor het eerst zijn in Singapore. Het weer dan nog. Een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio 538.
6: En dan de 3 belangrijkste files. A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetwoudendorp door een pechgeval. 11 minuten file. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Een half uurtje, dat komt door een ongeluk. En de A58 Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. 50 minuten, komt door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Moet je richting Eindhoven, dan word je dus omgeleid via de A65 en de A2. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het doorgeven. A1 Deventer-Hengelo 120.7. Dan staan ze ook op de A4 bij Batuverdorp naar Leiden toe vanuit Amsterdam 4.3. A4 Den Haag-Delft bij Den Horen 53.0. A9 Haarlem naar Alkmaar bij 57.3. Zeeburgertunnel Diemen, de A10 bij Amsterdam 9.2. A13 Rijswijk-Rotterdam 6.9. A20 Gouda-Rotterdam bij Rotterdam zelf 31.5. A27 Hilversum-Almere 115.1. Gorkum-Breda bij de A27 bij 14.0. A30 Ede-Barneveld 16.3. A50 naar Apeldoorn, Tilburg 13.0. En de laatste is de A67 Eindhoven-Venlo bij Maasbree 63.1. En wil je alle controles op een rij? Check dan via app van Flitsmeister.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in

0: Bijbel.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a word! And give you a word!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: 538. De 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.

beetje de soundtrack van iedereen die ooit zei... ja, ik doe maar één drankje. 538, de OG van de werkdag vliegt voorbij. Iemand moet tenslotte die klok toch vooruit duwen. Dat doen wij met de Seal en Afrojack. En jouw kans zometeen ook op 15.000 euro in stemmenjacht. En dit is Live It All van Lost Frequency.

0: 538 werkdag.
1: Mark Labrand.
2: Yes, goedemiddag. Jay-Z. Ja, die kennen we nu als miljardair. Beyoncé aan zijn hand. Alles gewoon best wel keurig geworden. Maar in de jaren 90 stak hij dus gewoon iemand neer, hè, in een nachtclub in New York. Hij bekende zelfs schuld, kreeg 3 jaar voorwaardelijk. En ken je hem nog?
3: Beautiful girls.
2: Sean Kingston, die kreeg vorig jaar 3,5 jaar cel... omdat hij met zijn ma voor meer dan 1 miljoen euro aan spullen heeft gejat. Horloges, kogelwerende Cadillac-auto... en een tv van 6 meter breed. Lekker ruim assortiment. Ja, en nu denk je, oké, wie is de volgende in dit verhaal? Ga je Lil Wayne draaien of Tupac? Nee, Bente. Die stal vroeger, ja, heeft ze zelf verteld in een interview... in Nederlandse winkels kleding, eten. Eerst uit geldgebrek, later voor de kick. Ja. Ja, de een gaat naar Pornhub. De ander rent vol gas de Zara uit. Hier is het ding. Nou, nu stilt ze je hart. Ah, gewoon helemaal veilig. Bente, Radio

0: 538 en Afrojack. Hey, en hoor eens eventjes wie er zometeen hier op de radio is.
1: Er kwam een kraanvogel in het nieuws. Je hebt ongetwijfeld de plaatjes wel gezien. Die op de A2 voor een file zorgde. Het dier stond daar stil omdat zijn maatje was aangereden.
2: Oh ja, oh, dat heb ik gelezen. Ja.
1: Ja, de treurende kraanvogel wilde daarom niet weg. Uiteindelijk is hij gevangen en naar de vogelopvang gebracht.
2: Ja, precies. Ja, verschrikkelijk. Het was weer een traanvogel eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Ja, zometeen team Evers minus Henk. Maar Evers en Kobus die zijn er zometeen omdat Frankie nog ziek is. Je hoort ze straks vanaf 4 uur. Hey, en Maxi Jazz van Faithless vroeger beleefde ooit een dag die zelfs voor een rockster volkomen onlogisch klinkt. Zo bizar. Wat het hele verhaal is, hoor je zometeen. En een nieuwe ronde stemmen.
3: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
4: Ik denk Art Hooijakkers.
5: Ik denk dat het wel allemaal toch is.
6: Wij dachten Harm Edens.
7: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
3: De 538 Stemmenjacht.
7: Word de volgende winnaar.
3: Open nu de 538-app.
7: Druk op de knop.
3: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Van Albert Heijn.
15: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Speel bewust 18+.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: 538.
0: Maak je brand. Met Bibi Rexha en Faithless zometeen voor je. Chef

0: de studio, zeg. Ja, je moet even weten, op weg naar de studio loop ik altijd van mijn huis richting 538 door het bos. En ik heb, ja, dat hebben we allemaal eens een keer meegemaakt, in de hondenschijt gestaan. Dus dat probeer ik nu te maskeren met de roomspray die uit de rugtas van Glenn komt. Het ruikt eigenlijk naar een soort wellness, met daaronder een mestkelder.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Oh, goed. Sorry voor even, zo meteen om 4 uur. Oké, hey, het concept ken je nog steeds, hè? 538.nl of de 538-app. Aanmelden voor de stemmenjacht. En wie weet, gaat dan opeens je telefoon en maak je kans in een paar seconden op 15.000 euro. De volgende beurt is aan Remco. Dag Remco.
2: Goedemiddag.
0: Spannend, hè?
2: Ja, zeg dan wel, ja.
0: Mag je het eindelijk gaan proberen zonder dat je nu al je naam gaat onthullen, Remco? Mag ik eventjes bij je spieken? Hoe zeker ben je van je zaak?
2: Ik denk heel zeker, maar ja, dat zegt iedereen natuurlijk.
0: Ja. Oké. We gaan hem eerst eventjes nog openen, die koffer. Komt hij aan? De stem uit koffer 6.
3: Zeker.
0: Hoe ben je tot dit antwoord dan gekomen dat je het zo zeker weet?
2: Ja, ik meen dat ik hem heb gehoord in een serie die ik heb gekeken op Netflix.
0: Oké. En heb je dat fragment nog terug kunnen vinden ergens voor de dubbelcheck?
2: Nee. Ik heb wel gezocht wie het was.
0: Ja.
2: En ik kwam bij hem uit.
0: Oké, maar dit is dus een interessante wending in het spel. Je gaat niet zozeer af meteen op de toon en de klank, maar eigenlijk op, hey, ik heb iemand dit echt daadwerkelijk horen zeggen.
2: Ja, ik denk van wel.
0: Ja, kijk, dit zijn de vele kanten van de stemmenjacht. Remco, 15.000 euro, het is je zo gegund. Koffer 6 is, weet jij zeker, de stem van...
2: Teun Kuilboer.
0: Teun Kuilboer. Legend, deze man. Ja, uit de serie Sleepers. Jury, mogen wij een antwoord?
1: Het antwoord is... Fout.
0: Nee, niet Teun Kuilboer.
2: Helaas.
0: Verdorie.
2: Helaas.
0: Je krijgt wel een supermooie reiskoffer van de Postcode Loterij. En dank voor het meespelen, Remco.
2: Top, dankjewel.
1: Hoi. De 538 Stemmenjacht.
0: Ben je al geweest in de 538-app? Zo niet, meld jezelf daaraan. Gewoon even je naam achterlaten, je telefoonnummer. En wie weet is de volgende ronde voor jou. En zou mooi zijn, 15.000 euro. Faithless, zometeen. En nu Chesto. Dit is Traffic.

Puff, Maxi Jazz, had naast Fateless nog een vrij serieuze hobby. Ja, hij deed een auto racen. En dit was mee aan de Porsche Carrera Cup. In 2007 crashte hij met zijn Porsche. Dus terwijl de monteurs dat ding weer bij elkaar aan het rapen waren, als een soort van puzzel, stapte hij in een helikopter, vloog naar een festival, deed een set met Fateless, vloog terug en zat de volgende ochtend in zijn Porsche voor de kwalificatie. Hey, sommige mensen zeggen ik had een druk weekend, maar hij had het echt. Ja. En bijna 20 jaar later leeft Maxi nog steeds door in de muziek. BB Rexha pakte Insomnia van hem met Fateless als basis voor deze 5-3.

0: Lisa en Faithless met New Religion bij 538. Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Bewoners en politie zijn er klaar mee. Wie zit er achter een serie parkeergaragebranden?
0: En natuurlijk de hits op 538. Ace of Base en Shadow Spyro. Zometeen.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
6: Greet. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland.

0: weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
1: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: 538 Nieuws. 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Door de gesprongen waterleiding in het centrum van Schiedam moeten huurders van 9 nieuwe huizen langer op hun sleutel wachten. Ze zouden er half november in mogen, maar volgens Rijnmond moeten door al het water de gipsplaten eruit en moet isolatie worden vernieuwd. De schade in Schiedam loopt in de tonnen. In een parkeergarage in Zoetermeer is de afgelopen tijd 4 keer brand geweest. De eerste auto ging half augustus in vlammen op. Een week geleden was het opnieuw raak, afgelopen zondag en gisternacht weer. De politie in Zoetermeer zoekt uit wie er achter de parkeergaragebranden zit. Als we over 3 jaar verplicht onze kapotte cv-ketels moeten vervangen door hybride warmtepompen, dan moet dat wel betaalbaar blijven, zegt woonminister O'Sullivan. Ze wil huiseigenaren niet op extra kosten jagen. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat de minister overleggen met de installatie. Branche. En het Nederlands elftal komt op de wereldranglijst van de FIFA steeds dichter bij België. Oranje staat nog steeds 9e, de Rode Duivels op 8. Maar door 2 keer te winnen van Servië en het gelijkspel tegen de Grieken en de Duitsers lopen we op de Belgen in. Want die hebben 2 keer gewonnen en 2 keer verloren. Het weer van vandaag, het is de laatste mooie nazomerdag met veel zon. Op veel plekken is het meer dan 20 graden, in het zuiden zelfs 25. En dit was het nieuws op 538.
11: En dan de 3 belangrijkste files. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg. 17 minuten file. De A15 Ridderkerk naar Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 16. En de langste is de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en West. 59 minuten over 13 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer over de vluchtstrook moet je richting Eindhoven. Dan word je omgeleid via de A65 en de A2. En dan de belangrijkste flitsers. Dank voor het doorgeven. De A1 bij Holten, Deventer naar Hengelo. 121.2. Dan de A2 Maastricht Echt bij 249.6. A4 Amsterdam Leiden 4.3. Dan staan ze op de A13 ook bij Den Haag, Rijswijk Rotterdam 6.9. A27 Hilversum naar Almere bij 115.1. A27 bij Blaricum naar Hilversum toe op 107.6. A27 naar Breda 14.0. De A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. A67 Eindhoven-Venlo bij 63.1. En de laatste is de A79 Maastricht Heerlen bij Valkenburg 8.3. En alle controles checken via app van Flitsmeister.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes.
7: 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
14: Soms zul je zeggen...
15: Jij blijft mij inspireren, pap.
14: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 538. De 538 stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 6.

Ace of Base. Bij jou 538 tijdens de werkdag. Mark hier, zometeen Cameron Whitcomb. Over een paar maanden staat hij in de Tivoli in Utrecht in februari. Ik zat even te kijken voor je kaarten staan helaas weg. Maar wie weet zoeken ze nog een bitterballenbakker of iemand bij de garderobe. En kun je alsnog naar binnen. Hey, 2011. Gaan we nu even naartoe. André Kuipers ging richting het ISS. Beatrix stond nog op de postzegel. En mevrouw Phyllis Johnson, die was rustig in Australië de was buiten aan het hangen. Ze is 94 jaar en opeens staat er een kangeroe voor de neus. Ja, die hakt deze mevrouw op de grond. Heel even dacht mevrouw Johnson, oké, dit was mijn laatste wasmand. Hè. Maar nee hoor, ze krabbelt overeind, pakt er bezem. Ik zit niet de Donald Duck te lezen hier, hè? Nee, het is echt gebeurd. Ze pakt de bezem en mept dat beest neer. Vervolgens kruipt ze onder een hek door. En zelfs de politie krijgt die kangeroe met alleen maar pepperspray uiteindelijk na een achtervolging onder controle. En die vrouw van 94 overwint het. Je zou toch denken, als je 94 bent, heb je alles wel gehad. Maar moeder natuur dacht, nog eentje dan. Uit 2011 in haar, zometeen.

0: Sia. En de sun is up bij 538. Zo, nieuwe ronde zometeen van de 538 stemmenjacht. 15.000 euro ligt hier trappelend op jou te wachten. En verder hoor je Flair Survivor en Martin Garrix.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand.

0: 40 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen. Wie doet er mee?
8: Oké, even een shout-out naar

is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a what?
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Binnen 1 minuut.
9: Meer muziek.
8: Tijdens de 538 werkdag.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
11: een duet.
10: Oh ja.
11: Dat klinkt een stuk minder awkward.
10: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: 538, Maak La Brand.
16: Ja, en straks om 4 uur Evers en

0: 538. Stemmenjacht. Femke.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij weet het, hè?
1: Ja, ja, ik weet het.
0: Oh mijn god. Nou, ja, er zou er ook iemand kunnen zijn die zegt, nou, ik nog niet helemaal zeker, ik twijfel tussen twee namen, maar jij weet het gewoon.
1: Ja, ik weet het gewoon.
0: Oké. Eventjes dan plaatsnemen in jouw hoofd. Wat ben je aan het doen? Wat zie je om je heen?
1: Nou, ik sta in het citycentrum in Veldhoven. We waren eigenlijk net van plan om leenboeken terug te brengen.
0: Oh.
1: Dus we staan tegenover de bibliotheek.
0: En ben je zo laat met terugbrengen dat die 15.000 euro heel goed uitkomt?
1: Ja. Nee, we zijn wel een beetje laat.
0: Oké. Nou, dan gaan we toch maar even snel spelen daar in Veldhoven met jou. Zullen we nog eerst even één keer luisteren?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké.
2: Zeker.
0: Nou, als je de stemmen op 538.nl gaat lezen, wie het niet zijn in koffer 6, is dat inmiddels ook een soort van boek geworden.
1: Ja.
0: Femke, neem ons heel even mee en ga dan richting je antwoord. Hoe kom je hierop?
1: Nou, toevallig dat wij een keer de slimste mens België hebben gekeken. En mijn man en ik die dachten, oh, daar komt dat fragmentje vandaan. Dus zo kwamen we eigenlijk op het antwoord.
0: Oké, ja, deze heb ik vaker voorbij horen komen. Dus het niet zozeer de toon, maar je herkent letterlijk wat er gezegd is.
1: Ja, ja.
0: Welke stem hoort erbij?
1: Dat is van Daan Alfrink.
0: Daan Alfrink. Dat was de Rotterdamse stylist.
3: Het antwoord is...
1: Ja, klopt.
3: Fout.
0: Nee, joh.
1: Ah, ja. Nee, jammer. Jammer, we waren er zo van overtuigd.
0: Jij zei het, ik dacht, je hebt het gewoon goed. Ja,
1: ja, ja.
0: Ach, wat balen. Meid, wat jammer, zou Daan zeggen.
1: Ja, ach ja.
0: Je krijgt wel een rijstkoffert van de Postcode Loterij.
1: Nou, super.
0: En wie weet tot de volgende.
1: Is goed.
0: Goed zo. Hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

Survivor, an Eye of the Tiger bij jou 538. Zo, even die energie door de speaker heen voor die laatste loodjes vandaag. Ray, Where's My Husband, hoor je zo meteen. En dit is de Dance Smash van deze week. De nieuwe van Martin Garrix, This Dream of You.

0: en daarvoor Ray. Als 28, maar echt de stem en de ziel, zoals ze al 60 jaar zeerover is geweest. Where's My Husband hoorde je bij 538. Gezellig joh. Evers vervangt zometeen de middagshow. Met Kobus is hij er en Hanneke met het nieuws. Hanneke, wat heb je zometeen?
1: We moeten allemaal een hybride warmtepomp straks, maar wat vinden we er eigenlijk van?
0: Veel plezier met de middagshow.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals.
7: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou?
7: Barst ik nu uit in een lied?
5: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: dealgevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Oh, thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling. Teruggeleverd kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: 8. De hulp aan misbruikslachtoffers moet laagdrempeliger worden en minder versnipperd. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met politie en justitie, maar ook met Veilig Thuis, Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld. Het is de bedoeling dat slachtoffers dan ook minder vaak hun pijnlijke verhaal hoeven te vertellen. Over 3 jaar mag je geen nieuwe cv-ketel meer kopen als de oude kapot is. Daarmee wil woonminister O'Sullivan ons sneller van het gas af hebben. Hart van Nederland vroeg mensen op straat wat ze ervan vinden dat de hybride warmtepomp verplicht wordt. En de meningen zijn verdeeld.
12: We hebben er al eens een keertje naar gekeken. Toen moesten we onze ketel vervangen. En toen vond ik het gewoon nog veel te veel geld.
13: Nou, ik woon in een nieuwbouwhuis. Dus ik heb een waterpomp.
14: Ze denken dat die portemonnee bij de burger onuitputtelijk is. Dat is het natuurlijk niet.
11: Maar de minister belooft wel dat het betaalbaar moet. Om dat voor elkaar

0: krijgen, gaan ze overleggen met de installatiebranche. En op een begraafplaats in Limburg hebben wilde zwijnen graven omgewoeld. Volgens omstanders was het een slagveld. De dieren komen 's nachts het terrein op. In Schinnen richten vooral schade aan in een nieuw deel van de begraafplaats, waar de graven in een grasveld liggen. De gemeente gaat zo snel mogelijk een hek neerzetten. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen wat buien, ook een zonnetje. Dan een graad of 16. Dit was het 538 nieuws.
1: Dan komen de files.
2: Ja, 39 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg. Een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug. Door een ongeluk bijna 40 minuten. En dan de A58 Tilburg Eindhoven. Voor Best, daar is een ongevalsonderzoek. Daardoor 1 uur en 12 minuten vertraging. En het verkeer over de vluchtstrook moet daar rijden. Moet richting Eindhoven worden omgeleid via de A65 en de A2.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Nou,
1: goedemiddag.
0: Weekend begint vroeg.
1: Ja, het is inderdaad zo. Zeg, ja, mensen zijn nu in de war. Die denken, oh, wat leuk, het is al vrijdagmiddag. Ik dacht dat het woensdag was. Maar dat is niet. Het is woensdagmiddag, inderdaad. Hanneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, blij dat jij er wel bent.
2: Ja.
1: En Kobus is ook aangeschoven, want we hebben gewoon een flinke ziekenboeg.
0: Ja.
1: Frank is ziek, Irene is ook ziek. En jij hebt nergens last van nog.
2: Ik zit al de hele week met die mensen in de studio, maar ik sta er nog.
1: Ja, maar ik hoop niet dat jij nu en dan wij ook weer enzovoort.
2: Ja.
1: Maar je voelt je goed nog verder?
2: Ik voel me helemaal goed. En we moeten alles gewoon goed infecteren de hele tijd. Desinfecteren moet ik zeggen.
1: Ja, maar we zeggen desinfecteren graag als het niet erg is.
2: Ja.
1: Oké, heel goed. Nou ja, woensdag 7 oktober. We zijn echt op het allerlaatste moment soort van gevlogen niet, maar ingereden. Dus ja, we hebben geen idee wat het wordt vanmiddag. Maar waarschijnlijk een zootje.
0: Ah, wel ja.
1: Maakt niet uit, toch?
0: Maakt niet uit.
1: Oké, nou goed. Woensdag het midden van de week, mensen. We gaan proberen die show te volbrengen vandaag. En nou, naar verwachting ook morgen. We hopen natuurlijk wel dat het een groot gedeelte van het team, in dit geval Frank en Arjen, zo snel mogelijk weer beter zijn.
0: We doen wel stemmenjacht, hè, vandaag gewoon.
1: We doen wel stemmenjacht, want er zit nog steeds €15.000 in die koffer. Dus die moet er wel een keer uit. Zou natuurlijk leuk zijn als dat vanmiddag gaat. Maar het is toch niet zo makkelijk als ik in eerste instantie dacht. Want ik hoorde die stem voor het eerst. Zeker! Toen dacht ik, nou, dit moet te doen zijn.
0: Maar
1: dat is niet te doen, zeg maar. Ja. Je bent weer met brillendoekjes in de weer, zie ik nu.
0: Ja. Moet allemaal een beetje scherp zien.
1: Voor een heldere blik vanmiddag. Ja, nou goed. Ik heb dus een hele rare... Ik heb dus vanochtend mijn parfum was op. Mijn luchie.
0: Ja.
1: Dus had ik een nieuwe gekocht. Misschien herken je dit wel, maar blijkbaar toch, het flesje leek erop. Maar deze had een gouden dop en die had een zilverkleurige dop. Maar dit is dus een ander luchie. En dan ruik je de hele dag jezelf.
0: Och jeetje.
1: Ken je dat als je een ander luchie hebt?
0: Ja.
1: Ik word er helemaal gek van.
0: Wat is de naam van het luchtje, weet je dat?
1: Ja, daar wil ik hier niet verder dan niet om.
0: Wc-eend.
2: Ja, dat verkoopt het uit natuurlijk.
0: Wc-eend.
1: Ja, wc-eend, ja, precies. Maar ik had dus altijd die met die zilveren dop. Maar wc-eend schijnt er dus ook met een goudkleurige dop. Dat heb ik nooit geweten. Maar goed, ondanks dit zullen we gewoon de show doen.

Het is woensdag. Hartelijk welkom bij Evers en Co. Het is niet anders. Vanavond gaat het regenen. Je kan het misschien nu nog niet voorstellen. Het is zo'n lekkere dag geweest, maar het gaat flink waaien. Aan zee zelfs tot windkracht 7. En morgen, vooruitzichten zijn ook niet zo lekker met wat buien.

0: Beyoncé op 538. Shakira, Shakira. Zo, mensen. Hè? Woensdagmiddag. Op weg naar huis mag ik zo hopen. En hopelijk toch een beetje rustige middagspits, dat het allemaal goed moet komen. Frank Daden dus ziek en Arjen ook allebei wetenschap. We hebben het nu gezegd, misschien straks aan het eind nog een keer. Dan moet iedereen het wel een beetje weten. Het is ook een beetje, want ja, begin ik natuurlijk altijd op donderdag een beetje pas naar het nieuws te kijken.
1: Ja.
0: En dan ben je een beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurd is. Maar ik moest dus vandaag als een gek gaan kijken, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd om ons heen?
1: Nou ja, Messi heeft vannacht gevoetbald, hè?
0: Oh, was dat vannacht, ja?
1: Ik heb de eerste 5 minuten gezien.
0: En daarna?
1: Ik werk vanmorgen om 8 uur wakker op de bank.
0: Juist. Maar hij heeft volgens mij 2 assists en een penalty boven in de kruising gepakt, hè?
1: Ja.
0: Oh, dat deed jij dan weer niet?
1: Nee, ik lag te slapen.
0: Ongelooflijk ben ik gewoon nog sneller. Weet je wat mij opviel, wat ik las, maar dat was gisteren al gebeurd. Sjöbrent is overleden. Denk je misschien Sjöbrent? Wie is dat? Ik zie Hanneke ook kijken, van is volgens mij voor mijn tijd. Sowieso, Hanneke. Een schaatser.
1: Ja, ik vaag gedaan.
0: In de jaren 70, begin jaren 80 maakte hij furoren tegen onze Nederlandse Hilbert van der Duim.
1: Ja.
0: Keken wij nog massaal naar het schaatsen, tegenwoordig nog wel een beetje. Maar natuurlijk, de tijd van Hilbert van der Duim is best lang geleden. Maar Sjöbrent was was altijd eigenlijk zijn uitdager.
1: Ja.
0: En hij is 2 keer vrij ongelukkig in het nieuws gekomen, Hilbert van der Duim. Dat was tegen Sjöbrent. Want 1 keer gleed hij uit.
1: Oh, maar dat was een vogelpoepje of
0: was
1: zo.
0: Was vogelpoep.
1: Ja.
0: En 1 keer, dat is een legendarisch verhaal natuurlijk. En je kan het op YouTube nog terugvinden als je wil. Hilbert van der Duim passeerde Sjöbrent vlak voor de finish. Ja. En hij dacht dat hij de race gewonnen had. Dus hij ging zo staan als een schaatser met zijn armen zo op zijn knieën, weet je wel. Maar hij was een ronde te vroeg. Hij moest nog een ronde. Legendarische televisie, destijds becommentarieerd door Theo Komen. En dat ging als volgt.
2: Hilbert, jongen, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Je moet toch een ronde, Hilbert van der Duim! Oh, jongen, wat ben je nou nog aan het doen, Hilbert van der Duim? Ga je nou toch door? Denk dat hij er is! Hilbert, je moet doorrijden, jongen, je bent er nog niet. Wat ben je nou toch aan het doen? En zo heeft hij pas in de gaten. En daar laat hij een wereldkampioen van tegen. Hoe kan een vent dat nou toch doen? Hoe kan een coach zo lang wachten om dat tegen hem te zeggen? Hoe is dit mogelijk dat een vent die daar zo gaat sprinten, dat een coach dat niet kan zeggen? Dat de jongen dat hij in de gaten heeft.
0: Ongelooflijk, hè, dit, hè?
1: Geweldig.
0: Ja. Dit is echt de paniek in dat commentaar, dat was echt gewoon geweldig.
1: Het is eigenlijk een beetje zo'n soort foutje als bij Sven Kramer gemaakt werd, hè?
0: Dat zat ik bij. Dat was ik in het stadion toen.
1: Oh ja?
0: Dat was ik in het stadion en wij zagen het gebeuren. Maar dat was was in Vancouver was dat. Ja. Daar was een aantal keren was gebeurd dat er iets mis was met met dat bord waar de tijden op stonden. Ja. In het stadion. Dus wij dachten, ja god, ze hebben het weer niet voor elkaar met dat bord. En toen op een gegeven moment, echt na een half rondje tot een heel rondje, kregen we in de gaten. Maar dit is mis.
1: Ja.
0: Hier is wat mis. Hij zit in de verkeerde baan. Dat gonste toen door dat stadion. En wat ook nog was, ik moest daarna, een uur daarna, de koning interviewen. Hij was toen nog geen koning. Willem-Alexander kreeg toen in de studio. Ja. Die was helemaal van slag.
1: Waar vind je het gek?
0: Wie niet? Heel Nederland was van slag.
1: En Sven zelf ook natuurlijk.
0: Oh mijn god, het was echt een drama was dit. Maar goed, hoe komen we hier eigenlijk op? Oh ja, Amund Sjöbrent overleden, dus schaatser. 73 jaar is die geworden. Kobus, wat hebben wij in de show vandaag allemaal?
1: Nou, we gaan sowieso stemmenjacht doen voor 15.000 euro. Ja. En we spelen natuurlijk op vrijdag altijd de weekendquiz. Dat doen we altijd met het nieuws van de afgelopen week.
0: Ja.
1: Maar we hadden het idee om het misschien wel leuk, omdat we vandaag gewoon ook nog een keer een woensdagmiddagquiz doen.
0: Woensdagmiddagquiz doen we straks, ja leuk.
1: Dus verder gaan we bellen
0: met... Ja, wij moesten op het laatste moment allemaal dingen gaan verzingen. Neem ons niet kwalijk, hè.
1: Britt Dekker gaan we bellen.
0: Ja, als je echt niet meer weet, dan bel je Britt Dekker.
1: Dan bel je Britt Dekker natuurlijk. Dus gegeven paard niet in de mond kijken, zou ik zeggen. En ik begreep ook dat we Umberto nog even gaan bellen.
0: Ja, daar had ik vanmiddag even wat app-contact mee. Want hij heeft namelijk een prijs gewonnen. Eigenlijk niet hij, maar de RTL Talkshow...
1: RTL Tonight.
0: Ja, die hebben de tv-knol hebben ze gewonnen.
1: Oh.
0: En je hoort dan het woord al, knol.
1: Klinkt niet positief.
0: Dat is de prijs voor het slechtste televisieprogramma. Maar Umberto wil straks toch wel even reageren. Dat vind ik leuk. Dus dat is zo meteen.

0: Ja, maar ik heb afgesproken dat ik vanmiddag ook wat oude rommel mag draaien. Dus dat is,
1: komen de Beatles ook?
0: Nou, zo erg wil ik het niet maken, maar... Oh, wat een strol. Hij was ook nog in het nieuws, hè? Michael McDonald, de zanger van de Doobie Brothers.
1: Er was iets met een geadopteerde zoon?
0: Ja, hij heeft, in een ver verleden heeft hij een kind gekregen met een veel jongere dame. En dat kind is afgestaan voor adoptie. Ja. En die man, dat kind is nu 59 en die is er onlangs achtergekomen. Die wilde natuurlijk uiteindelijk toch graag weten wie zijn vader was.
1: Tuurlijk.
0: Bleek Michael McDonald.
2: Oh. Yeah, I'm your daddy.
1: Maar is het echt zo? Hoe is het what a fool believes?
0: Oh, dames en heren, we zijn wakker geworden. Het is woensdagmiddag. We gaan zo luisteren naar het belangrijkste nieuws van dit moment. Met Hanneke als enige nog overgebleven van het team. En nog fris en fruitig. Dus dat hoor je zo meteen hier.
3: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
4: Ik denk Art Hooijakkers.
5: Ik denk dat het wel maar top is.
6: Wij dachten Harm Edens.
7: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
3: De 538 Stemmenjacht.
7: Word de volgende winnaar.
3: Open nu de 538-app.
7: Druk op de knop.
3: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
8: Hé, hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
12: Heijn. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
19: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
20: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
22: Alle Sigma verf bestel je bij...
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
24: Domino's. Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Ja, vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee windkracht 7, morgen flink wat buien, maar ook zon en veel wind en 16 graden. Dan de files van dit moment.
7: 54 stuks in totaal, de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Everdingen door een ongeluk ruim 40 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug, 35 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven, dat is allemaal niet best voor best, want een ongevalsonderzoek zorgt voor een vertraging van ruim een uur.
6: Dat was hem.
7: Dat was hem.
6: Oké. 3 minuten over 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Anneke van Zessen, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Nieuw Lekkerland in Zuid-Holland laat de gemeente hakenkruizen weghalen. Zijn er Israëlische vlaggen op paden geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Op een begraafplaats in Schinnen in Limburg hebben wilde zwijnen een slagveld achtergelaten. Ze zijn met hun snuiten allerlei graven omgewoeld. Schinnen gaat nu een hek plaatsen. Wilde zwijnen zijn er al een paar keer 's nachts losgegaan. Iets om alvast rekening mee te houden. Komende vrijdag begint voor het noorden de herfstvakantie. En dan zou je best wel eens kunnen gaan merken op de weg, zegt de ANWB. Die verwacht rond 12 uur al de eerste files. Voor de vakantie kan het vooral in het midden, Gelderland en Brabant druk worden.
6: Dan moeten we vrijdag om 12 uur al beginnen.
7: Ja, inderdaad. Ik woon vlakbij.
6: Nee, dat scheelt natuurlijk. Ja, de vragen nu wat mensen of wij vrijdagmiddag ook gewoon een uitzending doen. Maar ja hoor.
7: Oh.
6: Ja, dit is een volle werkweek voor ons. Ik zeg, gekke werk. Anneke, heb je nog andere dingen gevonden van vandaag?
8: Ik vond een mooi bericht voor hoop van iedereen die 25 plus is en nog droomt van een topsportcarrière. Dat is mogelijk. Dat is te lezen bij Omroep Brabant. Boekhouder Mike uit Den Bosch die is zonder ervaring geselecteerd voor Team NL Bobslee.
6: Bobslee, ja, daar hoef je alleen maar te zitten.
8: Zou je denken, maar je moet er toch aardig fit voor zijn. Hij hoorde op de radio dat er een testdag was voor het nationale team. Hij speelde rugby, heeft toen keihard getraind en is geselecteerd.
6: Maar hoe oud is hij dan?
8: 27.
6: Ja. Ja, maar je boven de 25. Ja, ik dacht, er is nog hoop. Ik denk, misschien voor iemand van 55. Maar ja, bovendien. Ik had een keer de mogelijkheid om in zo'n bobslee te gaan.
7: Ja.
6: We moesten voor de Olympische Spelen foto's maken. Dan gingen we naar Winterberg. Daar heb je zo'n bobsleebaan.
7: Ja.
6: En dan mochten wij met het bobsleeteam naar beneden. Maar ik stond daar aan de zijkant te kijken. En ik denk, ik spring nog liever van de Eiffeltoren dan dat ik hier in. Dat is echt niet normaal.
7: Gaat hard, hè?
6: Gaat zo verschrikkelijk hard. Rick en Niels gingen erin.
7: Ja?
6: Ja, die zijn wat onverschrokkener dan ik. Dus ik stond aan de zijkant met trillende benen stond ik te kijken. Maar goed, er is dus nog hoop voor mensen die...
8: Er is hoop
6: maar je moet er fit voor zijn ook. Dus.
8: Ja, je moet er wel fit voor zijn. Want dat afduwen, dat is natuurlijk een... je moet natuurlijk rennen op dat ijs.
6: Oh,
8: en dat moet je best wel een sprintje trekken.
6: Ja.
8: Maar hij is dus in Noorwegen komende week. En daar gaat hij voor het eerst ervaren wat die snelheden dus met zijn lichaam doen. 135 kilometer per uur gaat hij voor het eerst meemaken.
6: Dat is niet normaal. Ik vind het ook altijd met dat rodelen. Dat zie je dan ook wel. Dan liggen ze zo achterover op zo'n dingetje. Maar je gaat natuurlijk zo dicht over dat ijs. Dat die snelheid van 135 kilometer voor wat je gaat. Dat is niet normaal gewoon.
7: Je hebt twee soorten. Hè? Je hebt eentje, dan lig je op je rug. En dan zijn je voeten naar voren. Maar je hebt ook dat je met je hoofd naar voren.
6: Ja, dat vind ik helemaal.
7: Dat zelfmoord heet dat.
6: Hoe heet dat?
7: Zelfmoord.
6: Ja, zelfmoord heet dat inderdaad. Ja.
8: Oh.
6: Gekke werk. Nog meer?
8: Ja, een gek verhaal over de marathon in Rotterdam. Ze zijn erachter gekomen door loopgegevens na te gaan. Dat iemand het zwaarste stuk heeft afgesneden van een kilometer of 10. Ja, die man die kan sowieso niet echt blij met zichzelf zijn. Dat zeggen deze renners bij regiozender Rijnmond.
6: Ja.
8: Oh, ik heb hem wel
6: kort. Oh, wacht even hier. Nee, ik heb verkeerd
9: gezegd. Ik denk dat je eigenlijk een beetje hebt vals gespeeld.
10: Als je veel tegen eigen te liegen, vind ik een soort van.
8: Ja, die zijn natuurlijk not amused dat iemand op die manier dus 10 kilometer heeft afgesneden.
6: Maar dat is toch ook niet leuk? Ja.
8: Wat heb je daar voor lol in? Ja. Bij de marathon zeggen ze, we gaan uit van het goede van de mens. Dus we denken dat diegene geen medaille heeft opgehaald.
6: Oké.
8: Dat weten we dus niet. En ik neem aan dat jullie allebei richting de Leidse Hortus gaan naar de uitzending nog
7: dat
8: even.
7: Dat is voor die penisplant.
8: Ja, zeker.
6: Zeg je nou allemaal?
7: Penisplant. Ja?
6: De penisplant. Kijk, dit is dus een berichtje, dat heb ik even over
7: geslagen. Heb je even gemist.
6: Wat is er met de penisplant?
8: Nou ja, mocht je liefhebber zijn van bijzondere bloemen, dan moet je richting de Leidse Hortus. Daar staat de zeldzame penisplant in bloei. Het is weer zover. 2 dagen per jaar bloeit die.
6: Oh.
8: En dan zou je zeggen, dan zit daar een geweldige, prachtige, mooie roze bloem of zo. Maar nee, Het is een heel klein bloemetje. En hij stinkt ook nog eens een keer heel erg.
6: Oh ja, dat vandaar dus. Oh, we krijgen nu even een foto te zien. Nou, dat is geen klein bloemetje hoor. Dat is wel een flinke.
8: Verschillen we daarover van mening dan?
6: Wat nou, dit is 18 centimeter toch?
7: Nee. Nou, de lengte doet er niet toe, hè?
6: Nee, dat schijnt al eens. Dat is een vrij dun dingetje ook, die penisplant. Maar het is wel echt oké. Dus hij ruikt en.
8: Hij verspreidt een smerige geur die aan rottend vlees doet denken.
6: Ja, precies. Oké. Nou.

0: Justin Bieber op 538 en Sorry.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, we gaan door met de stemmenjacht. De koffer is open. 15.000 euro zit er al even in vanaf afgelopen vrijdag. En Remco is aan de telefoon. Hallo Remco.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Remco. Even kijken, jij komt uit Katwijk.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Ben jij een originele Katwijker, als ik dat zo mag zeggen?
2: Ik ben geen originele Katwijker. Ik ben een Aalsmeerder.
0: Een Aalsmeerder? Oké. Okay. En hoe kom je, dan in Katwijk terecht?
2: Ja.
0: Ja.
2: Zo af en toe. Ja, de Liesde die woonde daar. Nou ja, dan gaan we daar maar wonen. Lekker dicht bij het strand.
0: Nou, dat is wel zo natuurlijk. En je kon er vandaag nog behoorlijk van genieten. Ik weet niet of je eraan toegekomen bent, maar het was lekker weer natuurlijk.
2: Ja, jammer genoeg niet aan toegekomen, maar
0: nee.
2: Ja.
0: Wat doe je van werk?
2: Ik ben chauffeur.
0: Chauffeur? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Hartstikke goed. Dus ben je nu onderweg of ben je lekker thuis nu?
2: Ik ben onderweg. Ik sta in België.
0: In België sta je?
2: Ja, ik moet laaien en dan moet ik weer naar Oostenrijk.
0: Oh, potverdorie, dat ligt ook niet echt op de route, zou ik maar zeggen.
3: Kun je Sloffie zware check voor me meenemen?
0: Nou, kop even aan, nog hij moet een check hebben, het is niet te geloven. Maar we zijn hier blijkbaar nog in België te ontvangen. Of je ziet ergens een vrachtwagen met een hele lange antenne, dat kan natuurlijk ook. Remco uit Katwijk, wij hebben hier een stem en wij willen graag weten van wie die is. We gaan nog even één keer luisteren. Luister.
4: Zeker.
0: Zeker. Ja, nou. Ja. Ja. Jij mag het zeggen. Ik weet het ook niet.
2: Ik ook niet eigenlijk, maar ik denk toch Leo
0: Alkemade. Leo Alkemade, wat is die allemaal? Acteur, komiek,
3: noem maar. Lama.
0: Hè?
3: Lama toch ook?
0: Was hij ook lama? Nee, toch?
3: Nee, geen lama.
0: Nee, ik dacht het niet. Okay. Nee. Maar goed, is het Leo Alkemade? Dat is de belangrijkste vraag natuurlijk. We gaan nu kijken en luisteren naar de jury.
1: Leo Alkemade. Het antwoord is... Fout.
0: Het is dus niet goed, hè?
2: Dat is jammer.
0: Dat is jammer, hè?
2: Ja, dat is heel jammer.
0: Nou, ik wil jou bedanken voor het meedoen. Als dank krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Daar wens ik je veel plezier mee. Kan van pas komen als je een keer weer in Oostenrijk moet, natuurlijk.
2: Ja, altijd natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Goed.
2: Dat komt van pas. Hartstikke bedankt.
0: Ik wens jou een voorspoedige reis. Rij voorzichtig, kom veilig terug. En dankjewel voor het meedoen, hè?
2: Ja, dankjewel. Oké.
0: Doei. Doei. Dag, Remco. Doei. 15 jaar, wat jammer zeggen. Stemmenjacht. Het is niet Leo.

0: RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen. Voor slechtste televisieprogramma van het afgelopen jaar.
1: Ah, sneu.
0: Ja, nou goed. We gaan eens even kijken wat Umberto ervan vindt. Want die is zo sportief om toch even te reageren. Hoor je zo meteen. Dit is

0: They are choosing Texas. Live. Een lekker liedje dit.
1: Heerlijk.
0: Ja. Zo mensen, ja, de tv-prijzen komen er weer aan. Morgen is de grote televisieravond natuurlijk. Televisiering gaat gestreden worden om het felbegeerde ringetje van goud.
2: Ja.
0: Maar er zijn alvorens die televisieprijzen worden uitgereikt, ook wat andere prijzen uitgereikt. De slechtste presentator is geworden Harry Mens. En de grootste blunder van VT Wonen. En het slechtste televisieprogramma, die heeft de tv-knol gewonnen, is RTL Tonight.
2: Oh.
0: Umberto.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo.
3: Ja. Hallo.
0: Het is wel grappig, ik had Umberto op de app vanmiddag. En dus ik zeg, ja, die tv-knol. Ik zeg, ja, het moet wel gevierd worden. Hij zegt, mee eens. Ja. Mee eens.
1: Sportief.
0: Van harte, ja. Umberto.
3: Alleen, ik heb er niks voor gekregen.
0: Je hebt er niks voor gekregen? Heb jij geen knol gehad? Nee.
3: Ik heb geen knol, er staat geen paard voor de deur.
0: Er staat geen paard voor de deur, ook niet in de gang.
3: Nee, nergens, ja, ja. Helemaal nergens.
0: Wat moet je ermee, Umberto?
3: Nou ja, weet je, kijk, iedereen, nou ja, laat ik het zo zeggen, in televisiewereld en kijkers, het boel, daar zijn we het allemaal over eens. Het was, ja, het is gewoon niet goed gewaardeerd, dat programma. Dus dat, ja, jammer, helaas.
0: Ja.
3: Het was niet goed genoeg, want te weinig kijkers ook.
0: Ja.
3: Maar we hebben wel iets geprobeerd. En ja, soms neem je risico en ik zeg altijd, als je niet wil vallen, dan moet je gaan liggen.
0: Ja, yep. You can't take the heat.
3: Stay ja, out of the kitchen. Hoort er allemaal, dat hoort er allemaal bij. En als ik dan terugdenk afgelopen seizoen, was niet het makkelijkste seizoen ooit uit mijn carrière, zeker niet.
0: Nee.
3: Maar ik kijk toch met heel veel warmte op een aantal dingen terug. Vorig jaar december had ik een gesprek met Martijn Krabbe.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld een special, nou, dat was echt heel dierbaar voor mij.
0: Ja.
3: We hadden een special met Mark Rutte. Nou ja, dat was ook wel bijzonder.
0: Ja.
3: En Giselle Pinot bijvoorbeeld, die vrouw die door al die Franse mannen was verkracht, hadden we een halve special mee.
0: Ja.
3: En nog het belangrijkste, ja, met hele mooie mensen kunnen werken.
0: Ja.
3: Ja, en het programma, nee, dat was niet geslaagd.
0: Nee,
3: absoluut.
0: Nee, dat is...
3: Dus maar... die TP-knol. Ik weet niet wie hem uitrijdt, maar dankjewel voor de knol.
0: Pas op, hè, want er staat vanavond iemand met een paard bij jou voor de deur. Dat ben je ook natuurlijk. Maar jij zegt, het was niet mijn makkelijkste jaar. Maar wat doet dat dan persoonlijk met jou?
3: Nou ja, kijk, als iets niet werkt, dan ga je er hard aan trekken. En als je er hard aan trekt, is het altijd wat lastiger. Kijk, als het loopt, dan krijg je er energie van. Als iets niet loopt, dan krijg je er minder energie van. Dus ja, dat was gewoon lastig. Maar goed, dat hoort er ook bij soms.
0: Ja, is dat misschien ook dat als het dan... Want jij zegt dat terecht van, ja, je gaat er aan trekken. En ga je misschien ook op zoek naar dingen waar je helemaal niet naar op zoek moet gaan of zo? Of wat?
3: Ja, nou, je gaat misschien aan touwtjes trekken die helemaal geen effect hebben.
0: Ja.
3: Of het is te laat. Weet je, als mensen het niet lekker vinden, ja, dan kan je er wel heel veel zout en peper bij doen. Maar
0: ja, dat is ook
3: ja,
0: zo.
3: Maar ik vind het gerecht wel niet lekker.
0: Want nu krijgt we hebben het nu over dit programma. Maar ik bedoel, nu zit Renze weer op dat tijdstip. En dat werkt ook nog niet echt. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, het lag misschien ook. Ja, het ligt niet aan iets anders. Ja, ik zou ook niet weten wat. Ik ben ook geen tv-deskundige.
3: Ja. Ja, ik ben ook geen tv-dokter. Ja, wist ik het maar.
0: Ja, nee, dat is ook zo.
3: Ja, als ik dat geweten had ik het gedaan.
0: Ja, want
3: het
0: is nu, want Renze gaat ook, heeft het ook heel... Ja. Ja, ik bedoel, ik wil je niet tot uitspraak of wat dan ook ontlokken. Maar dat is een feit, weet je wel, dat RTL het gewoon moeilijk heeft op die avond. Heeft het te maken met de concurrentie? Ja, nou, ongetwijfeld.
3: Alles is veranderd. De kijkersgedrag is veranderd.
0: Ja, maar bijvoorbeeld VI, dat scoort nog als een malle.
3: Ja, zeker. Nou ja, die hebben er gewoon een hele goede formule gevonden met werk.
0: Ja. En Pauw en de Wit ook?
3: Ja, ook. Dus ja, het is een beetje zoals met voetbal. Je weet soms niet waarom een ploeg niet draait.
0: Nou, dat vraag ik me steeds af. Want ik kijk ook naar Rens en ik kijk ook naar jullie. En ik dacht, ja, maar zo slecht is het toch helemaal niet?
3: Ja, nou ja, want de kijkers vonden van wel.
0: Ja, dat is het gekke.
3: Wij leren altijd, ja, de kijkers hebben altijd gelijk.
0: Ja, dat is ook zo, dus luisteraars ook.
3: Dus dan moet je op zoek naar iets anders. Dan moet je op zoek naar wat wel gegeten wordt. Nou ja, misschien lukt dat wel, misschien lukt het niet. En RTL heeft dat geprobeerd met RTL Tonight. Dat risico hebben we genomen. Nee. Nou, en dat is niet gelukt.
0: Nee, oké. Okay. Ben je verder, ben je nu druk mee?
3: Nou, ik ben nu druk met een reis die ik ga maken naar Bolivia. Aanstaande maandag.
0: Oh.
3: Dan ga ik op zoek naar de blauwkeelaren. Fotograferen is de opdracht.
0: Oké.
3: Morgen ben ik mijn podcast aan het maken. Dit is Amerika met Michiel Vos.
0: Ja.
3: Elke vrijdag.
0: Ja,
3: 30 oktober sta ik in het theater in de Rode Hoed. Samen met Carlijn Vis over mensen die besloten hebben om te stoppen ergens mee. Het is wel heftig hoor. Ik had een verhaal. Dat was een afschuwelijk verhaal. Dat was Nadja, die staat op het podium bij ons op 30 oktober. Ze kreeg net met haar man een kindje. Dus daarom dat relativeert ook alles. Maar net had de man een kindje gekregen. En die man ging naar buiten om de geboortekaartjes op de bus te doen. En hij komt dan niet terug. En op een gegeven moment belt de politie aan. En die man is gedood.
0: Waar?
3: Voor de deur. Door een man in de war. Met, ik geloof, 20 messteken of zo. Maar echt bizar vermoord. En zij heeft bijvoorbeeld besloten om te stoppen met het haten van de dader. Dus het gaat om dat soort keuzes die je maakt in je leven. Of Eloy komt, van oud Kensington, zoals je weet.
0: Gestopt, ja.
3: Die vertelt zijn hele verhaal op waarom hij gestopt is. Dat zijn dochter naar hem keek in het Ziggo Dome. En dat hij dacht, ja, dit ben ik niet. Ik wil dit niet zijn. Dus okay. Ja, ik moet stoppen met deze mensen. Dus dat soort verhalen hebben we gemaakt. Dus dat is dat wordt een podcast. Dus dat soort dingen ben ik aan het doen. En ook aan het nadenken en praten op de tv natuurlijk. Dat gaat gewoon door.
0: Ja, oké. Maar komt er nog een keer een talkshow op televisie voor jou? Zeg je, nou, ik ben wel even klaar mee.
3: Ik ben nog niet klaar mee. Ik ben nog heel jong.
0: Ik wil even weten. Ja, voor sommige dingen ben je nooit te oud natuurlijk, Umberto, zoals we inmiddels weten. En van harte gefeliciteerd nog. Gaat het allemaal goed?
3: Dank je. Dat is ook zo.
0: Ja.
3: Nou, als dat kan, nou, dan kan dat andere ook.
0: Ah, ja. Maar is jouw lichaam nog zoals toen je op de Mens Health stond? Of is er inmiddels weer 25 kilo bij?
3: Nee, ik ben nog redelijk fit.
0: Je bent, ja,
3: zeker.
0: Ik ken jou niet anders dan topfit. Ik ben nog steeds mijn ontbijt
3: aan het wegen. En ook heel veel dingen aan het wegen. Ik eet wel wat meer chocoladetruffels.
0: Oh ja, maar dat mag ook. Ik bedoel, die foto's zijn klaar, dus wat maakt het uit? Zo is het toch? Oké. Okay. Hey Umberto, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. En super sportief dat jij even in de uitzending kwam. Ik feliciteer je. Gefeliciteerd met de knol en veel succes en geluk met alles. Hè.
3: Ik geef hem een wortel. Dankjewel.
0: Doei.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.
7: Haibu.nl.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook

0: mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
3: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
4: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Er is al proef mee gedraaid in Brabant en Zuid-Holland. Professionals zijn er positief over. Politie en justitie gaan beter samenwerken. Onder meer met Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven hun verhaal dan ook niet telkens weer te herhalen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie opnieuw ingegrepen met wapenstokken en traangas. Bij een universiteit waar veel diplomaten en politici gestudeerd hebben, hebben studenten barricades opgeworpen. De Franse regering heeft scholieren gevraagd om in gesprek te gaan. Er wordt geklaagd over de kwaliteit van het onderwijs en te volle klassen. In een parkeergarage in Zoetermeer is de afgelopen tijd 4 keer brand geweest. De eerste auto ging half augustus in vlammen op. Een week geleden was het raak en afgelopen zondag en gisternacht weer. De politie daar zoekt nog uit wie er achter de parkeergarage branden zit. En iets om alvast rekening mee te houden. Komende vrijdag begint in het noorden de herfstvakantie. Zou je wel eens kunnen gaan merken op de weg, zegt de ANWB. Die verwacht rond 12 uur 's middags de eerste files. Door de vakantie kan het in het midden, Gelderland en Brabant druk worden. Het weer dan op. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen wat buien, wat zon en een graad of 16. Dit was het 538 Nieuws.
5: Is dan de files?
6: Ja, ook nu al druk. 63 files in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Maastricht. Of Maarsen-Den Bosch. Voor Everdingen op de parallelbaan. Bijna 40 minuten vertraging. De A7 Groningen-Heerenveen. Voor Leek door een ongeluk. Ruim een uur. En de A58 Tilburg-Eindhoven. Voor Best. Door een ongevalsonderzoek. Een vertraging van 1,5 uur.
7: Even bollen met z'n lijn.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer

0: Zorgeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Jesus. Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn steeds mensen die nu net in de auto stappen of de radio aanzetten en denken... Hé, het is toch woensdag? Ja, dat klopt. Het is gewoon woensdag. Frank en Arjen zijn allebei ziek, dank. Je toch iets in die studio, dus ik hoop dat we morgen halen komen. Zo, ja, op onze leeftijd hoop je dat sowieso, maar in ieder geval... ja, zo is het ook natuurlijk. Maar ik ga daarvan uit. Hanneke is er wel. Die is, maar jij valt ook in natuurlijk afgelopen weken.
1: Ik val ook in, want de vaste nieuwslezer Iris die is op vakantie. Dus we zitten, ja.
0: Wat is dit voor een bende hier? Dat is niet te geloven, zeg. Maar goed, we maken het. We moesten in allerijl dit programma natuurlijk gaan opzetten. Dus vandaar dat we zometeen ook de woensdagmiddagquiz gaan doen.
2: Oh, leuk.
0: Dat doen we altijd op vrijdagmiddag. Natuurlijk is de weekendquiz. Maar Kobus is als een gek ventje is die dingen bij elkaar gaan verzamelen. En we hebben als prijs, dat doen we toch de borrelplank, hè?
2: En dan ook voor elk goed antwoord 20 euro aan borrelhapjes.
0: Of de afdeling financiën daar heel gelukkig van wordt. Maar het is niet anders. Dat moet maar eventjes natuurlijk. En die borrelplank, ja, als je denkt van ja, het is woensdagmiddag, ik ga helemaal niet borrelen. Je kan hem ook als padelplank gebruiken. Of tennis ding, maar dat maakt allemaal niet uit.
2: Of voor je kop houden.
0: Je kan hem ook voor je kop houden. Dat staat ook. Je knapt er enorm van op, zou ik maar zeggen. Dus dat. En straks gaan wij ook nog even bellen met Britt Dekker. Want zij staat morgen bij de televisiering op de Rode Loper.
2: Ja, samen met Splinter Chabot gaan ze alle mensen die daar op die Rode Loper komen gaan dat vragen.
0: Natuurlijk op de Rode Loper. Iedereen natuurlijk zijn beste pakje aan gedaan.
2: En ze hebben een nieuwe film uit. Tenminste, die komt eraan, hè, die film.
0: Met de paardenfilm.
2: Racing Johnny.
0: Juist, dat zat ze toen toch hier te vertellen in de uitzending. Toen had ze dat per ongeluk verteld, terwijl de uitgever die had daar grote plannen voor. Die wil daar een groot spektakel van maken. Ja. Om bekend te maken dat zij een film... ging maken en zij vertelde dat hier gewoon.
2: Ja, dat is Britt.
0: En die film komt nu uit.
2: Ja, volgens mij wel, maar daar kunnen we mooi zo van de vraag.
0: Ja, dat is ook

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. Repeat it! Zo jongens, nou het is leuk. We gaan gewoon ook op woensdagmiddag gewoon een quizje doen. Ik vind het leuk.
1: Dit is Evers Woensdag Quiz.
0: Ja, oh, dat is even wennen inderdaad. Het is de woensdag quiz. Ja, waarom zou je woensdag geen quiz kunnen spelen? Zo is het ook natuurlijk. Maar ja. Eens even kijken. Ik heb aan de telefoon Marco. Hallo Marco.
2: Hi, goedemiddag heren.
0: Goedemiddag Marco. Waar bel jij vandaan Marco?
2: Ik bel vanuit De Goren vandaan.
0: De Goren?
2: Ja.
0: De Goren. Ik zie Kobus nu heel hard googelen.
3: En Noord-Holland.
0: Oh, Noord-Holland.
3: Vlakbij Horen, toch?
2: Yes.
0: Ja. Jij denkt, het lijkt erop, dat zal wel
3: dat is zo.
0: Oh, dat is zo. Jij kent het, of...
3: Nou, dat is heel, iedereen kent Goren toch wel.
0: Oh, schijt eruit, man. Ik heb nog nooit van De Goren gehoord.
3: 1300 inwoners, geloof ik.
0: Hij heeft het echt gegoogeld nu. Maar goed, De Goren.
2: Nou, je hebt ook eens een keer opgetreden in de Schouwburg in Horen.
0: In de Schouwburg in Hoorn, daar heb ik een keer opgetreden. Nou, dat kan ik je nog wel vertellen.
2: Dat, dat is 7 kilometer hier vandaan.
0: Oh! Ik zal je vertellen, wij gingen optreden in... Ja, ik doe altijd even houken en make this about me, je snap je van natuurlijk. Maar in ieder geval, wij gingen optreden in Hoorn, in de Schouwburg. Of was je erbij, of niet?
2: Ja, ik was er zeker bij, want er was een brand.
0: Ja, precies.
3: Oh ja?
0: Brandalarm ging af. Wij gingen vlak van tevoren en op een gegeven moment rook in de zaal. Zo, echt vlak voor
2: dat... Allemaal naar buiten.
0: Allemaal, iedereen moest naar buiten. Ja, er zat 80.000 man in. Nee. Hoeveel man zat erin? 1500, 2000, ik weet niet precies.
2: Ja, zoiets.
0: Dat was best wel een grote jaar.
3: Waar kwam die rook vandaan?
2: Stijf uitverkocht.
0: Stijf uitverkocht, Marco, dankjewel. En, maar ja, er was, het stond ergens een rookmachine volgens mij aan. En die rook die was naar boven gekruld en dan gaat alle alarmen gaan af. Ja. En de brandweer neemt op zo'n moment natuurlijk geen enkel risico. Dus ze kwamen echt, ik heb er nog filmpjes van. Brandweer, politie, volgens mij wel 4, 5 brandweerauto's, politie. Echt, iedereen moest naar buiten en er stond gewoon 1500 man op straat.
3: Is dat optreden?
2: Maar had je toen ook nog zo'n helm op?
0: Ja, we zijn uiteindelijk zijn we begonnen de show, 1,5 uur later. Toen heb ik de brandweer even op het podium gehaald om te bedanken.
3: Ah,
0: ja, dus de mensen stonden allemaal buiten. Wij zijn uiteindelijk naar een kroegje gegaan.
2: Ja, wij ook.
0: Ja, nou, dus, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, toch?
2: Wel ja, joh.
0: Ja, oké. Okay. Jeetje, minder, waar bel je eigenlijk voor? Ik zit midden in uitzending.
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, maar, nou, ik spreek je later. Nee. voor de weekendquiz, Marco. Nee,
2: samen met mijn zoon.
0: De woensdagquiz. Samen met je zoon?
2: Ja.
0: Hallo, zoon. Hoe heet je zoon?
4: Nout Groot.
0: Sorry?
4: Nout Groot.
3: Nout.
2: Ja.
0: Oh, Nout.
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Heel goed. Nou, jullie gaan het samen doen?
2: Ja, we gaan het samen doen, want alleen is het een lastige... Je moet niet de moeilijke vragen stellen.
0: Nee, dan moet papa maar een beetje helpen. Dan komt het helemaal goed. Nou, Kobus, neem jij het... we doen 3 vragen, hè? Want anders dan, het moet ook een keer, ja, het is ook een keer klaar.
3: Daarom. En voor elk goed antwoord krijg je borrel, €20 aan borrelhapjes voor op de plank. Ja?
2: Ja.
3: Weet jij nog, Marco, dat fragment een tijdje geleden... waarin een straatinterviewer in Laren dacht dat hij een ondernemer aan het interviewen was... terwijl het André van Duin was? Zegt je niks?
2: Nee, dat zegt niet
3: niks. Het grappige was, die jongen die was André van Duin aan het interviewen... die dacht dat dat een ondernemer was. Die had geen idee dat dat André van Duin was.
0: Dat was een jonge jongen, die kende André van Duin niet.
3: Nou, afgelopen zondag reageerde André van Duin daarop. Luister maar even.
5: Het was zo heel grappig. En tegenwoordig herkennen ze me ook van... vroeger zei ze altijd, oh, bloemkool. En tegenwoordig hoorde ik kinderen dan zeggen... Hey.
3: Ja, tegenwoordig hoort hij dan kinderen zeggen... Hey, A, daar heb je die man van die taartjes. B, hey, daar loopt een zwerver. Of C, wie is die man?
2: Oh, ja. Ik ga voor A.
0: Ja, dat dacht ik, dat zou ik ook denken.
3: De man van de taartjes.
0: Ik weet het ook niet, hè? Maar goed, kom maar, ja.
3: Daar komt
5: hij. Tegenwoordig hoor ik kinderen dan zeggen... Hé, daar loopt die man van die taartjes.
0: Heel goed.
3: Goed hoor.
0: Eentje goed, €20 in de pocket.
3: Gisteravond waren Joep van het Hek en Gordon te gast bij Renssen. En
0: oh ja.
3: Joep die maakte van zijn hart geen moordkuil. En die liet nog even weten dat hij Gordon te ver vond gaan... toen Gordon bij het graf van Whitney Houston stond. Luister maar.
6: Dat hij daar op dat kerkhof bij dat graf stond... dat was gewoon een aanfluiting en treurig. En als ik hem ooit zie, dan ga ik dat gewoon tegen hem zeggen. Ja,
7: ja, je hebt het nu gezegd.
6: Als je bij mij maar niet aan mijn urn gaat...
3: Als je bij mij maar niet aan mijn urn gaat staan, zegt Joep. Wat was het antwoord van Gordon? A, nee, want dan is het een feestdag. B, die van jou stamp ik nog even de grond in. Of C, we trekken jou gewoon door de play.
2: Twijfel tussen B en C.
0: Ja? B en C.
2: Dan ga ik voor B.
0: Wij gaan voor B, oké. Okay.
3: Dan stamp ik jou nog even de grond in. Daar komt-ie.
6: Als je bij mij maar niet aan mijn urn gaat...
7: die van jou, die stamp ik nog even de grond in.
0: Oh, 2 goed.
3: We gaan naar kunst en kitsch.
0: Oh ja, dat
3: programma.
0: Leuk, ja,
3: altijd leuk. Kitsch, komen altijd mensen met spulletjes.
0: Ik denk allemaal, oh, ik heb nu iets voor tienduizenden euro heb ik in mijn vingers.
3: Ja, nou dit keer kwam er een vrouw met iets, ja, iets aparts aanzetten. Luister maar.
8: Wat hebben we hier nou?
9: Ja, dit is zo bijzonder. Heb je dat ooit gezien?
8: Het ziet er heel vreemd uit. Een doos met ogen.
9: Ja, een doos met glazen ogen. Ja.
8: Met glazen ogen?
9: Ja, ja.
8: Hoe komt u aan deze doos?
9: Ja, die heb ik ooit eens gekocht van een apotheek in Venlo. En ik heb er uiteindelijk 50 gulden voor betaald.
8: Nou, dat heeft u vast goed gedaan.
9: Ja.
8: Want het
9: ja,
8: is in ieder geval...
9: Dat moeten we nog maar afwachten.
3: Ja, wat was het antwoord van Frits? A, het is in ieder geval meer dan 50 euro waard, lijkt mij. Het is in ieder geval iets aparts. Of, nou, het is in ieder geval een mooie eyecatcher.
2: ik ga, denk ik, voor C.
3: Zo, eyecatcher.
0: Zo, ook, dat denk ik ook namelijk.
3: Komt-ie.
8: Het is in ieder geval een mooie eyecatcher.
0: Ja. Hey.
3: Knap hoor.
0: Dat is lekker, je hebt de volle score.
2: Hij, dat dacht ik.
0: Hartstikke idee zeg. Je krijgt de Davis & Co. Nou, hoe zeg jij? Je krijgt de borrelplank, Davis & Co. borrelplank. Je kan er ook mee padellen. En 60 euro aan borrelhapjes.
2: Nou, ik zet hem natuurlijk aan aanzetten.
0: Ik zal hem zeker aanzetten. En ik wens jou een hele mooie woensdag. Ga je nog wat leuks doen vanavond? Hey. Of zeggen we nou voetjes op de bank en klaar ermee?
2: Nou, klaar ermee eigenlijk. Ik heb vanavond helemaal geen plannen, niks.
0: Nou, dat is het allermooiste, toch?
2: Ja, heerlijk.
0: Nou, hartstikke goed. Dames en heren, ja. Ik mag feliciteren. Marco, hij krijgt 60 euro borrelhapjes en de borrelplank. Jawel.

Zo is dat, mensen. Klein beetje vrolijkheid zo op de woensdagmiddag, dat kan geen kwaad, toch? 4 voor half 6, dit is Evers & Co. tot 7 uur met Journey, Don't Stop Believin'.

0: favorite van deze week van Suzanne Freek. Hoor je ook zo meteen hier.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
8: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Hey, Lucas en Steve hier. Deze IDE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
17: Waarom ik als schilder Sickens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sickens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
23: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
24: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
23: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
22: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
28: Nu,
0: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is 538. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7 zelfs. Morgen flink wat buien, maar ook zon. En veel wind bij 16 graden. Dan de files voor dit moment.
2: 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2. Maastricht-Zuid richting Eindhoven. Voor Airport Maastricht en Aken. 3 kwartier vertraging komt door dieren op de weg. Dan de A7 Groningen-Heerenveen. Voor Leek 1 uur vertraging. En de A58 Breda-Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelminakanaal. Een vertraging van ruim 50 minuten.
1: 5 minuten over. Half 6, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Anneke van Zessen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Medewerkers van AZC die onveilige werkomstandigheden melden, zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd. Het COA grijpt niet in, zeggen ze. En daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt. Dat schrijft de NRC vanmiddag. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn gebouwen doorzocht vanwege een Duitse bende die honderdduizenden kilo's goud smokkelde. In Duitsland zelf zijn tientallen plekken doorzocht. Het goud zou zijn doorgesluist door iemand uit de regio Rotterdam. En Armin van Buuren viert feest, want hij staat inmiddels al 25 jaar in de top 10 van beste DJ's ter wereld. Armin staat op de 7e plek en daar is hij erg trots op. In de DJ Mac-lijst staat David Guetta op 1. En Martin Garrix staat net als vorig jaar op plek 2.
1: Ja, nou, we zijn als Nederland goed vertegenwoordigd in die lijst altijd, toch? Maar Armin, 25 jaar loopt hij al mee. Dat is toch wel fantastisch, hè? Geweldig, ja. Je hebt nog wat andere dingetjes van vandaag.
3: Ja, 2 op de 3 Nederlanders die zouden een preventieve total body scan overwegen. Oh ja. Als die volledig wordt vergoed. Dus dat is dat je zo'n scan doet en dat je hele lichaam wordt doorgelicht.
1: Ja.
3: Volgens vergelijkingswebsite overstappen.nl zou 43% van zo'n scan zelfs willen, zonder dat ze überhaupt ergens last van hebben.
1: Ja. Dat is volgens mij ook een beetje het pijnpuntje bij heel veel artsen die zeggen, ja, je kan zo'n scan doen, maar als je verder niks mankeert, je vindt altijd wel iets.
4: Ja, ja, dat is ook zo.
1: En, ons zorgsysteem is natuurlijk al overbelast.
4: Ja.
1: Dus die adviseren eigenlijk om dat niet te doen. Andere kant van het verhaal is, ja, dat denk ik altijd namelijk. Ik heb ook wel eens overwogen, ik heb het nooit gedaan. Ik durf het eigenlijk niet zo goed.
4: Nee?
1: Nee, je bent ook een beetje bang. Nee,
4: met je hypochonder.
1: Nou ja, dat je toch denkt, ja, straks. Aan de andere kant denk je van, ja, als je dan toch wat vindt, kun je er maar beter zo vroeg mogelijk bij zijn, denk je dan altijd.
4: Nou, ik ben hetzelfde als jij. Ik zou het ook niet
1: niet durven.
3: Ja, dat is dan wel toevallig, want jongeren zijn opvallend enthousiast hierover.
1: Ja.
3: 55-plussers.
1: Nou, nee, maar goed. Ja, het is. Ja, ja.
3: Nee, dat
1: is,
3: nee,
1: dan snap ik, als je 55 bent, is de kans dat iets gevonden wordt misschien ook wat groter, weet je wel. Dat, als je jong bent, of is dat ook.
3: Klopt, dat is natuurlijk de psychologie die erachter zit. Ja. Oudere mensen denken, ja, het wordt vergoed, prima. Maar hoe mijn gezondheid er precies voor staat, ik hoef het niet te weten. Ik voel me goed. Het is verder gezegend.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is,
4: herkenbaar.
1: Ja, het is super herkenbaar, inderdaad. Ja, ja. Okay.
3: Niet alles in huis wordt beter van een flinke schoonmaakbeurt. Er zijn dingen in huis die je juist beter niet te vaak moet schoonmaken.
1: Oh, wat is
3: bijvoorbeeld
1: dat?
3: Een spijkerbroek.
1: Een spijkerbroek moet je niet te vaak schoonmaken?
3: Nee, die moet je niet na iedere draagbeurt wassen, want dan vervaagt de kleur en de stof. Je kan hem beter gewoon lekker opstijven.
1: Opstijven?
4: Nou, ik ben heel benieuwd. Hoe doe je dat?
1: Ja, maar, dat is als je hem gewoon zo lang mogelijk niet wast. Ja. Nou, er zijn van die merken die verkopen ook die spijkerbroeken. Die zijn dan heel lang niet gewassen en die hebben dan, ja, inderdaad, ja, ik moet er niet aan denken, maar.
3: Ja, die mag je gewoon helemaal niet wassen.
1: Nee, dat precies. Wordt,
3: ja, klopt. Ja.
1: Maar ik vind gewoon een spijkerbroek dat hoe vaak je hem draagt en hoe vaak je hem wast, hoe lekker die gaat zitten vaak.
3: Oh,
1: hebben
3: ja.
1: jullie dat niet?
3: Dat die dunner wordt.
1: Zit je me echt aan te kijken alsof
4: dat
1: ik.
4: Heb ik niet.
1: Dat heb jij niet, hè?
4: Nee, maar ik heb genoeg spijkerbroeken. Ja,
1: zo jammer dit weer, hè? Ander nieuws toch?
3: Ja, we hadden ook. Oh ja, bedwansen. Een schoolreis naar Parijs is voor zo'n 100 leerlingen uit Enschede eerder geëindigd. Leerlingen vonden in de matrassen beestjes en bloedresten, oftewel bedwansen. Van tevoren waren er al zorgers bij ouders over het hotel. Want als je de reviews erop naslaat, dan kreeg het hotel via TripAdvisor een 2.1.
1: Zo.
4: Wow. Ja.
3: En tegenover het hotel was ook een tentenkampje. En dat was niet een geregistreerd tentenkamp. Dus daar sliepen mensen zonder adres. Dus dat was tegenover het hotel. En dus daarna kwamen die bedden. En al die kinderen hebben natuurlijk hun telefoon mee.
1: Ja.
4: Ja.
3: Dus de ouders die lagen ook 's nachts wakker.
1: Oh, maar het is verschrikkelijk, hè, bedwansen. Daar word je helemaal gek.
4: Je zijn toch heel, heel klein, zijn ze?
1: Ja, dus ze zijn zeker klein. Maar je hebt het eerst niet in de gaten. Nou, ik weet het toevallig, omdat wij speelden een keer op Curaçao. En toen zaten we ook in een hotel. En toen een van onze muzikanten, die begon te krabbelen aan de arm. En nou, op een gegeven moment allemaal rode vlekken. Nou, op een gegeven moment dacht ik toch van, ja, moet toch eens even naar de apotheek, weet je wel. Ja hoor, bedwansen. En normaal is het dan, dat wordt volgens mij een hele hotel ontruimd. Want maar bedwans, dat gaat natuurlijk overal, dat zit overal dan.
3: Ja, super besmettelijk.
1: Ja, dus, maar nee hoor. Kom gewoon even een nieuw bedstukje en slaap maar rustig verder. Ja, dat was, oké, dus nou, let er even op, hè. Als je begint te kabbelen of het begint de rode plekjes, dan moet je, daar hoef je niet voor door te scannen.
3: Nee.
1: Bedwansen, oké. Was hem.
3: Yes, dat was hem.
1: Doei.

0: favorite deze week.
1: Soms sta je op en is het een van die dagen. Dan maak ik de pijn stil. Dit is je pijn stil.
0: Suzanne en Freek. Pijnstillig. Het is 17:15. Dit is Evers & Co. voor Frank Dane vanmiddag, mensen.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, want die moet natuurlijk wel gewoon doorgaan. En dat gaan we doen voor 15.000 euro. Marieke is aan de telefoon. Hallo, Marieke.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Uit
0: Nieuwe Niedorp zie ik hier.
3: Ja, klopt.
0: Ja, er zit hier iemand tegenover me die zei... je krijgt zometeen Marieke aan de telefoon. Die heeft iets heel leuks gedaan vandaag. Ik zei, nou zeg maar niks. Ik vraag het er nu wel. Dus dat doe ik hierbij.
3: Ja, hij vroeg wat ik vandaag had gedaan. Maar ik heb vandaag een pipowagen geschilderd.
0: Wat zeg je nou allemaal? Een pipowagen geschilderd?
3: Ja, ik heb een pipowagen gekocht. En die ben ik aan het schilderen. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Ja.
0: Maar is dat therapie ergens voor? Of wat is het?
3: Nou, het is wel groot. Ja, het wordt wel een soort praktijkje uiteindelijk. Maar ik heb het gekocht. En ik vind het geen leuke kleuren.
0: Oh, oké. Maar waar ga je die pipowagen voor gebruiken?
3: Ja, het wordt een soort praktijkje voor wat ik... ik geef een soort therapie. Het is wel heel grappig dat jij...
0: Ik maak maar een grapje, dat is serieus.
3: Ja, het wordt echt een praktijkje.
0: Echt waar?
3: Ik zet hem in het bijland en daar kan ik dan mensen ontvangen. Ja.
0: En om wat mee te doen? Ja, ik bedoel, ja.
3: Ja, het heet nijtherapie.
0: Hoe heet het?
3: Nijtherapie, maar... dat is echt veel te ingewikkeld om uit te leggen op de radio. Helemaal, en ik ben hartstikke zenuwachtig van
0: helemaal
3: stem,
0: niet. Ik wil weten wat het is. Ik wil weten, kan je in de notendop? Wat is het? Je maakt me nu nieuwsgierig, Marieke. Kom op.
3: Neuro.
0: Ja, neuro. Ja, neuro. Die denk ik heb
3: neuro-emotionele integratie.
0: Oh. Neuro-emotionele integratie.
3: Ja.
0: Dat doe je met mensen.
3: Maar nu wil ik graag vertellen welke stem in conversatie is.
0: Ik begrijp je hoor, Marieke. Oké, Marieke uit Nieuwe Niedorp. Jij weet, als het goed is, wat daar op die band staat, zeg maar. Voor 15.000 euro mag jij geraden. We luisteren nog even één keer. Luister goed.
4: Zeker.
0: Zeker?
3: Ja.
0: Oké, nou, jij mag het zeggen. Wie is dit?
3: Ik denk Busy.
0: Busy?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja, van die in de beste zangers mee.
0: Ja, busy.
3: Ik kende hem daarvoor eerlijk gezegd niet, maar ik denk dat het hem is.
0: Ja, dat is... ik kende hem daarvoor eerlijk gezegd niet. Goed, zal Busy leuk vinden. Maar goed, maar misschien is hij te busy om te luisteren, dus dan maakt het niet zoveel.

0: fout.
1: Mannen, omdat het zo lang duurde, dacht ik het zal wel goed zijn, maar het is niet goed.
2: Ik dacht het ook.
1: Ja, dacht je het ook? Had je hetzelfde?
2: Ja, ik had hetzelfde.
1: Ja, het is niet goed helaas.
2: Nee, jammer.
1: Oh, ben je de zenuwen wel kwijt? Ben je de zenuwen wel kwijt nu?
2: Ja, die ben ik nu kwijt.
1: Oh,
2: ja,
1: gelukkig. Nou, daar ben ik blij om. Ja, 15.000 euro. Je had er heel wat potten ver voor kunnen kopen, maar hij is al klaar waarschijnlijk, de Pipowagen.
2: Ja, dat wel. Daar had ik hem ingericht.
1: Oké, had je hem ingericht.
3: Wat voor kleur is die geworden?
1: Wat voor kleur is die geworden? Wil kopen nog even weten.
2: Ja, een beetje olijfgroen.
1: Met witte stippen.
2: Roze. Prachtig, jongens.
1: Oké, nou, ik wens jou veel geluk en ik hoop dat je er veel mooie dingen mee kan doen. Marieke, dankjewel voor het meedoen en een mooie dag vandaag. Doei,
2: doei.
1: Doei.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Oh, die dacht even, had ik maar nooit gebeld. Maar goed, ja, wist ik veel. Kom, had ik niet weten. Laat me graag verrassen. 11:06, we gaan op weg naar de avond. Straks bellen wij nog met Britt Dekkers. Staat morgen op de rode loper bij de televisiering. Nu, Teddy Swift.

0: Evers & Co. morgen ook. En zullen wij gewoon na 6 uur gewoon... we hebben dit een keer eerder gedaan, dit programma.
1: Ja.
0: Toen deden we tussen 6 en 7 hits in de spits. Vond ik erg leuk.
1: Nou, dat mensen een plaatje aan kunnen vragen.
0: Ja, dat is toch eens een keer... Dat is nog niet zo vaak gedaan op de radio. Dus het leek mij wel geinig.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89. Weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Woonzinnig voordeel bij

0: contracteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.

0: voor €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Medewerkers van asielzoekerscentra zijn naar de arbeidsinspectie gestapt, omdat het COA niet naar ze luistert als ze onveilige werkomstandigheden melden, zegt het NRC. De krant heeft vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad ingezien. Ze schrijven bijvoorbeeld dat medewerkers gebruikt worden in plaats van gewaardeerd, en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Bij de protesten en

0: ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn de afgelopen weken in totaal ruim 6600 mensen opgepakt, zegt de minister daar. Bij manifestaties zijn volgens hem vele honderden mensen gewond geraakt, onder wie 761 politiemensen en 300 scholieren en onderwijsmedewerkers. Ook vandaag zijn er weer ongeregeldheden in Parijs. DenK-Kamerlid Dokukan Erkin doet aangifte tegen Johan Derksen, omdat hij gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer Van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat Erkin in de Kamer heeft gezet dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. En dat het rivierpeil in Duitsland heel laag staat is goed te merken in Rotterdam. De afgelopen 2 maanden hebben ze daar dubbel zoveel riviercruiseschepen als normaal. Die varen anders door Duitsland, maar dat kan nu niet. In Antwerpen is het ook druk. Daar hebben ze dit jaar voor het eerst meer dan 1000 riviercruisers verwelkomd. Het weer dan nog, vanavond regen. Het gaat flink waaien, aan zee tot windkracht 7. Morgen wat buien, maar ook een zonnetje. Dan een graad of 16. Dit was het 538 Nieuws.
1: Dan de files, Kobus.
2: Ja, 37 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Den Haag-Rotterdam voor Pernis, een half uur vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug, bijna een half uur. En de A15 Ridderkerke-Oostvoorne voor Benelux door een ongeluk, een vertraging van een uur.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
4: Heijn. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker.
8: Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op €100.000.
8: Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers.
1: Ja, goedenavond, zeg ik dat. Dus het 6:04. Laat ons maar weten waar je de woensdagavondspits mee wil beginnen vandaag.
10: Radio 538. Hits in de spits.

0: Shanna Spyro. Great Expectation. Mooi liedje zeg, hé.
1: Ja, hè?
0: Ja, denk wel steeds één toon lager en je hebt Adele.
1: Nou, je het zegt inderdaad, ja.
0: Ja, het lijkt een gepitchte Adele.
1: Gepitchte Adele.
0: Zo, ja, maar het liedje is even prachtig natuurlijk. Adele, zo is het ook natuurlijk. Zo, goedenavond. Ook leuk is om een keer te kunnen zeggen.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is inderdaad lang geleden, ja. Zo. Nou ja, goed. Goedenavond. Welkom bij Frank Dane in de avond, die er niet is. Want hij ligt op bed, denk ik. Of in ieder geval hopelijk met een paracetamolletje op te knappen. Want zowel Frank als Iren zijn ziek. Vandaar dus dat wij hier vandaag ter vervanging zitten. Tot 7 uur. Dit is Evers & Co. Ja, wij dachten, nou ja, misschien tussen 6 en 7. We hebben dit programma een keer eerder gedaan. Volgens mij een jaartje geleden. Toen deden we tussen 6 en 7 hits in de spits.
1: Ja, was precies een jaar geleden.
0: Precies, ja, echt waar.
1: Was oktober vorig jaar.
0: Ongelooflijk, mensen. Dus het leek ons leuk als je iets wil horen waarvan je denkt van, nou, het is avondspits. Ik zie mensen zitten in de sportschool die daar wat muziek bij nodig hebben. Of mensen die nog in de file staan. Laat ons maar weten even via de 538-app. En dan moet het allemaal goed komen. We gaan zo meteen ook bellen met Britt Dekker. Want morgen worden de grote televisieprijzen uitgereikt. We hebben natuurlijk al één televisieprijs gehad. De TV-knol. Ja. Ik vind het wel een goed woord eigenlijk.
1: Mooi woord, ja.
0: Ja, voor het slechtste televisieprogramma.
1: Ja.
0: RTL Tonight. Umberto was zo vriendelijk en zo sportief om daarover even aan de lijn te komen. Harry Mens,
2: ja.
0: Die is gekozen tot slechtste presentator. Hij maakt zich daar verder niet zo druk om, zegt hij. Want hij zegt, ik weet dat er veel meer mensen kijken dan gemeten kan worden.
1: Meer dan gemeten
0: dan
1: kan
0: meer worden. Dan gemeten kan worden, zegt Harry Mens over zijn eigen programma. Nou goed, misschien dat we hem daar vrijdagmiddag nog over gaan horen. Wie zal het zeggen. Goed, laat ons maar weten dus. Britt Dekker bellen wij zometeen hier in de show. Hits.

0: Maar die kan er wel wat van, die Bruno Mars. Hè?
1: De nieuwe plaat is ook zo goed van hem.
0: Oh, die vind ik zo verschrikkelijk goed, zeg hé.
1: Geweldig.
0: Ik had hem vrijdag gedraaid, toen dacht ik, draai hem nog een keer. Maar ja, de baas zat erbij, ik denk, dat
1: draai hem. Maar die vond hem zelf ook goed.
0: Dus. Ja, die had hem ook aangevraagd. Dus dan draai je dat natuurlijk meteen. Dus. Ja, dames en heren, morgen is het zover. De 61ste editie is het alweer van het grote Televizier-gala. Zo vaak is het al georganiseerd.
1: Ja.
0: En op de rode loper, daar staat voor de zesde keer, voor de rode gouden loper, Britt Dekker. Hallo Britt.
2: Hallo.
0: Wat doe je?
2: Op dit moment?
0: Ja, zit je in de auto?
2: Ja, ik kom uit België, maar ik ben de grens over en ik heb als goed is weer goed bereikt.
0: Je bent veilig.
2: Ja, ik ben veilig. Ja, hard gas gegeven, maar ja. Ik ben veilig.
0: Heel goed. En mag ik vragen wat je gedaan hebt in België? Of zeg je, joh, daar heb je geen zak mee te maken?
2: Ja, je hebt er geen zak mee te maken, maar ik kan het wel zeggen.
0: Ja.
2: We zijn bezig met een paardenliedje voor ons kanaal. Ons eerste liedje. We gaan een hitje maken.
0: Je gaat een hitje maken? Een paardenliedje?
2: Ja, het is wel een kinderlied hoor, maar degene die voor de koning spelen alle liedjes maakt en Lucia Martas, die hebben daar meegewerkt.
0: Ja.
2: En dat was nog even wat voet in aarde, want als je niet kunt zingen is het natuurlijk wel moeilijk om een liedje te maken, maar het is gelukt.
0: Maar ja, want jij kan niet zingen?
2: Nou ja, zo wil ik het niet noemen, nee. Is niet best.
0: Is niet best, maar konden ze er nog wat van maken of niet?
2: Ik zal je zeggen, we zijn op zangles geweest bij Rob de Nijs. En toen zei mijn man meteen, dat kan niet, die is dood. Maar de beste zangcoach van Nederland, dat is Rob de Nijs. Die doet al Stars on Stage en Anouk. En ja, hij is echt mega.
0: Ja, hij is heel goed. Hij is een hele goede zanger. Hij is hier ook wel eens. Hij zingt ook heel vaak in backing vocals en zo. En jingles, dat doet hij. Ja. Is echt goede zanger is het. Ja, klopt. Wat leuk.
2: Ja, en ook dus een hele goede coach. En die... Ja, daar hebben we heel veel geoefend en je kan het dus op zich best leren om niet helemaal vals te zingen. Dus dat is best cool.
0: Dus je hebt je eerste hitje te pakken. Had je nog nooit een liedje opgenomen?
2: Ja, dat was echt vreselijk. Dat is echt verschrikkelijk nummer. Die stond ook echt, die kwam ineens heel hoog in alle muzieklijsten. Maar daar ben ik niet trots op en die wil ik ook niet meer horen.
0: Ja, dat zeg jij nu al, maar ik ben natuurlijk niet voor één gat te vangen hier. Zal wacht eens even kijken of we dat hier hebben.
2: Echt niet doen. Je zit op de zender van John de Mol. Die wil die rotzooi echt niet hebben.
0: In dat geval dan wil ik het wel laten, inderdaad. Nee, die moet je niet achter je aan hebben. Dat is natuurlijk ook niet. Hé, maar... Nou, leuk. Wanneer komt het liedje uit?
2: Ja, daar zijn we nu nog aan het over vergaderen. Want we moeten ook nog leren dansen. En dat kunnen we ook niet.
0: Ook nog leren dansen?
2: Maar
0: god.
2: Lucia Martas.
0: Oh, mijn tug. Je gaat van de Rob de Nijs naar Lucia Martas. Het is echt ongelooflijk.
2: Ja, we hebben wel echt de Champions League ingeschakeld en wie weet, gaat het heel cool worden.
0: Wel leuk. Maar het is wel leuk altijd als ik jou of in de uitzending heb of aan de telefoon, dan kom jij met een nieuwtje. Of wist iedereen dit al?
2: Nee, dit weet nog helemaal niemand. Nou. Nee, want het moet eerst maar eens lukken, maar we hebben het dus letterlijk net voor het eerst gehoord en het is ongelooflijk knap wat we ervan gemaakt hebben.
0: Maar
2: dus
0: Britt, misschien is dat een hele vervelende vraag, maar ik stel hem toch. Kan je er een stukje van zingen even? Van het refreintje, dat we even een beetje... Britt, doe nou even. Klein stukje.
2: Nou, kijk. Rob de Nijs, onze zangcoach, heeft geadviseerd... Hij zegt, dit komt helemaal goed, maar zing dit nooit live.
0: Nou, dat zouden meer zangers moeten doen. Maar goed, dit terzijde. Maar heeft hij dat gezegd? Ja. Zing dit nooit live.
2: Ja, hij zei, dit komt goed, maar zing dit nooit live.
0: Geweldig.
2: Maar ja, kan wel een stukje doen, hoor.
0: Ja, doe maar.
2: Ja, het gaat nog veel verder, maar ik moet allemaal oefeningetjes doen.
0: Ja, nee, maar ik heb het gehoord.
2: Ik kon er wel een keertje doen, maar dat niet gelijk.
0: Ik heb het gehoord.
1: Maar wat is de titel van dat nummer dan?
0: Ja, de Pipa Paardenpraat, wat zeg je nou?
2: Ja, de titel is echt geweldig. Die is bedacht door Lucia Martels, maar ik ga die nog maar even niet noemen, want misschien kunnen we daar nog... Kijk, wij willen natuurlijk heel graag bij een radiostation binnenkomen om te primeuren. Dus misschien moeten we de titel nog even geheim houden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, je bent hier welkom hoor.
2: Ja, ik zou het wel vet vinden, maar ik weet niet of wij... Als we dat bij jou zouden kunnen doen, neem ik een paard mee. Dan komen we optreden in die tuin van Talpa.
0: Nou, die 3 minuten overleven de luisteraars dan wel, denk ik. Ik bedoel, gebeurt...
2: 2:23.
0: 2:23, dat is tegenwoordig de maximale lengte van een liedje. Dus dat is helemaal goed. Nee, dat komt helemaal... Dan gaan we afspreken, Britt. Hartstikke leuk.
2: Ja, die heeft geen spanningsboog meer.
0: Nee, dat is het ook. Potverdorie, nou weet ik helemaal niet meer waarvoor je bent. Oh ja, voor de televisiering natuurlijk. Ik vond het nu al leuk. Maar je gaat morgen op de rode lopers staan weer.
2: Ja, ik presenteer van 8:30 tot 9 na het 8 uur journaal de Rode Lopers Show.
0: Ja.
2: En dan ja, interviewen we alle genomineerden. En dat ja, het blijft echt een erebaan. George, het is echt een heel tof klusje in Carré.
0: Ja, is dat leuk om te doen?
2: Ja, het is heel leuk, want ja, je hebt alle toffe namen, ze zijn allemaal zenuwachtig. En ja, ze willen toch allemaal heel graag winnen. Dus ja, het is heel leuk.
0: En maar want jij staat er op die rode loper, dan komen die mensen komen allemaal binnen. Weten zij van tevoren dat ze een interviewtje moeten doen? Ik bedoel, weet jij wie je voor de microfoon gaat krijgen? Of is het gewoon, je schuift ze de microfoon onder de neus en succes ermee?
2: Nee, ik doe het samen met Splinter, Chabot. Ja. En wat heel tof is aan ons, we houden echt van allebei van andere mensen. Dus we kunnen heel makkelijk verdelen, weet je wel. Ik kies dan bijvoorbeeld Jan Versteeg met de bondgenoot. Dat vind ik dan weer heel leuk.
0: Ja.
2: Nou, hij is dan natuurlijk weer wat intelligenter. Hij gaat natuurlijk weer voor kassa.
0: Hoezo is hij intelligenter?
2: En zo verdelen we het. Ja, hij is natuurlijk wel elite, hè.
0: Ja, maar je
2: Splinter, schrijver, die is natuurlijk echt... ik bedoel te zeggen, het maakt niet uit, alleen kunt het gewoon heel mooi verdelen. Dus...
0: Jij bent Britt Dekker, ik bedoel presentator, zangeres, danseres, van alles.
2: Ja, daarom heb ik Timothy van B&B en hij Tim Hofman, dat is zo verdelen we een beetje.
0: Maar wel leuk om te doen, toch? Dus, maar weten die mensen dat ze geïnterviewd worden? Of heb je afspraken gemaakt er al over? Of is het gewoon echt helemaal random?
2: Ja, nee, ze weten het, hoor.
0: Ja,
2: want,
0: okay,
2: wij zitten natuurlijk ook met de live show. Dus ze moeten er op tijd zijn, klaarstaan, huppatee, even 2 minuten wat zeggen en hup, naar de volgende.
0: Ja. En heb jij verder in de show nog een rol?
2: Nou, ik heb een droomrol. Ik ben genomineerd met mijn YouTube-kanaal Paardenpraat TV voor de televisering Jeugd. En dat is echt de gaafste nominatie die ik ooit in mijn leven kan krijgen.
0: Nou, je hebt die al een keer gewonnen, toch?
2: Ja, ik heb hem gewonnen, maar dat ding is helemaal verroest. Dat was nog een ster. Vroeger kreeg je sterren.
0: Verroest?
2: Die van Wendy van Dijk, die is ook helemaal... Hij was ooit zilver, het ding wordt helemaal zwart-grijs.
0: Ja.
2: Dus ik hoop heel erg dat het zou een droom zijn om opnieuw te winnen.
0: Ja, hartstikke leuk. Want je hebt ervoor, even kijken, Zapsport heb je hem ooit gehad, toch?
2: Zapsport.
0: Ja.
2: Ja, kinderprogramma, heel cool.
0: 2019 zie ik je. Oké, nou hartstikke leuk. Morgenavond gaan we je dus zien. Live televisie, ook spannend, hè?
2: Ja,
0: het
2: blijft wel spannend, hoor. Ik had toch een beetje buik bij. Maar ik doe het toch zo lang, dus het is ook alweer... Ja, kikken.
0: Ah man, het wordt altijd 12 uur. Zo is het ook toch?
2: Ja joh, morgen gaat de zon weer op. Zijn er weer oorlogen en donderen.
0: Hou op. Want je hebt toen je bij ons spontaan, zonder dat dat eigenlijk mocht, bekendgemaakt dat er een film komt. Die film komt er volgens mij aan in december, klopt dat?
2: Ja, vanaf 17 december is die in alle bioscopen te zien inderdaad. Dus het wordt een kerstfilm en dat is mooi, want dan is het koud op de manege. Dus hopelijk gaan alle paardenmeisjes dan naar de bioscoop. Want dan gouden film wil je heel graag halen. Dat zou natuurlijk een droom zijn.
0: Nog een prijs, een gouden film ook nog erbij. Het kan niet op natuurlijk. Hoe heet de film?
2: Racing Johnny.
0: Oké, Racing Johnny vanaf december in de bioscoop.
2: Ik hou je eraan, hè? Kom het liedje primeuren.
0: Ja, ik hou jou er ook aan, hè? Met paard hier in de tuin. Ja, precies, dat zou ik zeggen, ja. Oké, Britt, rij voorzichtig.
2: Ik neem me mee.

0: zijn bezig met de hits in de spits. Dit was er een van. Een hit in de spits. Mark Morrison. Meer? Laat me binnenkomen via de app. Dan doen we dat zometeen. En het belangrijkste nieuws met Hanneke van Zessen hoor je hier zometeen in een paar minuten.
1: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
2: Ik denk Art Rooijakkers.
3: Ik denk dat het Waldemar Tonkenprijs.
4: Wij dachten Harm Edens.
5: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
1: De 538.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
3: Oh. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
19: Goedenavond. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen wat meer buien, maar ook zon en veel wind ook morgen. Temperatuur morgen zo'n 16 graden. Dan de files voor dit moment.
20: Ja, het loopt aardig terug. Nog 10 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Pernis. Een half uur. A6 Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug. Ook een half uur vertraging. En de A15 Ridderkerke-Oost-Voorne voor Benelux. Door een ongeluk een vertraging van 3 kwartier.
19: 3 minuten over half 7. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Anneke van Zessen, goedenavond.
21: Goedenavond. Politie en justitie gaan meer samenwerken om slachtoffers van seksueel geweld beter te helpen. Proeven daarmee werken goed. Politie en justitie gaan dan meer overleggen met onder meer Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven daardoor hun verhaal niet steeds opnieuw te doen. Regionale ziekenhuizen behandelden de afgelopen jaren niet meer patiënten, terwijl wel was afgesproken dat ze zorg zouden overnemen voor gespecialiseerde ziekenhuizen. Volgens politici gebeurt dat mogelijk omdat ziekenhuizen en zorgverzekeraars financieel belang hebben bij behandelingen in grote ziekenhuizen. In Nieuw-Lekkerland zijn op 30 plekken hakenkruizen verwijderd die iemand vannacht op de straat gekalkt heeft. De burgemeester zegt dat hij het alle perken te buiten vindt gaan en heeft aangifte gedaan. Houdt er rekening mee dat er nog op meer plekken van dit soort hakenkruizen opduiken.
19: Ja, dan nog even wat andere dingen van deze woensdag.
21: Ja, 8 op de 10 Nederlanders vindt dat we het toilet moeten doorspoelen met regenwater.
19: Oh ja.
21: Het regenwater zou dan via een aparte leidingnet naar bijvoorbeeld het toilet kunnen worden gebracht. 91% van de mensen die heeft daar geen enkel probleem mee. Een Nederlander gebruikt gemiddeld bijna 120 liter drinkwater per dag. En een groot deel daarvan verdwijnt nu dus rechtstreeks door de klei.
19: Als iedereen dat zou doen, zou dat inderdaad wel een boel schelen, denk ik.
20: Maar hoe moet je dat dan doen, vraag ik me af. Moet je dan bijvoorbeeld
19: een aparte opvangen, denk ik.
20: Ja, dat je vanuit je dak gooit, zeg maar, naar het toilet toe.
19: Ja, of dat het in een soort... Volgens mij in België is het al zo dat bij huizen, nieuwe huizen, daar wordt zo'n... Dan hebben ze zo'n betonnen... zo'n betonnen kuip wordt er geplaatst om regenwater op te vangen.
20: Oké.
19: Okay. Ja, je moet het
21: ergens... Septic tank of zo, noemen ze
19: ja,
21: dat
19: zo, ja,
21: buiten.
19: Ja, septic tank is volgens mij voor, inderdaad ook voor...
20: Dat is voor de oplossing. Ja. Toch?
19: Ja, nee, dat is... Nou ja, goed, whatever, in ieder geval. Maar je zou het moeten... septic tank, is dat voor waar het in komt?
20: Dat is volgens mij voor ontlasting. Dus ja, je moet daar wel even goed mee opletten voordat je...
19: Nee, die moet je niet door elkaar halen.
21: Ja,
19: bij doortrekken gaat nog wel, maar bij douchen moet je wel even oppassen. Sorry, ik heb de verkeerde tank hier openstaan.
21: Maar ik denk dan, wie zijn dan die 9% mensen die niet willen dat hun wc met leidingwater wordt doorgespoeld? Wat zou je daarop tegen hebben? Of met regenwater?
19: Ja, wat kan je
21: erop
19: tegen
21: hebben?
19: Ja. Nou ja, het zijn misschien mensen die denken, ja, dat kost weer extra investeringen, weet ik het allemaal wat. Want dat is natuurlijk wel. Dan moeten links en rechts wat aanpassingen gemaakt worden natuurlijk.
21: Dat is zeker.
19: Ja.
21: Een fragment van de podcast Schuilen in Schoonheid van Matthijs van Nieuwkerk wordt online veel genoemd. En dit keer gaat het niet om een reclame waarin hij onderbroek aanprijst. Dat ging vorige week viral.
19: Wat zeg je nou?
21: Ja.
20: Ja, dat is heel shit-ant.
19: Wat heb ik? Heb ik wat gemist?
21: Ja, Matthijs van Nieuwkerk moest een reclame doen in zijn podcast. Moest een reclame maken voor een kortingscode voor onderbroeken. Dat was de sponsor van de aflevering. En het ongemak waarmee hij die reclame aan de luisteraar ter berde brang was
19: dat heb ik even gemist. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, want het past niet zo bij hem of zo op een of andere manier.
21: Het was twee werelden botsten.
19: Dat was
21: er te zien.
19: Ja.
20: Onderbroekenlol.
19: Jazeker! Maar goed, maak je verhaal af.
21: Ja, dit keer ging er een fragment gaat er rond over het verlies van zijn hond Mick. Dus dat is even een andere categorie. De hond werd jaren geleden door een trein aangereden nadat ze onverwacht richting het spoor was gerend.
19: Hey.
21: Van Nieuwkerk zegt vooral te blijven denken aan de vraag of hij het ongeluk had kunnen voorkomen en dat het verdriet hem echt nog elke dag bezighoudt.
19: Nou, maar dat snap ik wel. Want voor mensen is een huisdier, een hond of een kat, dat is
20: je kind.
19: Dat is het. Het is gewoon onderdeel van je gezin. Dus dat doet pijn. Dat doet echt pijn.
21: En dan over huisdieren gesproken. Zie jij je ineens overal spinnen in je huis wegschieten? Dat kan kloppen. Het is de tijd dat de mannelijke huisspin op date gaat. Dus in een warme nazomer hebben we gehad. Ramen en deuren staan langer open. En dus komen er meer zoekende mannetjes naar binnen. Hij laat zich daarbij leiden door de geur van het web van het vrouwtje. Die zoektocht, die gebeurt vooral 's nachts.
19: En die ruiken dat. Wij ruiken daar natuurlijk helemaal niks van. Ja, je ruikt van alles, maar niet dat je denkt van...
20: Ja, ze zijn groot ook, hoor, die spinnen.
19: Ja?
20: En als je er eentje, wat jij zegt, als je er eentje in je huis hebt... kun je er donder op zeggen dat het nog ergens heen loopt.
19: Oh ja?
20: Ja, echt waar.
21: Hij sterft wel daarna, hè. Dus hij doet zijn ding dan en dan wordt hij opgegeten.
19: Oh, Hanneke, stop. Hoe bedoel je, hij sterft daarna? Waarna?
21: Na de paring.
19: Hij gaat paren en dan sterft hij.
21: Ja, wordt hij opgegeten. Dan heeft hij zijn ding gedaan, zijn leven geleefd. Het mooiste meegemaakt... wat een spin kan meemaken.
19: Jeetje.
21: Mannelijke spin.
19: Dat heb ik nooit geweten. Maar hoe oud is die spin dan gemiddeld?
21: Want een jaar dus.
19: Een jaar? Ja. Oh, dat is toch
20: vroeg.
19: Dat is inderdaad vroeg. Want als zou je zeggen, als man zijn, dan wacht je zo lang mogelijk.
20: Ja.
19: Maar dan moet je ook een leven vol opofferen.
20: Dan hou je het een beetje op.
19: Dat hou je nooit vol.
21: Zo'n klein grijs spinnetje.
19: Hey, wat er dan uitkomt, nou goed. Dat was hem.
21: Het was hem weer.
19: Tot zover. Gaat het heen?
0: Edwin Evers.
19: Ja, Arnold stuurde ons een appje. Of we Sex on Fire even konden draaien.
0: Radio 538.
19: Nou, dat kan.

0: mooi, we moeten weer.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Maarten is aan de telefoon. Goedenavond, Maarten.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, avond. Ik moest ook even wennen nog. Waar bel je vandaan, Maarten?
2: Ik bel vanuit Plasmolen.
0: Plasmolen.
2: Ja, heel onbekend.
0: Ja,
2: een klein dorpje onder Nijmegen.
0: Klein dorpje onder Nijmegen, Plasmolen. Ja. Hoeveel mensen wonen er ongeveer in Plasmolen?
2: Nou, volgens mij tussen de 300-400 man of zo.
0: Zo. Oh, dus als je op zaterdagavond naar de kroeg gaat, dan is heel Plasmolen daar.
2: Ja, die is er niet. Er is geen kroeg. Er zijn wel heel veel restaurants, maar geen kroeg inderdaad.
0: Geen kroegen? Oh, wel restaurants. Nee.
2: Ja.
0: Ook belangrijk.
2: Dus ja.
0: Ja.
2: Ja, daar bellen wij vandaan.
0: Ja, nou hartstikke goed. Maarten, ja, zullen we dan spel maar gaan doen? Want ja, je wilt toch graag die 15.000 euro kunnen uitgeven straks in Plasmolen.
2: Ja, zeker. Dat zou mooi zijn.
0: Ja. Sinds wanneer weet je al, of denk je al te weten wie het is, de stem?
2: Ik zat eigenlijk meer te focussen op koffer 5. Maar ja, op een gegeven moment was het weer voorbij.
0: Ja.
2: Deze kwam eigenlijk toevallig voorbij. En mijn eerste ingeving was eigenlijk gelijk dat wat ik denk.
0: Ja, dat wat jij denkt. Nou, we gaan eerst nog even één keer luisteren. Dan komt hij nog een keer.
3: Zeker.
0: Zeker. En nu is de vraag, wat is dat wat jij denkt?
2: Ja, ik denk Willy Wartaal.
0: Willy Wartaal, van de jeugd.
2: Yes.
0: En coach uit de Voice of Holland natuurlijk tegenwoordig ook. Nou goed, we gaan eens even kijken naar de jury. Is het Willy Wartaal?
1: Het antwoord is... fout.
2: Dat is jammer.
0: Dat is inderdaad ontzettend jammer, Maarten.
2: Ja, helaas.
0: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is niet anders. Je krijgt wel een prijs. Je krijgt namelijk een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen.
2: Ja, dat is aardig. Dankjewel.
0: Ja, dat is zeker aardig. Dankjewel. En ook voor het meedoen. Ik wens jou een mooie avond. Geniet ervan. En wellicht tot de volgende.
2: Zeker. Wel een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: Ja, en dan maak je misschien het volgende uur kans op die 15.000 euro uit koffer 6, mensen. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet. Hits in de spits. Richting 7 uur is dit even seconde.

0: pas even, zijn komen al bijna weer. Potverdorie, we zijn er al bijna weer doorheen. Wat gaan we zo meteen doen, Floris?
1: We hebben de trending tracks. Drie tracks die iets te maken hebben met wat er gebeurd is vandaag allemaal.
2: Ja, een beetje zorgen, een beetje malen, een beetje woelen. Op mijn linkerkant, op mijn rechterkant, op mijn rug.
1: Hey? Dit was het nieuws vandaag. Heb je meegekregen?
2: Ja, een beetje zorgen, een beetje malen, een beetje woelen. Op mijn linkerkant, op mijn rechterkant, op mijn rug.
0: Waar gaat dat over?
1: Ja, dat hoor je zo meteen dus.
0: Dat is de vraag natuurlijk. Weet jij het, Kobus?
3: Nee, ik zit te denken. Ja,
2: een beetje zorgen, een beetje malen, een beetje woelen op mijn linkerkant, op mijn rechterkant, op mijn rug.
0: Nou, zometeen uitsluitsel na 7 uur. We zijn er morgen ook ter vervanging van Frank en Arjen. Dus ik zou zeggen graag tot morgen. En we hadden nog Simone
3: Essenstam.
0: Die wilde

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Justitie is een onderzoek begonnen naar het lekken van vertrouwelijke informatie. Medewerkers van Defensie zouden info hebben doorgespeeld aan defensiebedrijven, waardoor die makkelijker opdrachten konden binnenhalen. Bijvoorbeeld voor de levering van 100 boten. Wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was, moet een alcoholmeter krijgen. Dat is een enkelband die je promillage meet aan je zweet. En zo kan je zien of iemand een alcoholverbod heeft en zich daaraan houdt. Een kamermeerderheid is volgens de NOS voor. In Zuid-Limburg is een proef begonnen met statushouders, dus asielzoekers die mogen blijven. Ze kunnen sneller aan het werk, hun opleiding volgen en inburgeren. Ze hoeven niet meer te wachten tot ze een huis hebben. Want in de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar welke baan iemand zou kunnen doen. En Armin van Buuren viert feest, want hij staat inmiddels 25 jaar in de top 10 van beste DJ's ter wereld. Armin staat op de 7e plek en daar is hij ontzettend trots op. In de DJ Mac lijst staat David Guetta weer op 1 en Martin Garrix net als vorig jaar op 2. Het weer nog, vanavond regen en het gaat flink waaien aan zee, zelfs wel tot windkracht 7. Morgen behoorlijk wat buien, maar ook een zonnetje. Dan wel 10 graden kouder dan vandaag, met nog maar 16 graden. En dit was het 538 Nieuws.
1: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen nog, je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Pernis, 22 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord bij de Ketelbrug, een auto met pech 32. En de A15 de laatste Ridderkerk-Oostvoorne bij Hoogvliet door een ongeval 32. Controle op snelheid, gemeld op de A1. Amersfoort-Barneveld, hectometerpaal 52,2. A4 Leiden-Amsterdam 3,8. A20 Rotterdam-Gouda 38,7. En de A27 Hilversum-Almere in beide richtingen 108,4. A30 Barneveld-Ede 16,2. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A58 Goes-Vlissingen 160,5. A67 Eindhoven-Belgische grens 18,2. A73 Echt-Venlo 24,2. En de A79 de laatste. Maastricht-Heerle 8,3. Wat zijn de 3 soundtracks van deze woensdag 7 oktober, dat weet je binnen een minuut. De trending tracks komen eraan.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: 538.
13: De 538 Stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 6.
15: Zeker.
14: Weet jij al wie het is?
13: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
14: Druk op de knop in de 538-app.
16: Floris Molenaar.
1: Trending Tracks. Er is vandaag veel nagepraat over het grote afscheid van 's werelds grootste voetballer ooit. Lionel Messi nam afscheid van Argentinië. Tranen met tuit op de tribune. Trending Track nummer 1 van vandaag. Rondé. It's hard to say goodbye.

0: DJ Gorja en Jason Derulo, Michiko. 538, trending tracks. Elke dag om 7 uur hoor je ze hier bij 538. De drie tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2. DJ Gorja, Jason Derulo en Michiko. Ja, een zomerhit die nog lang niet uitgezomerd is. Afgelopen zaterdag gestegen naar nummer 5 in de 538 top 50. En heel hard op weg naar een plek in de top 3. Want ook vandaag weer als een malle gestreamd. Ja, en of dat lukt, die top 3, hoor je komende zaterdag op 538 vanaf 3 uur 's middags.
1: 538, trending tracks.
0: De volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ja, een beetje zorgen, een beetje malen, een beetje woelen op mijn linkerkant, op mijn rechterkant, op mijn rug.
0: Ja, vandaag een artikel in de Telegraaf dat halverwege de nacht, zo rond de klok van 3, heel veel mensen wakker worden. Misschien herken je het wel, dat je dan even ineens zo wakker schrikt. Ja, het is echt het moment dat je wat minder diep in slaap bent. En dan ligt dus ook het risico op de loer dat je echt helemaal wakker wordt. Dat je niet een beetje wakker wordt, maar gewoon helemaal klaar wakker. Zeker als je ook wat hebt om een beetje over te piekeren natuurlijk. Advies is om dan vooral niet op je telefoon te kijken. Vooral ook geen licht aan te doen. En word je dan toch wakker, is het advies: lees even een boek of maak bijvoorbeeld een puzzel. Dan lukt het na vaak wel weer om weer lekker in slaap te komen. Lekker nachtje slapen, daar lig ik niet wakker van, was jij. Trending track nummer 3 van vandaag, die hierbij past. De opposites, slapeloze nachten.
3: Lig wakker.

Calvin Harris en Satisfy bij Radio 538. Waar je 15.000 euro kunt oprapen. In de stemmenjacht, koffer 6 momenteel in het spel. 15.000 euro zit daarin dus en die kan voor jou zijn. Als je aanmeldt via 538.nl of de app van 538. Waar mag je

0: Justin Timberlake en Rock Your Body bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag over een wereldrecord. Bij dat wereldrecord moest ik denken aan de coronaperiode. Vertel je zo meteen even waarom. Maar ik ben ook benieuwd hoe ver jij zou komen als je dit record zou gaan proberen. Want je kan het, dat weet ik bijna zeker. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN,

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Alle Sik & Verf bestel je bij
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Ik zag een filmpje over een vrouw van 61 die een wereldrecord te pakken heeft. Ze heeft daar 5 uur over gedaan. Welk record dat is, hoor je over 5 minuten.
2: 538, Floris Molenaar.
3: Ook Offenbach, zometeen na Stella Lefty. Dit is Boston.

0: vandaag in Wasted Love. Kan jij goed planken?
1: 538.
0: Ja, die krachtoefening, planken, dat ken je misschien wel. Dan moet je zo op je ellebogen leunen en dan op je voeten ook. En dan maak je een plank van je lichaam. Dat is zwaar, jongen. Dat is goed voor je buikspieren. Ik deed dat tijdens de coronaperiode. Deed ik dat elke dag via een videocall met een vriend van me. Allebei natuurlijk vanuit huis, want ja, we zaten in lockdown. Dan gingen we zo lang mogelijk planken. En elkaar een beetje erdoorheen schreeuwen ook. Ja, dat de eerste een paar minuten lang. Daarna de dag later 5 minuten. Op een gegeven moment 10 minuten. Uiteindelijk 25 minuten lang maximaal volgehouden. Planken. 25 minuten lang planken. Dan denk je, oh, dat is lang. Dat is lang. Maar dan ben je naar de ring, denk hoor, daarna. Na 25 minuten. Op zich een leuke challenge. Misschien leuk om eens te proberen. In het weekend als je niks te doen hebt. Is toch goed ook voor je lichaam. Hey, ik moest eraan denken door een filmpje wat ik zag vandaag. Over Donna Jean Wild. Zag ik op Instagram. Vrouw uit Canada. 61 jaar is ze. En die heeft dus het wereldrecord planken. Voor een vrouw. Want ja, vrouwen en mannen hebben natuurlijk een andere krachtsuithouding. 5 uur lang heeft zij geplankt. 5 uur lang. Moet je bedenken wat jij allemaal een 5 uur doet op je werkdag. Nou, dan heeft zij dus de hele tijd heeft ze geplankt. Ja, daarmee heeft ze dus het wereldrecord verbroken. Haar eigen wereldrecord, dat stond op 4,5 uur. Is nu dus 5 uur. 5 uur planken, joh. Maar dat zou ik wel spannend vinden, hoor. Daar zou ik wel de zenuwen van krijgen. Dus, plankrecord is het al, zeg maar.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Jamie Miller. Baby Doll.
2: Jouw hits, jouw 538.

was er eerder? Bassie en Adriaan of Samson en Gert? Ja, dat is de vraag in Kip of Ei vanavond bij Bas en Dylan van de 538-avondshow. 538.nl/kip of ei, daar geef je door wat jij denkt dat het is. En het juiste antwoord hoor je vanavond.

0: De Sarah, don't leave bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een bericht vandaag. Werd ik blij van, jij misschien ook wel trouwens. Schoonmaken wordt namelijk leuker. Hoe en wat, hoor je zo.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Woonzinnig voordeel bij Leen.
0: Dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
7: Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh, pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Het asielzoekerscentrum in Albergen is maandag beschoten vanuit een rijdende auto, dat schrijft RTV Oost. Mensen hoorden meerdere harde knallen. Politie en COA zeggen dat er zwaar vuurwerk is gebruikt en mogelijk ook een alarmpistool. Dat is geen pistool waarbij je echt schiet met kogels, maar waarbij je alleen harde knallen hoort. Er is niemand gewond geraakt. Een doorbraak van de politie in de zaak van de aanslag op drugscrimineel Jan G. in Overasselt. Ze denken dat ze weten wie zijn beveiliger Berry doodschoot. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne. Hij is al aangehouden en zit op dit moment vast. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog altijd niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was, zoals dronken autorijden, en een alcoholverbod heeft gekregen, moet een alcoholmeter krijgen. Daarvoor stemde een meerderheid vandaag in de Tweede Kamer. Dat is een enkelband die met je zweet meet hoeveel alcohol je op hebt. En zo kan je dus zien of iemand zich aan dat verbod houdt. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. En morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wordt het wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
13: Nog even kijken op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. Eerst op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Pernis. 5 minuten.

0: Amsterdam-Leiden 4.2, A9 Amstelveen-Haarlem 33.1, A13 Rijswijk-Rotterdam 14.2, A27 Hilversum-Almere 108.4, A30 Barneveld-Ede 16.2, A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2, A58 Vlissingen-Goes 161.5, A67 Eindhoven-Belgische grens 18.2, A73 Echt-Venlo 24.2 en A79 de laatste. Maastricht in de richting Heerde op de rem bij 8.3.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van

0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 6.
2: Zeker.
1: Weet jij al wie het is?
0: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538 app.
3: Over 6 minuten hoor je hoe je tijd kunt besparen op, hou je vast, schoonmaken. Lekker zeg. Radio 5.

0: Somber, my body isn't ready. Heb jij ook zo'n eco aan schoonmaken?
1: 538, Floris Molenaar.
0: Och, daar heb ik zo'n eco aan. Herken je dat? Schoonmaken? Ik zie daar elke week toch echt als een berg tegenop. Ik doe dat thuis samen met mijn vriendin. 50-50, allebei de helft van de taken. Wel zo netjes ook, maar ik ben altijd wel blij als het weer achter de rug is. Heb je dat ook? Of bijvoorbeeld de was doen. Was ophangen, was opvouwen. Überhaupt de wassen uitzoeken, sorteren. Afwassen, ook een bloedhekel aan. Maar ik las goed nieuws vandaag op dat gebied. Mijn hart maakte echt even een sprongetje. Want er zijn dingen die je niet te vaak schoon moet maken. Op 1 bijvoorbeeld een gietijzeren koekenpan. Niet te vaak schoonmaken. Dat kan zelfs de beschermende laag aantasten. Dus dat is niet goed voor als je erin gaat koken. Dus niet te vaak schoonmaken. Je spijkerbroek hoef je niet elke keer te wassen als je hem gedragen hebt. Als hij niet vies of bezweet is, is het beter om hem niet in de was te doen. Dan slijt hij heel snel. Kan je van die gaten tussen je benen. Moet je niet hebben. Een houten vloer of laminaat moet je niet te vaak helemaal nat dweilen. Dat kan zorgen dat de vloer opzwelt. Kun je ook weer van je lijstje schrappen. Maar er blijven natuurlijk wel dingen over. Je toilet, je douche, de bank goed stofzuigen. Spiegels goed schoonmaken. Ja, dat moet je wel gewoon eigenlijk elke week doen. Ja, dat zijn precies mijn taken. Zeg maar.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Jouw hits, jouw

0: Vanmorgen ging het in de ochtendshow over de reservistenopleiding bij Defensie die het team van de ochtendshow heeft gedaan. Maar bij welke kazerne was dat nou ook alweer?
1: Gilserijen, Volkel, toch?
2: Gilserijen.
1: Gilserijen. Is dat niet één...
2: Nee, niet... Nee.
3: Nee, jij moet nog even je topo... Nou... Als reservist, dat je daar...
2: bij de verkeerde basis gemeld. Hebben wij weer.
3: Reservist Romein. Ja, die staat hier... volledig...
2: Die is per ongeluk met de vijand mee gaan vechten.
0: Morgenochtend, 6 uur.

0: Loekalietjes.
1: Floris Loekalietjes.
2: Ja, herkenbaar misschien. Je hoort een nummer en je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer. Zodra je weet welke twee dit zijn, zijn ze in je hoofd aan elkaar geknoopt. Kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Loekalietje. Staat op de lange lijst van Floris Loekalietjes. Lijkt namelijk heel erg op Robbie Williams' Something Beautiful. Gaat om het begin van dat nummer. Ken je hem nog? Oké, ga maar eens even goed nadenken welke het is, hoor, Joe.
0: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
3: Ik denk Art Hooijakkers.
4: Ik denk dat het wel de Matomprijs.
5: Wij dachten Harm Edens.
6: Is jouw antwoord de sleutel tot 15.000 euro?
0: De 538.

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer... en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk!
9: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
23: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
0: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
1: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: De 538 die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Robbie Williams en Something Beautiful, dit stuk. Oh, maar welke is het?
3: 538. Floris Molenaar.
2: Dat hoor je over 6 minuten. Dit is Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it.

0: 538 met Katy Perry en Roar. Waar lijkt dit stukje op? Ja.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Dat is de grote vraag. Heb je het wel eens gehad dat je een nummer hoort en dat je denkt, ja, wacht even, dit lijkt op een ander nummer. En eigenlijk op het moment dat je in de gaten hebt welke twee dat zijn, kun je ze niet meer los van elkaar horen. Kun je eigenlijk alleen maar het ene nummer horen en dan denk je direct aan het andere nummer. Precies dat is het concept van Floris Loekerliedjes. Elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok, floris.molenaar, voegen we twee nieuwe nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Loekerliedjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Het is echt heel grappig om te zien. Er komen zoveel reacties binnen onder die video's op TikTok. Ja, van Loekerliedjes. En daar kunnen die van jou dus tussen staan. Want ja, daar grabbelen we elke week eventjes in de bak van de comments. Om een nieuwe video op te nemen. Twee nieuwe Loekerliedjes, het kunnen die van jou zijn. Drop ze even in de comments onder een van de video's als je wil dat we die van jouw wereld kunnen gaan maken binnenkort. Ook de 538 hier die je net hoorde is dus een Loekerliedje. Katy Perry en Roar, dit stukje dus. Ja, dat beginstuk lijkt dus op Robbie Williams' Something Beautiful. Moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Vind je het leuk? Check even mijn TikTok, floris.molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, morgen dus, 5:38, twee nieuwe.
2: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten.

0: bent terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobileai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverd kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Alle verf super voordelig.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut...

Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Daniel B., de man die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt ook verdacht van de moord op zijn moeder. Dat bleek vandaag in de rechtbank, schrijft L1. Zijn moeder Theresa is al 2 jaar vermist en de politie had al langer een vermoeden dat B. er iets mee te maken had. Nu pas zijn er dus genoeg aanwijzingen dat dat mogelijk zo is. De advocaten van Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die haar executie overleefde, kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat ze van de beademing zou worden gehaald. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Ze snappen niet hoe het kan, zeggen ze. Wat het gevolg van de dodelijke injecties op Pike gaat zijn, is niet bekend. Ze heeft nu onder andere een longontsteking en een bloedstolsel in haar arm. En de 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat op gingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Zonder tijd om haar spullen te pakken werd ze op een brancard haar huis uitgetild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Ze mocht uiteindelijk toch terug, maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En een politieke crisis, er komen zelfs nieuwe verkiezingen. En dan het weer, vanavond en vannacht veel regen, in Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel, dan het verkeer zijn geen vertragingen. Voor de flitsers, check de Flitsmeister app.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on.

0: maar niet zonder drama.
1: Hallo, geen spoilers.
0: Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
3: 538. De 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.

0: 538, waar je morgen 15.000 euro kan winnen. Hoe, dat vertel ik zo.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Eerst even het volgende. Want moet je je voorstellen dat je de hele dag last hebt van je buren?
2: Ja, kan natuurlijk op allerlei manieren. Rondrennende kinderen, een klushuis wat nooit af is. Dat is bij mij altijd het geval. Of nou ja, te pas en te onpas het brandalarm af laten gaan. Dat heeft mijn vriendin bijvoorbeeld met haar buren.
0: Ja, dit is echt vervelend. Want ja, het zijn mensen waar je het mee te doen hebt. Hè. Je hebt er mee te dealen. En je wil ook niet. Je wil niet stoken, prikken.
2: Nee, ja, het zijn de mensen die je de hele dag om je heen hebt. Dus je wil geen ruzie. Wie ook geregeld last heeft van haar buren is Diva Brons, die je misschien kent van The Bachelorette. Luister even mee, want die hoorde onlangs dit.
0: Ja. Ja. Aan de telefoon, Diva! Ja.
3: Hey!
0: Diva. Er zijn twee gevoelens die bij mij omhoog komen. Dat is aan de ene kant... En aan de andere kant vind ik het ook wel lief.
3: Nou, ik voel de rillingen weer over mijn lijf.
0: Ja, ik snap het. Ja,
2: maar, wat is het? Is het een soort blokfluit of een klarinet? Wat horen we?
3: Nou, in elk geval iets waar een kutgeluid uitkomt.
0: Ja, hoe lang gaat dit door op een dag?
3: Nou, dit was een paar uur. Maar het ding is, het zijn twee buren, een stelletje. En ze spelen allebei een ander soort fluit. Dus volgens mij heeft eentje een fagot en de ander heeft weer een dwarsfluit. Ja, maar het klinkt wel schattig inderdaad, maar na een paar uur niet meer.
2: Ja, want zeg maar, kijk, normaal werken mensen. Dus die zouden dan, zeg dan voor het gemak even 9 tot 5. Gaat dit dan in de avond heel lang door of is het gewoon wel de hele dag door?
3: Nou, dit was toevallig een zaterdagmiddag.
0: Oh.
3: En ja, het is elke dag. Maar ja, wat, wel, maar...
0: Je hebt er een story van gemaakt, dus daar goed, het doet mij vermoeden dat je het beu bent. Maar hoe ga je hiermee om? Ga je dit dan zeggen?
3: Ja, ik heb het gezegd.
0: Oh, wel. En wat zeiden ze?
3: Ja. Nou, ze zeiden van, welke tijden komt dan wel uit? Ik dacht, nou ja, eigenlijk geen hele.
0: Welke tijden komt dan wel uit?
2: Ja,
0: wat is dat nou weer?
2: Ja, tuurlijk ja. Maar mensen hebben een hobby, die willen wel gewoon
0: de dwarsfluit spelen. Dan maak je met een paar planken en eierdozen maak je even een rustig kamertje.
2: Een kabinetje, ja.
0: Een kabinetje waar je in kan staan.
2: Ja.
0: En nu dan?
3: Nou ja, nu hoop ik dat ze het gewoon... Toen als, want ze deden eerst ook altijd de ramen open.
0: Ja.
3: Maar ik heb ze minder vaak gehoord dan die zaterdag. Ik hoop nu dat ze een andere ruimte hebben gevonden. En ja, inderdaad, door de week zo'n 11 uur of zo. Als normale mensen op hun werk zijn. Ja. Maar, dan
0: dit
3: is het niet zo
0: erg. Het is een nieuw huis ook, toch? Je woont hier nog niet zo lang.
3: Nee, ik woon hier nu 3 weken.
0: Ja, precies. Oh. Het is echt, ja.
2: Oh, maar nou ben jij de nieuwe zeikende buurvrouw.
0: Ja, precies. Ja. En snap je ook waarom die mensen daarvoor weggingen.
2: Die mensen hebben jaren zitten al op de fluit te oefenen. Ja. En nu komt die van naast ze wonen. Maar, kijk, en die moet pak meteen die fluit al.
3: Hey, maar, gewoon alleen maar doven in de straat. Ja.
0: Gewoon echt een diva. Dat is gewoon
2: eigenlijk
0: echt,
2: wel. Eigenlijk ja, wel. De naam eerder.
0: Ben je nu gaan samenwonen? Want je had natuurlijk een hele succesvolle bachelor achter de rug.
3: Ja, klopt, we wonen samen.
0: Nou, ja, wat leuk. En hoe bevalt dat de eerste 3 weken?
3: Ja, heel goed. Nee, ik vind het heel leuk. Ik word elke dag blij wakker.
0: Ja?
2: Dus, zijn er nog geen dingen waar je aan ergert?
3: Oh, jawel, maar dat had ik al.
0: Als je dan 3 weken samen woont, dan kom je wel op het punt dat je dingetjes opmerkt die je nog niet op had gemerkt.
3: Nou ja, eigenlijk nog niet.
0: Oh.
3: Dus ik word nergens negatief door verrast.
0: Oké,
3: okay, zeg maar.
0: Hoe reageert hij op de buren?
3: Nou, hij is wat vaker weg dan ik. Dus hij vond het al heel wat dat ik het gelijk
0: krijg. Ja, heel erg goed. Ja. zullen we het ook even aan Diva vragen wel?
2: Ja, natuurlijk. En Queen van de televisie natuurlijk afgelopen jaar. Morgen wordt dus de televisiering uitgereikt. Ga je stemmen op de bondgenoten?
3: Op de bondgenoten? Nee, sorry.
0: Wat dan?
3: Ik heb wel op Eva gestemd.
0: Op Eva Vloon.
2: Oh, Eva Vloon, onze Eva. Ja,
0: wat leuk.
3: Ja.
0: Maar de bondgenoten vind je niet, die verdienen niet jouw stem?
3: Nou ja, ik vind het wel vet dat die mensen dat doen, dat het zo goed wordt bekeken. Maar ik heb het zelf nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nou, moet je daar even mee beginnen en dan...

538 hoor de Eva Max en Salt. En morgen maak je weer kans op 15.000 euro. Dan spelen we Stemmenjacht. Als jij ons de juiste naam weet te overhandigen, dan win je 15.000 euro. Geef je op via de app of 538.nl.

0: Martin Garrix, you're the Dance Mash, This Dream of You.
1: Ken je de nummers van je eindmusical nog? Ga ze gewoon bij jezelf herhalen, die je dan moest doen op in groep 8 of zo, weet je wel. Ja. Kijk, ik hoor hier mensen altijd over, maar ik heb dit nooit gehad. Ik heb nooit een eindmusical gehad.
0: Überhaupt nooit?
1: Jawel, maar wij hadden zo'n grote klas. Wij hadden zeg maar 8A en 8B en dat was dan 60 of 70 leerlingen. Ja. Dus toen, daar konden ze geen musical voor vinden. Dus wij moesten er zelf eentje maken. En dan waren er gewoon 20 of 50 kinderen die dan ja, het licht deden en het geluid. En ja. Die hoefden dan niet. De introverte kinderen hoefden dan niet. Maar nee. Jij kwam de redactie op en jij was helemaal overdonderd.
0: Ja, nou ja, ik zat er met een maatje een beetje doorheen te bladeren. Want blijkbaar staat al die shit staat gewoon online. En het zieke is, hij was een van die kinderen. Hij mocht niet meedoen met de show.
1: Oh.
0: Dus hij deed het geluid. Maar hij kan het woord voor woord meezingen. En toen zochten we die van mij op. En toen kon ik die woord voor woord meezingen.
1: Jij bent van mening dat we de eindmusical van iedere luisteraar kunnen vinden.
0: Zo is het.
1: En dan gaan we dat zo meteen uitzoeken.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
13: een duet.
12: Oh ja.
14: Dat klinkt een stuk minder awkward.
12: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
17: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
20: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, Biodermal 1+1 gratis.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: 538, Bas en Dylan.
0: Het zou dus kunnen dat je schoolmusical gewoon online staat. Zo meteen de details.

0: muziek uit je eindmusical nog. Je groep 8 musical.
1: Nee.
0: En dan denk je, Bas komt hier weer aan met het gouden hoer over je musicals. Maar dit is iets, zeg maar, dit hebben we allemaal gedaan, toch?
1: Nou ja, wij dus niet bij mij op de basisschool. Wij hadden te veel leerlingen in de klas. Maar ik kan me wel voorstellen dat, ja, kijk, dat is wel iets van de... Ja, afgelopen 20 jaar of zo, denk ik, dat de kinderen, dat de klassen zo groot zijn. Dus ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die zo'n eindmusical hebben gehad.
0: Ja, je hebt
1: en het is ook een bak met hoeveel musicals is dat? 30, 40?
0: Ja, nou ja, in ieder geval de mensen die ik om me heen heb, die hebben allemaal zo'n Benny Vrede musical gehad.
1: Oh.
0: En ik geloof dat inmiddels van Carlo Boshart is ook. Ik weet niet of dat destijds ook is, maar hij schrijft al die musicals.
1: Echt?
0: Ja. Het ding is, je kan dus ook terug in de tijd en je kan op SoundCloud of zo, daar kun je gewoon, ja, daar kun je die dingen vinden. Ik had de musical Nisno. En dat was dan, omgedraaid was dat dan Onzin. En daar gingen we een soort awardshow op tv uitzenden. De Onzinprijs, de Nisno-prijs. En daar zat dan bijvoorbeeld, ja, dit liedje in.
1: Nee, ik vind het zo mooi. Kijk, ik zit daar te luisteren. Ik denk gewoon, ja, het had ook Kinderen voor Kinderen kunnen zijn.
0: Ja, zo
1: maar,
0: het.
1: Maar jij bent van mening dat er gewoon nu heel veel mensen in de auto zitten die denken bij zichzelf, wow, dit was helemaal vergeten, te gek.
0: Nou ja, ja.
1: Die ook de Nisno-prijs hebben uitgereikt.
0: Ik zat hier dus met een maatje over te praten die echt helemaal niks, die heeft helemaal niks verder met musical, muziek en zo, dat boeit hem echt niet. En hij begon gewoon zijn hele schoolmusical mee te zingen. Hij kende gewoon alles nog.
1: Ja, maar jij bent van mening dat het maakt niet uit wie je bent... Nee. En hoe lang geleden het is dat je op school zat. En weet ik
0: het staat dan online.
1: Het staat online. Dus ja, als je nu via de app van 538 jouw naam van je eindmusical stuurt... heb jij zometeen al die musicals.
0: Ik heb ze.
1: 100%.
0: Ja, dus laat even weten welke schoolmusical jij had. Want dan duik ik er even in. En ik durf te stellen, dat wordt een soort trip down memory lane.

0: 538, het is de avondshow. Paparazzi, hoor je.
1: Jouw hits hoor je op 538.
0: En dit is Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald Eyes.
1: Jouw hit.

0: 538 hoorde Alex Warren en het nieuwe Emerald Eyes. We vroegen je net, ken je de muziek uit je eindmusical nog, van de basisschool? En het leuke is, ik had het hier net eventjes over Nisno, de show die ik gedaan heb. Ja, en Nisno, er zijn gewoon mensen die dat kennen. De mensen die nu appen, wajo.
1: De hele appbox van 538 stroomt over met allerlei schoolmusicals. En jij zei eigenlijk, ik kan alle eindmusicals vinden. Nou, alle muziek van de eindmusicals.
0: Het ding is, dat kan iedereen vinden. Alleen daar zijn we ons gewoon niet vaak genoeg bewust van. Je moet eens even gaan zoeken. Je moet je eens even bedenken, wat heb ik gedaan? Ja. En gewoon eens eventjes het internet opduiken. Want er is van heel veel is er nog wat te vinden. Jet. Aan de telefoon is Jet.
2: Ja, hi.
1: Hoe lang is het geleden dat jij je eindmusical deed? Ben je 12 ongeveer?
2: Dat is een goede vraag. Ongeveer 19, 12, 13, 14?
0: Ja, een jaar geleden.
2: Ja,
0: jaar geleden, ja.
2: Ja, een jaar geleden.
0: En wat is de... Nou, laten we beginnen. Weet je nog wat voor rol je had?
2: Ja, ik had de hoofdrol van de musical, een gedeelde hoofdrol. Het waren er twee. Ik was Candy, de dochter van de snoepmaker.
1: Snoepmaker? En is het een soort Willy Wonka-achtige tafereel?
2: Ja. Ja.
0: Kunnen wij elkaar wel de hand schudden? Want ik had ook de hoofdrol.
1: Natuurlijk had pas de hoofdrol.
0: Ik was de televisiedirecteur, televisiepresentator.
1: Ach, nou, het ligt er niet op zich ver vandaan wat je uiteindelijk echt bent geworden. Maar hoe heette de musical, Jet?
2: Paniek in de snoepfabriek.
1: Bas heeft eventjes in zijn grote mijn schoolmusical database zitten scrollen.
0: Moet je eens kijken.

0: Ja, superleuk.
1: Is dit een zucht van herkenbaarheid, Jet?
2: Zeker, ja. Er wordt nog af en toe zo'n herinnering ingekomen.
1: En is dit dan ook zo'n liedje wat je dan nog zingt? Ik bedoel, jij kan geen groen snoep zien zonder dat je aan die musical denkt.
2: Nee, klopt. Nee, en ik heb zelfs, nu ik erover nadenk, zelfs het script nog wel ergens liggen.
1: Dat weet je niet, joh.
0: Wat goed. Nou, ja, waanzinnig.
1: We duiken nog heel eventjes in wat andere appjes. Ja. Want we kregen er eentje binnen. Dat was van, even kijken, van Fransje. Die stuurt dat ze de musical Brand heeft gespeeld. En het leuke is... Ja, Brand, de musical.
0: Ja, ja.
1: En die kan ik me ook nog herinneren. Want het is, dat hebben de klassen voor mij gedaan.
0: Ik ken alleen Brand het

0: Maar als ze er zijn,
1: dan denk ik. Of we staan bij de brand, met een slang in de
2: hand. We helpen u snel uit de brand. Fantastisch. Maar ja, echt leuk, dat klinkt toch vet?
1: Nou, inderdaad, ja. Nino, die stuurde nog een appje via de app van 50, die speelde in Takeoff. Oh.

0: En jij zegt gewoon op jouw beurt, je kan gewoon nu Google op je eindmusical zoeken. Ja. En dan vind je hem altijd.
1: Maar wat ik leuker vind is als je het even aan ons laat weten. Dus ik wil je meer induiken. Misschien kunnen we er later nog een keer op terugkomen. Dus laat even weten welke show jij deed. Want ja, we hebben het. We kunnen erbij. En ik wil het graag even horen.
0: Oh, nou, helemaal goed.
1: Leuk toch?

0: 538 Jordan Kygo en Take Me Back. Zometeen spelen we kip of ei. Dat is ons favoriete spelletje. Je krijgt twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder? Drop je antwoord in de 538-app of ga naar 538.nl/kip of ei. Maak je kans op die exclusieve 538 sokken.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Bassie en Adriaan of Samson en Gert? Je kan inderdaad je antwoord insturen via de app van 538... of via 538.nl/kip of ei om extra kans te maken op die felbegeerde 538 sokken. Dus wat was er eerder? Bassie en Adriaan of Samson en Gert? Kom maar door.
2: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd? Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend.
8: En Google Pay.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke...

0: kaartje.net. Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 nieuws. 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Politie vroeg de ruim 100 mensen bij de Stopera om weg te gaan. Anders zou er geweld worden gebruikt. De demonstratie begon rustig op de Dam, waar de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza werden herdacht. Later werd de sfeer grimmiger. Er werden rotjes afgestoken en mensen hadden een spandoek met "Wij steunen Hamas" erop. Criminelen wisten de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. De 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis uit werd gezet, is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen. Op een brancard werd ze het huis uitgetild. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Zo werd ze het gezicht van de wooncrisis in Spanje. Door de protesten komen nu ook nieuwe verkiezingen daar. En goed om rekening mee te houden als je de weg op gaat. Vrijdag begint in het noorden de herfstvakantie. En dat ga je merken, zegt de ANWB. Die verwacht rond 12 uur 's middags al de eerste files. Vooral in het midden, in Gelderland en Brabant, wordt het druk. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
3: Dan een verkeer, geen vertragingen. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
1: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
5: 538. De 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.

0: 538.
1: Nou, dat vind ik vreselijk. Ik vind dat irritante jongens, ze hebben geen humor. Giebelen, het is geen moment leuk. Het is bedacht, maar niet leuk bedacht. Er is geen chemie tussen die twee. En ze denken allebei dat ze een ster zijn.

5-3 achter de Timbaland en One Republic en Apologize. Zometeen dan hoor je of AI al grappig is. Het zou mij benieuwen, maar eerst kip of ei. Ja.

0: precies bestond eerder met vandaag Bassie en Adriaan of Samson en Gert.
1: Ja, en Nardo is aan de telefoon.
2: Ja, hallo, goedenavond.
0: Wie is jouw favoriete duo van de twee?
2: Ja, Bassie en Adriaan natuurlijk.
0: Toch wel? Ja, toch wel. Ja, toch wel Nederlands trots.
1: Ja, ze gaan binnenkort in concert en er is vandaag een artiest aangekondigd.
0: Ja, Tino Martin, die staat in Ahoy om liedjes van Bassie en Adriaan te zingen. Wat een koortsdroom.
2: Ja, dat kan niet wel, denk ik.
1: Waar ga je er naartoe?
2: Ja, misschien wel. Je weet het niet, hè?
1: Nee, de kaartverkoop is al. Maar goed, we hebben het hier laatst uitgebreid over gehad. Omdat we konden niet helemaal ontfutselen wat er daar zou gebeuren. Maar dat is, Tino Martin is aangekondigd. Dus er komen allemaal artiesten, die gaan liedjes zingen. Maar goed, vandaag dus de vraag, wat was er eerder, Bassie en Adriaan of Samson en Gert? En laten we eens beginnen met Bassie en Adriaan. Dat duo ontstond vanuit de acrobatengroep The Croxons van de gebroeders Van Toor. De eerste televisieserie draaide om de plaaggeest en verscheen bij de Tros. En in totaal hebben Bassie en Adriaan samen met Robin de Robot 9 avonturen beleefd. Ik dacht dat er veel meer waren, maar dat denk ik met alles. Er zijn ook maar 15 afleveringen Mr. Bean, kwam ik een tijdje terug.
0: Ook bizar.
1: Hoezo? Er zijn er toch een miljard, dacht ik. Wist niet. Dan Samson en Gert. Samson ontstond als komische sidekick van televisieomroeper Gert Verhulst. Het duo kreeg daarna een eigen kinderprogramma op de Vlaamse televisie. En inmiddels is de dochter van Gert, Marie Verhulst, die is nu het baasje van Samson. De vraag is, wat was er eerder, Bassie en Adriaan of Samson en Gert? Zeg het maar.
2: Nou, dat was Bassie en Adriaan. Dat is niet zo moeilijk, denk ik.
0: Nou, dan gaan we eens kijken. Dit is de balans. Bassie en Adriaan komen uit 1978. Tenminste, zij als duo, niet als leeftijd.
1: Nee,
0: en Samson en Gert uit 1990. Dus Bassie en Adriaan was eerder.
1: Ja, lekker zeg. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je krijgt de 538 sokken. Het was wel een hele makkelijke.
0: Ja, zeg maar mag ook wel eens een keer.
1: Kijk,
2: aan de leeftijd van de mensen die op hebben gericht, kon je eigenlijk wel zien dat het eerder was.
1: Kijk, Gert kan nog praten, zeg maar. Ja. Goed, jij krijgt 538 sokken van ons. Gefeliciteerd. En online winnaar Mees, die wint ook. Die heeft gespeeld via 538.nl/kip of ei.

0: 538 Harry Styles en As It Was. Het is de avondshow.
1: Met binnen nu en een minuutje Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom zijn er 43 websites die designer drugs verkopen offline gehaald? Omdat ze geen webdesigner drugs hebben.
2: Het antwoord is

0: 538 hoorde Natasha Bedingfield en Unwritten. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws en wel van Dylan.
1: Ja, zeker. Er is een manier om minder alcohol te drinken volgens onderzoek. Maar of het alternatief nou zo'n goed alternatief is, is twijfelachtig. Zometeen meer.
0: Er is een manier om minder alcohol te drinken.
1: Ja.
0: Gewoon geen alcohol drinken, dat is een manier.
1: Ja, maar bij mij nog nooit geholpen.
2: Heel Nederland is op jacht naar de stem uit koffer 6.
3: Ik denk Art Hooijakkers.
4: Ik denk dat het wel maar toch is.
5: Wij dachten Harm Edens.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
11: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: Oh.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Het eten is klaar, aan tafel.
23: Zo, dat ziet er lekker uit.
24: Ja, een broodje.
25: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
27: 538. Bas en Dylan.
28: Zometeen in het nieuws, de manier om minder alcohol te drinken.

0: 538 hoorde The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geestverruimende middelen.
2: Wiet zorgt ervoor dat mensen minder alcohol drinken. Dat blijkt uit een nieuwe peiling onder ruim 1000 wietgebruikers. Bijna 1 op de 3 zegt alcohol zelfs helemaal te hebben vervangen door wiet. En nog eens ruim een kwart zegt veel minder te drinken. In totaal zegt ongeveer 2/3 dat hun alcoholgebruik door wiet is afgenomen. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van Sober Oktober. Dat doen ze in Amerika. Hier hebben we natuurlijk Stoptober. En dan stoppen we met roken, maar daar doen ze het met alcohol. Een maand waarin mensen dus...
3: November hebben we ook.
2: Sorry?
3: No Nut November.
2: Dat is ook weer aanstaande. Ja. En, nou, wij doen het natuurlijk in februari, is het dan toch in Nederland?
3: Wat?
2: Stoppen met alcohol?
3: Januari toch? Dat is meteen na de kerst.
2: Oh ja,
3: Dry January.
2: Dry January is dat, ja. Ja, ik hou het allemaal niet meer bij. Maar de grote vraag blijft dan natuurlijk wel: ja, is het goed om het een voor het ander te vervangen?
3: Dat zal niet. Dat nee. Lijkt me niet.
2: Maar het is dus wel een manier voor heel veel wietgebruikers om minder te drinken. Nu is, kijk, en ik ben geen dokter, maar nou, ik mag een biertje drinken en ik mag af en toe graag een blootje roken. Ik denk wel dat het beter voor je is om af en toe een blootje te roken.
3: Nee, dat is echt persoonsafhankelijk. Dat, ik heb dit ook wel eens gedaan en dat is, bij mij is het gewoon...
2: Je wordt er moe van, nou, maar, ja, qua schade aan je lichaam.
3: Nee, maar je wordt er moe van en gewoon, het maakt gewoon connecties in je hoofd die je niet hoeft te hebben. Dat is bij mij echt zo.
2: Oh.
3: Dat is gewoon, ja, ik weet niet, dat werkt niet. Ik word daar gewoon niet vrolijk van. En heel eerlijk, als je mensen hoort die dit meer doen of die dit vaker doen, dan zie je het ook vaak aan. Want ja. Je huid wordt er slecht van. Je krijgt gewoon echt van die gaten als ogen. En ja, dat is met alcohol ook, als je dat veel doet, maar dan is het ook na een dag weer weg.
2: Het is eigenlijk allebei niet doen.
3: Dat is eigenlijk toch wel
2: mooi, ja. Maar goed, het onderzoek was gedaan en ik dacht, we hebben ongetwijfeld onder 538 luisteraars veel mensen die af en toe een blootje
3: doen.
2: En af en toe een drankje doen, dus ik denk, ik neem hem toch eens eventjes mee. Maar het devies blijft eigenlijk allebei niet.
3: Dus in No Nut November, heel veel aftrekken, weinig niet.

0: morgen. Vrij grote dag als je televisieliefhebber bent, want dan is het Gouden Televisiering Gala. Wij zijn daar niet met dit radioprogramma, maar wij zijn wel heel dicht op het vuur. We komen namelijk vanuit de loods van de bondgenoten. Want we vinden dat de bondgenoten absoluut de Gouden Televisiering moet winnen. Dylan, je hebt gisteren weliswaar zelf geschreven, maar met AI heb jij een, hoe noem je zoiets?
1: Een diss track.
0: Een diss track gemaakt?
1: Ja.
2: Er kan er maar één. De beste zijn. Fuck de NPO.
1: Fuck hem, bedoel.
2: Iets wordt niet zomaar wegbezuinigd.

0: meteen zijn wonderlijk. Net als Anouk, de dik van Diederik.
1: Ja, ja dit, mocht je hem met beeld willen checken, dan kan hoor op de socials. 538 Avondshow, check Insta of TikTok. En morgenavond vanaf 8 uur, dan kun je stemmen op de Bondgenoot.

0: 538, Jorden Bente, 3-2-1. En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Zorg dat je antwoord geeft op de nu volgende kwalificatievraag. En dan kan die 100 euro voor jou zijn.
1: Bert, want ze hebben een einde gemaakt aan een schoolreisje naar Parijs. Welke bekende iconische toren staat er in Parijs? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je antwoord in sturen. Maak je kans op 100 euro zometeen. Welke bekende iconische toren staat er in Parijs? Kom maar door via de app.
2: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Het is weer laat.
5: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
8: Greets. Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
13: Deel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Eerder stoppen met werken?

0: Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen... door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dat heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De 87-jarige Spaanse vrouw die in haar land het gezicht werd van de wooncrisis is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen en dus moest ze haar huis uit. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Die protesten zorgden voor een politieke crisis. De premier kondigde nieuwe vervroegde verkiezingen aan vanwege dit onderwerp. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een Denkkamerlid aangifte tegen hem gaat doen... omdat hij in Vandaag Insight zei... we zullen die meneer van Denkens als proefkonijn zijn strot doorsnijden... om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd... dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Vandaag zegt hij dat het wel duidelijk was dat het bij wijze van spreken was. Dan het weer. Vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen waait het hard. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, mag ik een broodje?
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: jaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee.

0: punto.
1: 538 hoorde Juanes en La Camisa Negra. Hey, we gaan de quiz over vandaag spelen en misschien wel met Anne. Hallo Anne.
2: Hallo.
3: Hi. Anne, ja, Bedwants hebben een einde gemaakt aan een schoolreisje naar Parijs. Dit is de kwalificatievraag. Welke bekende iconische toren staat er in Parijs?
2: Ja, de Eiffeltoren.
1: Ja!
4: Bas
1: ja.
4: En Dylan presenteren
5: de quiz over vandaag.
3: Nou, je bent nog geen 100 euro rijker, maar je mag in ieder geval meespelen. De weekwinnaar wordt op donderdagavond bekend. Dat is morgenavond. En misschien ben jij die weekwinnaar wel. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over vandaag. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je een antwoord niet weet, moet je maar gewoon een woord roepen. Dan heb je in ieder geval een antwoord gegeven. Dan gaan we zo snel mogelijk door naar de volgende vraag.
1: Ja, en daar komt het eigenlijk op aan, hè? Dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Dus als je het niet weet, echt haasten. En deze week is niet de allermoeilijkste week tot nu toe.
3: Nee.
1: We hebben niet de hoogste scores. Dus je kan er wel overheen. Nee. 7 is momenteel het hoogst.
3: Inderdaad, Willian staat op dit moment bovenaan met 7. Onze kandidaat van gisteren. Een oproepje bij deze op de radio aan onze regie om goed mee te tellen. Want normaal doet Eva dat. Maar Eva is een avondje thuis. Dus dat is wel handig. Anne, als wij er klaar voor zijn. En dan kijk ik Bas even aan. Dat zijn we. Dan is de grote vraag. Ben jij er klaar voor? Als dat zo is, mag je go zeggen. En dan gaan we beginnen.
2: Wow, go.
1: David Guetta is de beste DJ van de wereld. Uit welk land komt David Guetta?
2: Spanje.
3: Jongeren in Hoogeveen zijn streng aangepakt na dagen van onrust en zwaar vuurwerk. In welke provincie ligt Hoogeveen?
2: In Groningen.
1: De hybride warmtepomp wordt verplicht vanaf 2029. Welk jaar is het nu?
2: 2026.
3: GTST-actrice April Darby verwacht haar eerste kindje. Waar staat de afkorting GTST voor?
2: Goede tijd,
1: zegt Snack Spare heeft een stuk tand verloren tijdens het opnemen van een video. Noem een snack die je kan krijgen bij de snackbar.
2: Warm schijf.
3: Messi gaat nooit met een wedstrijd voor Argentinië spelen. Wat is de voornaam van Messi?
2: Pas.
1: Tim. Rutger, Thomas en Paco gaan een eigen show geven in Ahoy. Wat voor dieren is Paco?
2: Een hond.
3: RTL Tonight is uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van dit jaar. Noem een van de presentatoren van dat programma.
2: Roberto Tan.
1: Ja. De MotoGP wordt volgend jaar spectaculairder met een sprintkwalificatie. Hoeveel wielen heeft een motor?
2: 2.
3: Kandidaat Anne heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: Tenmojo.
1: Wilfred Gené is genomineerd voor een podcast award. Hoe heet de dagelijkse talkshow van Wilfred Gené?
2: Tenmojo.
3: Het aantal wolven blijft stijgen. Hoeveel poten heeft een wolf doorgaans?
2: 4.
1: Er komt ondanks zorgen geen verbod op de TikTok-shop. Uit welk land komt TikTok?
2: Geen idee, Canada.
3: De familie Meiland heeft een kerstspecial aangekondigd. Hoeveel kerstdagen zijn er?
2: 2.
3: Prima, was hem. Op dit moment bovenaan, William. Hij had er 7 goed. De grote vraag is, Anne, ben jij daar overheen? Ik heb het antwoord voor je. En dat antwoord is, ja, je had er 9 goed. Ja, lekker ze.
1: Anne. Oh, gefeliciteerd. De 538 sokken heb je. En morgen hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: eigenlijk, ja, dankjewel voor het applaus. Ik heb eigenlijk even zin in dat liedje Anne van Busy. Zeg maar, Anne? Is, ja, omdat we het Anne aan de telefoon
1: hebben. Oh, ik hoorde dit, Anne gezegd.
0: Ik hoorde de hele tijd ook zo, Anne, had ik jou... Mag dat even?

0: 538. Zometeen het nieuws van Dylan. Wat heb je?
1: Nou, ben jij een avondmens? En ik acht die kans best wel aanwezig als je nu zit te luisteren. Dan heb ik slecht nieuws voor je. Zometeen de details.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
20: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more, some extra, Max.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
29: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
30: Meer voor minder, Simpel.
31: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
32: 538 Bas en Dylan.
33: Slecht nieuws voor avondmensen. Zometeen in het nieuws bij Dylan.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
1: Ben jij een avondmens? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Finse onderzoekers die volgden bijna 5700 werkenden voor 12 jaar. En uit dat onderzoek blijkt dat avondmensen, nou ja, zoals wij werken 's avonds, maar ook als je nu zit te luisteren rond dit tijdstip, ja, dan ga ik er wel vanuit dat je een avondmens bent. Die mensen hebben ongeveer 70% meer kans om voor hun pensioen chronische gezondheidsproblemen te krijgen. Volgens de onderzoekers speelt je biologische klok daarbij een belangrijke rol. En avondmens functioneert van nature later op de dag, terwijl de maatschappij vaak vroeg van ons verwacht te functioneren. Omdat je bijvoorbeeld de kinderen naar school moet brengen, naar werk moet, als je gewoon wel op tijd je bed moet. Of omdat je partner mee uit bed gaat. Zeg maar, dat gebeurt ook heel vaak. Bijvoorbeeld mijn ouders doen dat bijvoorbeeld. Ja. Zeg maar, dan moet mijn vader, die heeft een ochtenddienst, die moet dan 5 uur zijn bed uit. En dan gaat mijn moeder mee om de boterham en de koffie te zetten.
2: Bizar, hè? Ja. Wat je er allemaal voor over hebt.
1: Ongelooflijk.
2: Maar dat is eigenlijk even klappen voor jouw moeder. Dat is, ja, maar
1: heel veel mensen die dan met hun partner mee uit bed gaan soms.
2: Ja, maar ik denk eigenlijk dat bijna niemand echt een avondmens is. Want wij zitten hier en daardoor ben ik een avondmens en vind ik vroeg ook echt vroeg. Maar als ik even het afnemen, als ik een paar dagen op zeg maar normale tijden opsta, dus dat ik dan om 8 uur op pad moet of zo, 's ochtends, dan voel ik me echt zo fit als een hondje. Altijd. Dat is gewoon, dan sta ik 's ochtends al aan en dan slaap ik uit, zoals nu, deze week, want we maken dan een avondshow. Slaap ik uit, kom ik om 10 uur of zo een keer, word ik wakker. Nou, dan ben ik gewoon de hele dag dood op. Altijd. Dat is gewoon, ik denk echt dat de mens gemaakt is voor normale tijden, hoor.
1: Nou ja, maar kijk, ze zeggen natuurlijk wel, er moeten natuurlijk heel veel mensen om 4, 5, 6 uur hun bed uit.
2: Dat is ook veel te vroeg.
1: En dat is te vroeg.
2: Nee, tuurlijk is dat te vroeg.
1: Dat is de kanttekening.
2: Maar ik vind ook, zeg maar, we moesten dan om 8:30 op school zijn of zo, weet ik wat. Dat vond ik ook al te vroeg. Ja, de waarheid ligt wel een beetje in het midden. Ik denk als je zeg maar 9:30 up and running bent, dus dan ben je op je werk. Dat is lekker, dat is perfect.
1: Ja, idealiter is natuurlijk 8 uur slapen zonder wekker.
2: Idealiter is helemaal niet werken en die hele overheid helemaal leegtrekken. Dat is natuurlijk pas ideaal. Maar dat,
1: lekker slapen en als je niet kan slapen, nog een blik Schultenbouw opkikken.
2: Ja. Laat ome Jette maar betalen. Betalen. Ja. Dat is al niet.
1: Ja, Robbie Jatten.
2: Nou, prima. Maar wat gebeurt hier? Nee, maar ik denk wel dat het zo werkt.
1: Nou, dan zijn we er toch?
2: Ja, dan zijn we er toch, zo is het ook. Dylan, dankjewel voor het nieuws, hè.
1: Dankjewel. Graag gedaan, bedoel ik dan.

0: 538 door de Bente en Parachute. Ze,
1: de stagiair Maxime zit lekker te TikTokken. Dat is natuurlijk haar werk.
0: Ja.
1: Om de hele dag alleen maar op TikTok te zitten. Zodat ze leuke dingen kan verzinnen die wij op onze TikTok kunnen zetten.
0: Ja.
1: Daar heten we 538 Avondshow en ook op Instagram. En nou ja, de grote vraag is, stagiair Maxime, wat kunnen we vandaag allemaal terugvinden op 538 Avondshow op TikTok en Instagram?
2: Vandaag kan je terugvinden dat Bas het verhaal vertelt waarin die poep heeft achtergelaten in een hotel.
0: Maar ik werd vanmorgen wakker, toen zag ik dat online. Toen dacht ik, we moeten even evalueren, want dat hoeft toch niet online.
1: Het is wel heel leuk, een leuk inkijkje in de show. We maken deze show nu 3 jaar. En normaal gesproken kozen wij zelf wat er online kwam.
0: Nee, ik ben nu word ik wakker en dan kijk ik.
1: En dan staat er opeens wat.
0: Had dat gehoeven?
2: Ja, maar dat is toch een hele leuke verrassing.
0: Ja, een hele leuke verrassing.
1: Ja, dat was ook een leuke verrassing voor de schoonmaak. Dat was het probleem.
0: Nou, dat kun je daar dus checken. En we hebben ook leuke plannen voor morgen, hè?
2: Over de bondgenoten.
0: Nou, precies. Morgen komen we live vanuit de bondgenoten, vanuit de loods.
1: Morgenavond. Vanaf 7 uur al, hè? Dus begint dit programma 2 uur eerder.
0: XXL avondshow. We zijn daar omdat de gouden televisiering wordt uitgereikt. En zij gaan hem natuurlijk gewoon winnen. Maar daar hebben we jou wel voor nodig. Wij vinden dat ze moeten winnen morgen vanaf 8 uur. Dan kun je stemmen. Dus zet dat alvast eventjes in de telefoon. Knoop dat in de oren. In de zakdoek, hoe zeg je dat?
1: Knoop in je zakdoek. Nee, dat is dat programma waar al die verstandelijk beperkte spelletjes gingen spelen.
0: Nee, je moet stemmen op de bondgenoten. Ja. Nou, goed. Je kan de video's vinden. De video's. Op 538 Avondshow op Instagram en TikTok. En dit zijn Lucas en Steve.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google.

0: Akeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Nu, later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijs.

0: Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Op het terrein van Pinkpop komen tijdelijk weer asielzoekers. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 mensen opvangen. En daarmee voldoet Landgraaf aan de spreidingswet. Volgens de gemeente verliep eerdere opvang op het terrein veilig en zonder grote problemen. Festivals kunnen gewoon doorgaan. De opvang start in november en loopt met een onderbreking in de zomer door tot mei 2028. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Die oproep deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Ik weer asielzoekers. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 mensen opvangen. En daarmee voldoet Landgraaf aan de spreidingswet. Volgens de gemeente verliep eerdere opvang op het terrein veilig en zonder grote problemen. Festivals kunnen gewoon doorgaan. De opvang start in november en...

0: Het draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. De 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat opgingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Marie Carmen kreeg geen tijd meer om haar spullen te pakken en werd op een brancard uit haar huis getild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Uiteindelijk mocht ze toch terug. Maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje en een politieke crisis. Er komen nieuwe verkiezingen. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. En dan het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A4 richting Leiden bij Badhoevedorp. Opgepast daar bij 4.2. Dan de A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen zelf, 26.2. De A30, Ede Barneveld bij Lunteren, 16.2. En ook op de A58 is het draak richting Goes bij Herens Arendskerken, 161.5. De laatste nu op de A79 vanaf Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg. Opgepast daar bij 8.3. Veilige reis.
2: 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.

Music op 538 van Stella Lefty. Je hoorde Boston. Zo, ja. Kilio vanuit hier. Ik hoop dat je lekker gaat. Dat je de nachtdienst goed van start bent gegaan. Laten we eerlijk zijn, we gaan hem doorkomen. Beste hits. De Dance Match van Martin Garrix. The Weeknd. Ze komen eraan. En eerst Wakker Beuken met David Guetta en Kid Cudi.

Hey, hoe is jouw band met je schoonouders? Eerlijk zijn. Sommige mensen vinden hun schoonouders echt fantastisch. En de anderen vinden het vooral fantastisch wanneer ze weer naar huis gaan. Ik heb geen eens schoonouders, dus ik hoef me helemaal nergens druk over te maken. Maar ik las zomaar een verhaal uit Amerika. Daar heeft namelijk een vrouw inmiddels wel een hele goede reden gevonden om met haar schoonmoeder door één deur te kunnen. Ze spelen namelijk al jaren samen mee met een loterij, steeds met dezelfde nummers. En in 2024 wonnen ze daar alle de hoofdprijs mee. $50.000. Nou, supermooi zou je denken. Maar ze hebben het gewoon nog een keer gedaan. Ze hebben weer met dezelfde nummers gespeeld, dezelfde loten, die door de schoonmoeder is uitgekozen en opnieuw raak. $50.000, opnieuw de hoofdprijs. In totaal dus samen een ton verdiend. Heerlijk toch? Ja, laten we eerlijk zijn. Als mijn schoonmoeder twee keer €50.000 verdient, dan mag ze met haar eigen sleutel gewoon naar binnen komen hoor, kan ik je vertellen. Het is 538. Dankjewel dat je dus deze nacht niet weer op aanstaan. Zo met een Usher, ook somber komt eraan. En eerst tijd voor deze waanzinnige nieuwe dancematch van Martin Garrix. Dit is This Dream of You.

0: 538 met Ace of Base. Je hoorde All That She Wants.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Lekker zeg. Donderdagnacht, bijna 12:30. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 1 plus 5? Ah, het is moeilijk. 1 plus 5. Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 1 plus 5 via de app van 538. Hoor je nu Somber? And my body isn't ready. It's

Hey, hoeveel is 1 plus 5? Je kunt een antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. 1 plus 5. Hebben het antwoord goed? Ik kom je zo meteen in de uitzending. Kan het maar zo zijn dat jij er vandoor gaat met het 538 slaapmasker. Dus heel simpel is het. Kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 1 plus 5? Heb je het antwoord goed? Dan pak je hem zo meteen. Hey, nieuwe muziek van Cameron Whitcomb komt eraan. Ook Christina Aguilera is onderweg voor je. En eerst tijd om op deze regenachtige nacht een beetje vitamine D door de speakers heen te pompen. Op 538 hoor je nu Another.

0: jouw hits, jouw 538 met Cameron Whitcomb. Je hoorde Kingdom of Fear. Hey Gabi, goeienacht.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoeveel is 1 plus 5?
1: 6.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Gabi, net klaar met werk in de zorg?
1: Ja.
0: Lekker klopt. Bezig. Hey, en morgen zei je dat je voor het eerst de nachtdienst ingaat, hè?
1: Ja, klopt ja. Ik ben benieuwd.
0: Spannend?
1: Ja. Ik ben gewoon benieuwd of ik niet in slaap val.
0: Hoe ga je je voorbereiden? Heb je al enig idee?
1: Nee. Misschien dat ik even opblijf straks. En dat ik dan iets later ga slapen. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Nee. Want hoe laat begint jouw nachtdienst?
1: 11:30.
0: 11:30. En hoe laat ben je dan klaar?
1: 8:00 of zo.
0: Oké. Okay. Ja, dan zit je wel even inderdaad in een compleet ander ritme natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, dus ik hoop dat ik lekker lang kan uitslapen vandaag.
0: Ja, dat hoop ik ook van. Ja, ik moet eerlijk zeggen, wat mij altijd helpt is genoeg eten meenemen op de een of andere gekke manier.
1: Ja.
0: En dan niet alleen maar van dat slechte eten zoals chocola en chips en dat soort dingen, maar echt gewoon een keer een beetje iets voedzaams. Want als je dan een beetje wegsukkelt, dan krijg je daar uiteindelijk wel weer wat meer energie van, merk ik altijd.
1: Nou, goede tip. Die ga ik meenemen.
0: Ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Hey, en Gabi, ja, ik moet je ook eens zeggen, ik zei net tegen je hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills, maar dat was niet best bij jou, hè, zei je?
1: Nee, dat is dus echt ook alle slechte kwaliteit die ik heb, hoofdrekenen.
0: Maar waarom dacht je dat het dan een goed idee was om mee te doen met 5 plus 3 is 8?
1: Ja. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat de opdracht was van deze hele ding. Dacht ik niet mee.
0: Jij dacht gewoon, ik hoef maar 1 rekensom op te lossen en dan win ik dat slaapmasker en dan kan ik weer lekker er vandoor.
1: Nou, die
0: 6
1: plus 1 wist ik wel, dus...
0: Ja. Nou, weet je, winnen is belangrijker dan winnen, dus je wint het slaapmasker sowieso. Maar wel even nog, zometeen krijg je 30 seconden de tijd. Daarin moet je dus allemaal hoofdrekensommen oplossen. En de bedoeling is dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet, ja?
1: Oh, vreselijk, ja, oké.
0: Ik heb ze extra makkelijk voor je gemaakt deze nacht.
1: Oké, ja, dat is dan nog gênanter als ik slecht doe, maar oké.
0: Joh, ik had ooit 3 goed met dit spelletje, dus ik denk dat je mij nogal gaat overtreffen.
1: Oké, is goed.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar.
0: Daar ga je. Wat is 5 plus 4?
1: 9.
0: 3 keer 2?
1: 6.
0: 10 min 6?
1: 4.
0: 12 delen door 3?
1: Oh god, 4?
0: Ja. 7 plus 6?
1: 13.
0: Ja, neem je tijd. 4 keer 2?
1: 8.
0: 15 min 5?
1: 10.
0: 8 delen door 2?
1: 4.
0: 9 plus 3?
1: 9 plus 3? 12.
0: 5 keer 3?
1: 15.
0: 12 min 4?
1: 8.
0: Nou, hey. Ik denk ik moet ze extra makkelijk voor je maken, want dit gaat helemaal niet goed komen anders. Maar je hebt in totaal 11 vragen goed, Gabi.
1: Ja, ik vind het wel goed hoor.
0: Een normale som is 14 plus 8, weet je dat ook?
1: 14 plus 8, ja, 22.
0: Oké, nog even 1. Ja, 22, ja. Nog even 1 keertje dan, 11 plus 13?
1: 24.
0: 11 plus 13.
1: Ja,
0: 24? Ja, heel goed. Ja. Ah ja, volgende keer hoef ik helemaal niet de makkelijke som van jou te doen, joh, Gabi.
1: Oh, ja. Maar ik gesprek me gewoon dat ik rekenen hoor. Dan ga ik
0: het even. Ja. Nou, 11 vragen goed. Daarmee kun je thuiskomen, toch?
1: Is dat goed?
0: Nou ja, wat ik zeg, ik heb ooit 3 gehaald, dus ik vind dat je het goed hebt gedaan.
1: Ja, maar ik heb wel heel makkelijk, hè. Dus dan.
0: Ah joh, weet je, meedoen is belangrijker dan winnen, dus het slaapmasker is voor jou, Gabi.
1: Super, dankjewel.
0: En alvast succes met je eerste nachtdienst.
1: Ja, komt goed, ik ga lekker eten.
0: Goed zo, doei.
1: 538,
0: maar zo met een nieuwe muziek van de Vinnie Michel. En eerst, Christina Aguilera.

Post Malone en Morgan Wallen bij 538. Je hoorde I Had Some Help. Hey, zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Als Sickness X, Sommieus, ze komen eraan. En eerst DJ Kosha.

Goedenacht, ik ben Jasper Mol. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop wij steunen Hamas stond en werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. Goedenacht, ik ben Jasper Mol. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop wij steunen Hamas stond en

0: tenen. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken, die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. Johan Derksen noemt de aangifte die Denk-Kamerlid Ergin tegen hem wil doen kinderachtig. De politicus stapt naar de politie omdat Johan in de uitzending van Vandaag Inside tijdens een discussie over onverdoofd slachten zei dat Ergin als proefkonijn zijn strot zou moeten worden doorgesneden. Derksen zegt dat zijn woorden figuurlijk bedoeld waren. Volgens hem is zijn uitspraak uit de context gehaald en riep hij niet op tot geweld. Aerosmith-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de band keert terug op het podium. De Amerikaanse rockers staan eind oktober en begin november in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Het zijn de eerste aangekondigde shows sinds de band vorig jaar stopte met toeren vanwege stemproblemen van Steven Tyler. De zanger stond sindsdien nog wel enkele keren als gastartiest op het podium. En dan nog het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A4 richting Leiden bij Bad Hoeverdorp, opgepast daarbij 4.2. Dan de A9, Diemel Amstelveen bij Amstelveen zelf, 26.2. Ook op de A13 richting Rijswijk is het oppassen geblazen bij Delft, 13.7. Dan de A30, Ede Barneveld bij Lunteren, 16.2. En als laatste de A58 richting Goes bij 161.5. Veilige reis.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.

Martin Garrix en Ed Sheeran bij 538. Je hoorde Repeat It. Twee stellingen heb ik hier voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. En eigenlijk is de vraag heel simpel. Welke van de twee denk jij dat waar is? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is... een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is... dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder... die als hun naam dient. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Dolfijnen die krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder... die als hun naam dient. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of ga je toch voor stelling 2?

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1 deze nacht? Een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 2 doorappen via de app van 538. Dus welke van de twee is waar, denk je? Is dat stelling 1? Heb je stelling 1 door via de app van 538? Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar? Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Het antwoord hoor je zo meteen ook. Years and Years komt eraan, net zoals de nieuwste Miley Cyrus. En eerst Blackstreet en Dr. Dre. Dit is No Diggity.

0: De nieuwste van Miley bij 538, de Best Parades. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Maar stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Diana, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Je hebt de weekendplannen weer helemaal klaarstaan, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: De woensdag net voorbij, de donderdag net aangebroken, maar de weekendplannen die heeft ze al. Wat ga je doen?
1: Ja, uiteraard. Golfen, of minigolfen.
0: Ja.
1: Of glow in the dark golfen en
0: Oktoberfest.
1: Ja.
0: Ga je dat tegelijkertijd doen?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat zou een hele rare combinatie zijn, maar...
0: Nou, je weet het niet. Het is jouw weekend, hè? Ik weet niet wat je allemaal uitspookt.
1: Maar ik kan het proberen.
0: Ja, ik weet niet hoeveel holes je dan een hole-in-one gaat slaan, maar ik denk heel weinig.
1: Ja, dat weet ik ook nog niet. Ik denk eigenlijk nog wel best veel.
0: Als jij hebt gedronken, ja?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, weet je, je moet een beetje maat houden, hè. Af en toe een beetje afwisselen met water en dan een beetje cola. En dan moet het goed komen.
0: Kijk, we horen hier een alcoholist in de dop. Leuk man, dus Oktoberfest ook. Ga je helemaal naar Duitsland toe?
1: Nee. Dit is gewoon wel bij mij in de buurt. Het is een Elf. Via okay. De Matrix georganiseerd. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar het is al gezegd. Maar...
0: Dan wordt weer een gratis biertje voor jou, hoor je zeggen.
1: Nee, dat sowieso niet. Nee. Oh. Maar ik ben hier al vaker geweest ook. En keileuk georganiseerd ook. Een
0: wat voor artiesten
1: ook.
0: Komen daar dan?
1: Nou ja, gewoon echt een beetje die... ook wel van die slagermuziek, weet je. Is als Outsiders, Mart Hoogkamer die er ook altijd kwam. En nou, ja, nu weet ik het eigenlijk niet zo goed. Maar dat maakt me ook eigenlijk helemaal niet. Ik volgens mij wel Samuel Welton en Django Wagner. En zelf Justin, ja.
0: Ja, dat klinkt echt als goede slagermuziek.
1: Nee, ja, dat dan niet, maar nee. Die zijn dan wel natuurlijk super populair.
0: Ja, dat natuurlijk wel.
1: Ja, die komen dan gewoon, dat doet het zo goed. Hè. Iedereen klinkt zuip ook, lekker dorpjes allemaal die erin komen.
0: Dus, ja, ik hoor het al. Dit gaat een leuk weekend voor je worden.
1: Ja, fantastisch.
0: Hey, het weekend kun je nog even inleiden met het 538 slaapmasker. Daarvoor heb ik twee stellingen voor je. Stelling 1 is, een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluiteren van hun moeder die als hun naam dient. Aan jou de vraag, Diana, welke van de twee is waar?
1: Met hele grote twijfel ga ik voor stelling 1.
0: Met hele grote twijfel, zei je?
1: Ja, want weet je, ik heb al vaker gehad ook bij jou met die stellingen ook, weet je, het meest onwaarschijnlijke is vaak waar.
0: Oké, dus jij gaat zeg maar voor de stelling die eigenlijk niet waar zou kunnen zijn, daarom is die dan waar.
1: Ja.
0: Ben jij ooit in één keer geslaagd voor je middelbare school of niet?
1: Ja, zeker.
0: Oké, ook op deze manier?
1: Met een omweg, maar...
0: Ja, nou, hartstikke. Het brengt je wel een hoop, want je hebt het wel goed inderdaad.
1: Jee.
0: Het is namelijk de Amerikaanse boskikker. Die kan in de winter zichzelf letterlijk laten bevriezen. Dan stopt zijn hart met kloppen, hij ademt niet meer. En zelfs zijn ogen bevriezen dan. Nou, zijn lichaam maakt dan enorme hoeveelheden glucose aan, wat zijn cellen beschermt. En zo komt hij de winter door, wordt hij ook niet doodgegeten en dat soort dingen. En zodra het dan voorjaar wordt, ontdooit hij gewoon en dan gaat hij weer verder met zijn leven.
1: Bizar, echt bizar.
0: Weet je dat hele rijke mensen dat ook doen?
1: Ja.
0: Ja, die noemen het alleen een vakantie van een half jaar naar Spanje, maar goed. Daar zit ik nog lang niet, kan ik je vertellen, Diana.
1: Oh, tering, jongen, hou op.
0: Hey Diana, een ontzettend fijn Oktoberfest en het slaapmasker komt jouw kant op.
1: Ja, dankjewel. Hele fijne uitzending.
0: Doei. 5, 3, 8,

ik vind het toch een ironische naam, Years and Years. De band heeft deze naam ooit bedacht omdat ze voor altijd Years and Years bij elkaar zouden blijven. Maar in 2021 gingen ze allemaal hun eigen pad en ging Ollie Alexander verder met Years and Years. Maar ook dat werd geen groot succes, dus ook hij ging verder onder zijn eigen naam. Deed zelfs mee met het Songfestival voor Engeland, maar ook daar eindigde hij een laatste.

Adria van Sven Zedeers. Je hoorde Somebody New. Hey, Kilian van Luijt hier. En heb je er ook altijd zo'n hekel aan? Dat mensen bij je aanbellen, dat je dan denkt, ach shit, dan moet ik de deur open doen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er is een land waar je naartoe kan verhuizen waar het verboden is. Welk land het is, hoor je zo meteen op 538. Eerst zien.

0: 538.
1: Favorite. Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

Sia en Shallow Paul bij 538. Je hoorde Cheap Trills. En wist je dat? Dat als je in Duitsland met een lege tank langs de snelweg komt te staan, dat je dan gewoon een boete kunt krijgen van 250 euro. Het is daar verboden. En zo heb je meer gekke wetten in de wereld, hoor. Bijvoorbeeld in het Brits parlement mag je geen harnas dragen, anders kun je een celstraf krijgen daar. Je krijgt een boete als je zonder shirt door de straten van Barcelona loopt. En in Jamaica, waar Shallow Paul vandaan komt, is het illegaal om iemand te storen door aan te bellen. Dus tenzij er een wettige reden is, mag je daar niet aankloppen of bellen. Klinkt voor mij als een perfect weekend. Ik zeg je heel eerlijk. Uit Jamaica dus, hoor je op 538 Shallow Paul. Zometeen nog Lean Rhymes op Lola Young komt eraan. En eerst de pauze.

Dean Rimes van 538. Je hoorde Can't Fight the Moonlight. Hey, Kilian van Luijt hier. Hoe ga je vannacht? Lekker aan het rijden op de regenachtige wegen. Ben je hoog en droog de nacht aan het doorkomen in het ziekenhuis? Of misschien heb je wel plafonddienst en kun je helemaal niet slapen? Wat je ook aan het doen bent, 538 is bij je. Je bent zo met een nieuwe muziek van Temper City. En eerst Lola Jong. You know.